Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Bent op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.

0: dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
1: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunvlakke.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun. Ah!

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
2: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
0: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep
1: Archipel. Oh boy.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Hilversum is dinsdag een 7-jarig jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro... omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker één persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. De vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de drie nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Hoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Hilversum is dinsdag een 7-jarig jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen, zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker 1 persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. De vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de 3 nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Eldorado bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Hij zou drugstransporten naar Europa hebben geregeld en smokkelmethoden hebben bedacht. In zijn woning in Bogota vond de politie cocaïne, een vuurwapen, munitie en ruim 106.000 euro aan Colombiaanse peso's. Nederland zou om uitlevering hebben gevraagd. Steeds meer details komen naar buiten over het Franse echtpaar dat twee jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De stiefvader blijkt een ontslagen oud-agent met een strafblad. De moeder werkt als seksuoloog. De kinderen werden geblinddoekt teruggevonden. Het stel is gearresteerd in Fatima, terwijl de broertjes nu in een pleeggezin verblijven. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen, zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht opnieuw 80 asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Op verzoek van minister Bart van den Brink werden zij één nacht ondergebracht. Volgens de gemeente is dit nodig voor de veiligheid en blijft het bij deze laatste keer. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn 8 doden gevallen. Nog 38 mijnwerkers zitten vast onder de grond. Van de 247 aanwezige arbeiders zijn er inmiddels 200 gered. Reddingsdiensten zoeken verder naar overlevenden. Mijnongelukken komen in China, ondanks strengere veiligheidsregels, nog regelmatig voor. In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Hij zou drugstransporten naar Europa hebben geregeld en smokkelmethoden hebben bedacht. In zijn woning in Bogota vond de politie cocaïne, een vuurwapen, munitie en ruim 106.000 euro aan Colombiaanse peso's. Nederland zou om uitlevering hebben gevraagd. Er komen steeds meer details naar buiten over het Franse echtpaar dat 2 jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De stiefvader blijkt een ontslagen oud-agent met een strafblad. De moeder werkt als seksuoloog. De kinderen werden geblinddoekt teruggevonden. Het stel is gearresteerd in Fatima, terwijl de broertjes nu in een pleeggezin verblijven. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Bij een grote brand in een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend één persoon omgekomen. De brand ontstond rond 5 uur in de Tsaar-Peterbuurt. Het vuur bleef beperkt tot één woning, maar door de hevige rookontwikkeling werden omliggende woningen tijdelijk ontruimd. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, onder wie 6 ambulancemedewerkers. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn de aanvallen een schending van het internationaal recht. Rond de stad Tyrus waren explosies te horen. Israël stelt dat alleen doelen van Hezbollah worden aangevallen. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht opnieuw 80 asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Op verzoek van minister Bart van den Brink werden zij 1 nacht ondergebracht. Volgens de gemeente is dit nodig voor de veiligheid en blijft het bij deze laatste keer. Bij een explosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn zeker 82 mijnwerkers omgekomen. President Xi Jinping heeft een onderzoek bevolen naar de oorzaak en de verantwoordelijke. Mogelijk speelde koolstofmonoxide een rol. De ramp geldt als de dodelijkste mijnramp in China in meer dan 10 jaar. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.

0: dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
1: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens AD blijft handhaving lastig omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. Bij een grote brand in een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend 1 persoon omgekomen. De brand ontstond rond 5 uur in de Tsaar-Peter-buurt. Het vuur bleef beperkt tot 1 woning, maar door de hevige rookontwikkeling werden omliggende woningen tijdelijk ontruimd. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, onder wie 6 ambulancemedewerkers. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn de aanvallen een schending van het internationaal recht. Rond de stad Tyrus waren explosies te horen. Israël stelt dat alleen doelen van Hezbollah worden aangevallen. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
2: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
0: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden, zoals Scheveningen, reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. De Britse politie roept mogelijke slachtoffers en getuigen van seksueel wangedrag door Prins Andrew op zich te melden. Het onderzoek naar zijn rol in het Jeffrey Epstein-schandaal is uitgebreid met verdenkingen van seksueel misbruik. Justitie ziet daarvoor voldoende juridische basis binnen de aanklacht wegens machtsmisbruik en corruptie. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens AD blijft handhaving lastig omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. En dan het weer. Op de meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden, op de meeste plaatsen rond 29 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Het Rode Kruis maakt zich opnieuw zorgen over de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanochtend stonden weer tientallen asielzoekers buiten te wachten nadat ze eerder tijdelijk waren opgevangen in Stadskanaal. Volgens het Rode Kruis ontbreekt nog altijd een structurele oplossing. Medewerkers delen water, eten en zonnebrand uit en noemen de situatie mensonterend. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden zoals Scheveningen reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files te verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens het AD blijft handhaving lastig, omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind aan de kust matig. Daar is het vandaag 20 tot 23 graden, landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Sportlokaal Extra.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
3: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
4: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
3: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakke Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
5: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
3: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op europarunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Europarun.
0: Live verslagen.
6: Helemaal de kluts kwijt.
0: Interviews.
7: Alleen ja, dan heb je veel te snel die 1-1 tegen.
0: En het laatste sportnieuws.
8: En uiteindelijk werd het 2 tegen 2.
0: Tot 6 uur is dit Sportlokaal Extra. Met vandaag Maarten de Korte.
9: Alle opstander, goedemiddag, hartelijk welkom bij deze extra lange uitzending van Sportlokaal, 6 uur lang. En wij doen het allemaal in het teken van de Europa Run. En u kunt platen aanvragen. Heeft u een verzoekje, u kunt het mailen naar studio@omroeparchipel.nl of de WhatsApp gebruiken 0817-68-2630. En dan de donatie, daarvoor vindt u de QR-code bij ons op de Facebookpagina als eerste berichtje. U krijgt hem net gelijk in beeld. En dan kunt u uw bijdrage overmaken. Minimaal 5 euro voor de Team 159 van de Europa Runners Goeree Overflakkee. Wat gaan we doen? Het is vandaag zaterdag 23 mei, aflevering 599. Dat betekent dat aflevering 600 voor de deur ligt. Jaargang 21, week 20 van het jaar 2026. De techniek in handen van Kees Glimwis. En we gaan naar de voetbal met Mark Lagendijk. Om 3 uur kijkt hij naar de wedstrijd Vredenrust Den Bommel. Jeroen Witte die reist naar Stellendam, mok 17. Ook die wedstrijd begint om 3 uur. En om 2:30 dan hebben we Colin Berghout. Hij zit bij Melisand Abbenbroek. Edwin Lokker die is onze clubcorrespondent en kijkt naar de wedstrijd NBSVV WFB. En dat is allemaal in de 5e klasse. En die begint ook om 2:30. Verder bellen we met René Hanenberg. Hij is mee met de Europa Run. Dus als verzorger, tostiebakker volgens mij. En daar is hij helemaal voor opgeleid. Hij staat bij de start van de Europa Run in Parijs. En met hem gaan we uiteraard ook praten. We gaan bellen met Erik Wolfert. De man die alles kan vertellen over hoe ga je nu hardlopen bij dit weer. Want als ik eens even het kaartje erbij neem, het weer in Europa, dan ligt het rond de 32 graden, geloof ik, daar in Frankrijk. Dus dat zal heel erg warm worden in richting Nederland. Gaat het absoluut niet frisser worden. Wat moeten ze daar extra aan doen? We bellen met Denise van Eerschool. Zij voeren een actie voor de Europa Run in Café de Geit en Oude Tongen. En met Lissy Wolters, de voorzitter van de Europa Run, de stichting Europa Run. En met hem gaan we ook bellen. Hij zit in Frankrijk op dit moment bezig om de teams allemaal te laten starten. En na een kunnen we eens even gaan vragen aan Leslie hoe het daar tot die tijd gegaan is. Nou, een bomvol programma. En nogmaals, heeft u een verzoekje, gooi het op de WhatsApp 087-6826-30 of mail het naar studio@omroeparchipel.nl.
10: Omroep Archipel.
11: Sportlokaal.
12: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Volgens mij hoort er ook nog een of ander dansje bij. Tenminste, kan ik me zomaar voorstellen. Aiko, Aiko. Misschien een beetje ochtendgymnastiek of zo, dat we daar mee zouden kunnen beginnen. Dat is trouwens wel heel raar vanmorgen. Ik deed mijn horloge om en ik zag dat ik al stappen gezet had, terwijl mijn horloge gewoon op mijn kastje lag. Nou, wat betekent dat? Gisteren te laat naar bed gegaan. Kan niet anders, hè? Want na 12 start hij weer opnieuw. Heel raar verhaal, maar we hadden het toch maar even. 10:50 op deze zaterdagmiddag. Sowieso vreemd dat we op dit moment uitzending hebben, dus dan ga je vanzelf andere talen uitslaan. Aan de telefoon hebben we Erik Wolfert. Erik, goedemiddag.
1: Goedemiddag,
0: Maarten. We dachten, we gaan Erik eens even bellen, want de roperen die is aan het starten. Er zijn nog meer activiteiten vandaag op het eiland en het is warm. Sporten in warmte, hoe moet je daarmee omgaan, Erik?
1: Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Allereerst is het verstandig om aan te passen. Om bepaalde doelstellingen die je misschien eventueel had qua tempo even los te laten en echt af te gaan op je gevoel. Nou, om dan even terug te zetten naar de Europa Run, dan hebben we natuurlijk wel te maken met echt getrainde lopers. En doordat je traint, leer je natuurlijk in die uren dat je bezig bent je lichaam al kennen. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Je moet kunnen afgaan op je gevoel. Je hebt in training de grenzen leren kennen. En die moet je dus in de warmte zien te bewaken. Nou, dat allereerst qua gevoel. Een hulpmiddel kan er zijn een hartslagmeter bijvoorbeeld. Als je weet van nou, het omslagpunt is bijvoorbeeld 180. Als je een veilige marge kiest om naar onder te blijven. Nou, en dan hebben we natuurlijk meer hulpmiddelen nog. Hydrateren, drinken. En dan eigenlijk niet alleen water. Kijk, water is wel goed om de vochtbalans op peil te houden. Maar je bent natuurlijk van alles aan het uitzweten. En die stoffen zullen ook aangevuld moeten worden. Dus ja, sportdrank of bijvoorbeeld elektrolyten. Waar een aantal goede stoffen zoals natrium, calcium, zout. Als je die ook aanvult en op peil houdt. Ja, op die manier, dus wat ik al zei, op gevoel met behulp van veel vocht, sportdrank, elektrolyten. Ja, en je verstand gewoon gebruiken.
0: Ja, ja, dat is denk ik de hoofdmoot, Erik. Het verstand gebruiken en weten waar je mee bezig bent. Net wat je zegt, de lopers van de Roperun, dat zijn getrainde mannen. Die jongens die het voetbalveld opgaan vandaag, die hebben daar ook wel wat ervaring mee. Is het ook een belangrijke taak van Nestes bij de Roperun? Ze hebben begeleiders bij zich op de fiets. Kunnen die daar ook op letten op een of andere manier?
1: Nou, absoluut. Kijk, de begeleiders die zien natuurlijk goed wel hoe een loper nog zich houdt. Dus ook zeg maar, de manier waarop dat hij nog reageert. Hè. Dus om een klein voorbeeldje noemen, mijn zus Marianne, die begeleidt me vaak met marathons. En op het moment dat zij mij ziet, bijvoorbeeld op 25 kilometer, dan is het al gauw even van, dan ziet ze me aankomen. Zelfs gaat het nog, zegt ze dan. Als ik dan gelijk duimpje omhoog doe of ja zeg, met een korte reactievermogen, dan weet ze ook van oké, de scherpte zit er nogal.
0: Ja.
1: Goed op. Maar je hebt ook wel eens van die gasten die komen dan met een holle blik voorbij, zien niks meer, zijn eigenlijk al een eind van de wereld. En als je dan zegt gaat het nog en je krijgt 5 seconden later nog een soort half armgebaar, dan weet je al van nou, volgens mij is dit al een beetje aan het heen gaan, zeg maar.
0: Dan moeten we echt op blijven letten op die lopen.
1: Kijk, dan, je moet dan gewoon bijvoorbeeld met het lopen en ook bijvoorbeeld met voetbal, ja, langere rusten inpassen. Kijk, uiteindelijk wat er van binnen gebeurt is natuurlijk, je hartslag gaat ook gewoon sneller oplopen door de warmte. Dus je moet dat zien te drukken. En op het moment dat je natuurlijk bijvoorbeeld een Europa Run, je zegt, nou, we hadden in eerste instantie gedacht om bijvoorbeeld om de 1,5 kilometer een blokje te doen, dan kan je natuurlijk ook denken, nou ja, vanwege de hitte korten we dat in en maken we er bijvoorbeeld 800's van.
0: Ja.
1: Dan heeft je hart ook nooit zo'n kans om nog echt over een grens heen te gaan. Want eer dat gebeurt, ben je er bijna, zeg maar, dan kan je weer.
0: Ja.
1: Even die hartslag laten zakken om vervolgens het volgende blokje te gaan doen. Dus op die manier kan je er ook een beetje mee spelen. En dan in je herstel natuurlijk proberen goed te koelen. Eventueel overdag met een pet, met nog iets in je nek, iets vochtigs.
0: Ja, want ook daar in de bussen, in de busjes en bus die meegaat, is het ook heel belangrijk om dat soort zaken bij de hand te hebben.
1: Absoluut. En je moet eigenlijk gewoon alles aanpakken. Dus gaan koelen met water, even wat over je hoofd, een sponsje erbij houden. IJs eventueel en ja, dan op die manier. En ja, kijk, voor de Europa Run is het natuurlijk ook, je kan, je weet toch al, je hebt dagdelen te doen en nacht. En je zou ook kunnen zeggen, nou ja, we verleggen het zwaartepunt een beetje qua intensiteit. We spannen ons overdag genoeg in, maar niet overmatig. En op het moment dat het 's nachts afkoelt, dan zetten we nog een tandje bij. En dan zijn de omstandigheden ook beter om dan iets hoger intensiteit te draaien. Maar dan kan je het een beetje omdraaien, ja, eventueel.
0: Ja, nou hebben ze in Parijs, vanaf iets ten noorden van Parijs, als ze starten richting Nederland, denk ik, dat is de eerste periode wel door steden heen gaan, maar niet te veel publiek ontvangen. En dan, ja, op een gegeven moment, als ze in Nederland binnenkomen, dan wordt het feesten. Er zijn ook mensen die, een groep die start in Enschede, hè, dus de andere loop, ja, vanaf Enschede, die zullen door meer dorpen van Nederland lopen waar feest is. Ik sta langs de kant met mijn waterpistool. Is dat prettig voor de loper?
1: Ja hoor, dat is altijd wel welkom. Want ja, het is eigenlijk gewoon een soort druppel op de gloeiende plaat. Maar het is toch even lekker.
0: Ja, dus dat doen als u langs de kant gaat aanstaande maandag. Dat is zondagavond, maandag komen ze Nederland binnen. Ga kijken en dan besproei ze maar. Mag je dat ook eens een keer?
1: Kijk, en wat ik al zei, met zo'n langere inspanning als met Europa runnen, je moet uiteindelijk ook bepaalde dingen in acht nemen, dat je de bepaalde spiegel, zeg maar, opbouwt. Dus gistermiddag ben ik bijvoorbeeld eind van de middag rond uur of vijf, zeg maar, een uurtje duurloop gaan doen. En toen heb ik gewoon, voordat ik vertrok, nog een flink vol glas drinken naar binnen gedaan. En dan begin je al goed gehydrateerd. En vervolgens gaat dat natuurlijk wel zakken. Maar dan heb je, zeg maar, als je eigenlijk die spiegel goed houdt, dan blijft het wel gaan. Op het moment dat je gaat natuurlijk veel meer zweten. Dus wat ik ook zei, je zout en alles. Dus als je natuurlijk van tevoren al flink voorraad neemt, goed eet, goed drinkt, dan is het kwestie van onderweg aanvullen en dan kan het wel blijven gaan. Okay. Maar doordat het zo harder leeg loopt, kan je natuurlijk op een gegeven moment, ja, als het dan op een gegeven moment leeg is, dan is het ook moeilijk om dat weer aan te vullen. Ja. Dus met drinken en eten ook gewoon proberen van bepaalde stoffen, zout en spiegel aan te houden, van genoeg binnenkrijgen en dan kan je door.
0: Ja, want je hebt het met lopen ook wel eens meer gezegd. Van, je moet gewoon wat nemen en niet wachten totdat die hongerklop langskomt. Zorg dat het allemaal op peil blijft. Zorg dat op peil blijft. Oké, Erik, dankjewel voor deze toelichting op deze warme editie van de Europa Run. En hydrateren, hydrateren, hydrateren. Dat is het. Erik, dankjewel en een fijn weekend verder.
1: Graag gedaan, Maarten. Goeie uitzending nog.
0: Dank je.
1: Hoi.

0: Sportlokaal is het sportprogramma voor Goeree Overflakkee. Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Omroep Archipel. Omroep
1: Archipel. Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertsen brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Lady Gaga hoor je en Just Dance op deze zaterdagmiddag, de 23e mei. En vandaag een uitzending wat uitgebreider dan normaal. En dat allemaal in teken van de Europa Run. En u kunt platen aanvragen, u kunt mailen naar studio@omroeparchipel.nl of een WhatsAppje sturen naar 0187682630. Dat hebben wat mensen gedaan deze week. Die gaan we zo dadelijk draaien, want ik zit eigenlijk weer op de andere kant de berg te wachten van Sam. Want we willen graag de mensen laten weten wanneer we hun muziek langs laten komen. Daarom gaan we even naar het hoofdje omhoog steken, de lucht in of zo. Ja, Sparko krijgen we langs.

1 minuut voor de klok van 12:30. En u luistert naar een sportlokaal extra vandaag in het teken van de Europa Run. En dat betekent dat hier in de studio's nu dan ook moeten eten. En dat betekent dat we hele kleine hapjes moeten eten. Want voor je het weet is de muziek weer afgelopen en moet je mond leeg zijn. En daar heb ik wel eens meer last van als ik sta te presenteren of zo ergens. Dan ineens neem je meteen je mond en dan is het zover. Maar goed, het gaat allemaal goed. En tot 6 uur zijn we bij u. En ik hoop dat u er een beetje van geniet. We hebben het in ieder geval ontzettend naar onze zin hier in de studio. En dat komt onder meer door de verzoekjes die we gekregen hebben van de week uit Baarle-Nassau vandaan. Het zal waarschijnlijk de Nederlandse kant zijn, maar voor hetzelfde geld is het de Belgische kant. Wenner en Monique van Gestel, zij vroegen een plaat aan van Suzanne en Freek. En zij doneerden voor de Europa Run. En dat kunt u ook op de Facebookpagina van Omroep Argwel Sportlokaal. Daar vindt u de QR-code en u kunt hem verzoeken. Je doormailen naar studio@omroeparchipel.nl of naar de WhatsApp 0817 682630. En zoals gezegd, Wenner en Monique van Gestel deden dat ook. En zij vroegen om Suzanne en Freek in lichtjes te branden.

0: Een terechte tik op mijn vingers van mijn technicus vandaag. Want hij zei, joh, wat had jij voor topografie? Als hij Marle Nassau komt, dan is het altijd Nederlands. Ja, dat is waar. Marle Hertog is de andere kant. Op verzoek van Menne en Monique van Gestel draaiden we Suzanne Freek en Lichtjes Branden. Dat allemaal in het kader van onze actie voor de Europa Run. En zo zijn er meer acties. En dat is onder andere in Oude Tongen. En daarvoor hebben we Denise aan de telefoon. Denise, goedemiddag.
1: Goedemiddag, het is Denise en Vivian, allebei van de Geit. En ook bij ons zit Kees van der Laan van team 159.
0: Dus jullie zitten met z'n allen bij elkaar daar?
1: Ja, zeker.
0: Bij te komen van de Hollandse avond?
1: Ja, dat is wel een beetje nodig. Dat is hartstikke gezellig. Dus.
0: Want jullie organiseren 4 dagen lang van alles voor de Europa Run. Gisteren om 5 uur was de officiële opening, begreep ik.
1: Ja.
0: Was het gezellig en druk?
1: Ja, zeker. Het was hartstikke leuk. Iedereen zat buiten. Dat was voor de DJ iets minder. Maar we hadden lekker de deur openstaan. Dus iedereen kon goed meegenieten. Het was lekker warm op de loopband. Daar hebben we al flink wat eurotjes al mee opgehaald.
0: Wat is de loopband?
1: We hebben een loopband staan. Daar wordt per kilometer gesponsord hoeveel mensen daar op lopen dus. En we zitten nu aan sowieso aan de 2 euro per kilometer. En mensen krijgen ook individuele sponsoringen daarvoor. En dat gaat ook allemaal direct naar de Europa Run.
0: Hartstikke mooi. En hoeveel kilometers worden dan zo'n beetje omgezet in een uurtje?
1: In een uurtje denk ik zo 4 kilometer gemiddeld.
0: Ja, dat is toch, wordt er toch wel lekker geld opgehaald. Ja.
1: Zeker.
0: En gisteravond de DJ met de Hollandse avond. Dan nu even rust tot 2 uur. Althans, rust. Ik denk dat jullie druk bezig zijn met andere dingen, met de voorbereidingen ervan.
1: Ja, zeker. De grill staat al.
0: Ja, maar wat hebben we vandaag op het programma?
1: We hebben heerlijke gegrilde kippen van slagerij Boer de Ronde in Bruinissen. En om 8 uur beginnen we met muziek bingo. En dan gaan we met DJ Poes Back to the Geit vieren.
0: Zo, en wat moeten we daarbij voorstellen? Heel ver terug in de tijd? Of?
1: Ja, terug in de tijd van toen.
0: Heel ver terug in de tijd? Of?
1: Ja, terug in de tijd van toen

0: Absoluut.
1: Nou, we hebben net uitgerekend, de kippies die gaan leggen per halve voor €12. En daarbij gaat de €2 direct ook naar de Europa-run.
0: Nou, hartstikke mooi. Dus dat iedereen die in de buurt is een kippetje... Want is het afhalen of de plek opeten?
1: Dat mag allebei.
0: Nou, daarom, als maar alles voor het goede doel. Dus uit de tong en de omgeving. De halve kippen bij Eetcafé De Geit. Dan morgen, dan is er een volgende dag waar de evenementen op het programma staan. Hoe ziet het schema voor morgen eruit?
1: Morgen gaan we beginnen gelijk om 11 uur als we open gaan met klaverjassen. We hebben nu één koppel zeg maar op de reservelijst staan. Dus als er nog één koppel aanmeldt, dan hebben we weer een tafel erbij.
0: Mooi.
1: En dan beginnen we om 4 uur met live muziek. Eerst hebben we een coverband, die heet Mr. Black. En dan gaan we om 5:30 beginnen met een buffet. Super luxe, met sliptongen die ook gesponsord zijn. Maar ook lekker buffet en verse salades. En dan hebben we om 8:00 nog een band, de Rose Creek Riot. Dat is een wat meer een rockband. Ja, zo ziet morgen eruit.
0: Ja, en het weertje zit ook weer goed voor morgen. Dus dat kan weer een feestje worden daar bij de geit voor de deur. Waarschijnlijk. En ja, als je naar binnen wil, kan je binnen zitten. Maar van alles. En dan gaan we naar de laatste dag.
1: Dan beginnen we om 11:30 met een high tea. Daar kunnen mensen zich voor aanmelden. Dat is grotendeels gesponsord door Hamel. Dus daar gaan we echt 50% van gelijk door naar de Europa-run doen. En om 3:00 beginnen we met een tombola. We hebben al heel veel loodjes verkocht. We hebben super mooie prijzen. Tim Jochems gaat die presenteren. Er zit ook een veiling bij. Iemand die heeft een zeilboot gesponsord met een aanhanger erbij. Maar ook we hebben een heel oud schilderij uit 1923. We dachten van boerderij De Baar, maar nu zit er toch een beetje twijfel bij. Maar er zitten ook voor de loodjes kaartjes voor Walibi. Voor een band, Deus. En van alles en nog wat. Heel veel merchandise. Heel veel bonnen, tegoedbonnen. Van de Lely, van Mels, van Dus Dame. Noem het maar op. Ik kan hem wel even doorgaan als je wil.
0: Nou, het is onvoorstelbaar wat er dan allemaal in de veiling in de tombola zit aanstaande maandag. Daar hebben jullie toch wel ontzettend veel werk voor gehad.
1: Ja, zeker. Maar het is allemaal de moeite waard.
0: Ja, daarom. Dankjewel dat jullie het allemaal wilden doen. Ook dit jaar weer Eetcafé De Geit in de teken van de Europa-run. Vanmiddag vanaf 2:00 de gegrilde kippen. Vanavond de muziekbingo. En DJ Poes die teruggaat naar de tijd dat De Geit nog was. Klinkt wel heel erg onaardig, alsof jullie niet goed zijn. Maar de tijd dat De Geit begonnen is, laten we daar even op zetten. En dan morgen de klaverjastoernooi. Is er nog een koppel die zegt van ik wil meedoen? Dan is die tafel ook weer compleet. Zijn er 3 koppels, dan zijn er 2 tafels. Volgens mij, zo tellen we gewoon door. Om 4:00 de live muziek met Mr. Black. Het luxe buffet om 5:30 met een sliptongetje buffet. En ik moet echt op tijd slikken hier zo, want het water loopt uit mijn mond. Om 8:00 de live muziek. En dan een maandag de high tea vanaf 11:30. Waarvan 50% naar de Europa-run gaat. En dan de tombola met Tim en de grote veiling die daaraan. Denise en de rest daar bij de geit, dank je wel dat we dit even mochten doen.
1: Ja, jij bedankt.
0: Graag gedaan. Ik wens jullie een hele mooie dag en een mooie dagen nog hierna. En dat we maandagavond vol tevredenheid terug kunnen kijken op een hele goed gevulde pot ten bate van de Europa-run. Nogmaals dank. Goed weekend.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Doei.
0: Doei.
3: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
4: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
3: Interviews.
5: Ja, te gelezen zat je op outdoor nog bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
6: Dat vergeet je nooit meer.
5: Nee, wij ook niet.
3: En het laatste sportnieuws.
7: Ja, het was een 2e plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
3: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Always van Bon Jovi om 1:15 op deze zaterdagmiddag. Als hij langs de lijn staat bij DVV 09... dan wil het nog wel eens een beetje haperen qua verbindingen. En nou staat hij in Parijs, of ver nog ten noorden van Parijs zelfs. Ben benieuwd of het nu gaat lukken. René Hanenberg, goedemiddag.
1: Maarten, goedemiddag.
0: Ja, het werkt.
1: Leuk. Ja, en ja, het contact kwam wat moeizaam tot stand, maar we zijn er.
0: Ja,
1: we zijn hier aan de ten noorden van Parijs. We zijn begonnen. De teamcaptain Arie van Huizen die gaat zich melden op het startpunt. En daarna gaan we toewerken naar de klok van iets over 13:30. Dan vertrekken we.
0: Dan is jullie
1: pasta-maaltijd die is gemaakt. Dus die wordt nu net van de schuttelbraai geschept. Iedereen staat nog bij elkaar. Lekker op de dingen die komen gaan, Maarten.
0: Ja, en hoe is de temperatuur in Parijs?
1: Achter de schuttel is het warmer dan in Peru. Maar het is bijna windstil. Kleine schatting, 25 graden. We hebben het wel eens gehad over de voetbalwedstrijd, dat we het over het weer hadden. Maar dit is voor de lopers echt wel een pittige kruif. Dus goed eten, hydrateren.
0: Ja, want we hadden met Erik Wolfers er nog over.
1: Voldoende brandstof moet erin.
0: Ja, het is hydrateren en de stoffen goed in de gaten houden. En ik denk dat dat voor de begeleiders ook een zware opdracht wordt om de heren en dames lopers in de gaten te houden. Maar jij bent opperhoofd Tosti toch, René?
1: Chef gesmolten kaas, Maarten. Nee, goed, ik ben. In dit geval ben ik ondersteuner. Ik heb aangegeven van mensen, ik zie jullie oproepen op Facebook, op websites, dat er te weinig vrijwilligers zijn. En ja, een voetbalvrij weekend voor DVV is een zeldzaamheid. En ik heb in een onverwacht moment heb ik gezegd van ik ga maar mee als jullie geen mensen hebben. Ja, een week later hing teamcaptain aan de lijn. René, ik hoor dat je meegaat. zo gaat het dus.
0: Het is niet zo dat je vrouw gebeld heeft van joh, nou zit hij je weekend thuis, kan je hem niet meenemen.
1: Nou, ik denk dat dat ook meespeelt als ze weten wat het werkschema is van Corine. Maar die is vandaag in Nieuw-Rijsenburg is die aan het werk en ik sta net boven Parijs. Ja. En ja, behalve dat ik me met de catering bezig hou, is het ook zo dat we helaas een zieke thuis hebben zitten. Bianca van Beterschap, die heeft wat problemen en hoopt morgen in Antwerpen aan te sluiten.
0: Okay.
1: Die neemt even een dag rust. Dat betekent dat hoofd Tosti ook gewoon stukjes gaat fietsen en mee gaat het loperbusje in om de lopers in en uit de bus te helpen. En van daaruit de wissels veilig en goed te laten verlopen, Maarten. Dus ja, je bent niet voor één gat te vangen op het moment dat je in zo'n bus zit van Meinders.
0: Daar
1: komt heel wat meer bij kijken. Dus,
0: geloof ik, dat je automatisch mee gaat doen.
1: Fantastisch.
0: Ja, dat wou ik net zeggen, want ik zie de foto's van Melisand voor het vertrek. Dat is voor de bus staan en liggen. Die sfeer is zo goed gebleven tot nu toe?
1: Jazeker. We zijn vanochtend om 17:30 verzamelen de eerste bij Meinders. Toen kwamen de koelverse maaltijden, die kwamen in boxen de bus in. Die waren gestald bij Melisand, de voetbal in de koelruimte. Die zitten nu onder in de bus en die worden deels nu hier in de zon op de Schuttelbraai worden die opgewarmd. Op de heenreis zijn we gestopt in Terneuzen. Daar hebben we een aantal lopers en een aantal masseurs hebben we opgehaald. Dus ondanks dat het Goeree Overflakkee runners is, is het wat ruimer. Het is Goeree Overflakkee en Zeeuws-Vlaanderen. Maar dat is wat ik nu heb gezien, een prima combinatie.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: De mensen zitten bij elkaar, ze praten met elkaar. De lopers weten wat er te wachten staat. De fietser weet wat er te wachten staat. Maar ja, nieuwelingen zoals ik, die een keer nu in het echt midden in het team zitten, die weten niet wat er precies te wachten staat. Dus ja,
0: we zijn benieuwd.
1: Een grote onbekende.
0: We zijn benieuwd.
1: Ja, ik weet wel wat van Europa Run. Radio Hoekse Waard heeft een aantal jaren een aantal teams afgevaardigd. Daar ben ik ook in betrokken geweest. Dus ik weet wel ongeveer dat het twee lange dagen worden met veel stress, weinig slaap en vermoeidheid. Maar op het moment dat je die vermoeidheid weg kan nemen met een drankje, met een aai over de bol, met een warme maaltijd, zo slepen de mensen hier elkaar doorheen. Dus dat moet goed komen.
0: En dan is het maar twee dagen.
1: Ja,
0: toch?
1: Nee, we staan op het startpunt. Op het startpunt in Plasterus. De verbinding hapert een beetje. Ja. Dan gaan we zo beginnen met een stukje 8 kilometer run-bike run. Dat betekent dat de lopers en fietsers op elkaar zijn aangewezen. Daarna komt het lopersbusje na 8,5 kilometer in beeld. En dan gaat de echte estafette Europa Run gaat beginnen.
0: Ja, hartstikke
1: en
0: mooi.
1: Ja, hopen dat die eindigt op de Cold Single maandagmiddag.
0: We gaan het allemaal volgen, René. En we zijn benieuwd naar jouw ervaringen. Het is weer wat anders dan de lopers die we wel eens in de uitzending hebben nu. Iemand die meegaat, die mee fietst en een stukje verzorging op zich neemt. Dank je wel daarvoor. En we gaan volgend uur weer proberen contact met je te leggen. Heel veel succes zo dadelijk om 13:30 met de start.
1: Komt helemaal goed,
0: en,
1: dankjewel. We hebben
0: succes
1: contact
0: voor alle lopers. Dank je wel. René Hanenberg was dat vanuit Frankrijk. En ja, René en verbindingen, het blijft altijd een beetje zoeken, hè.

Als u de Facebookpagina van Omroep Archipel Sportlokaal opent, dan ziet u daar als eerste het berichtje met de QR-code dat u vandaag een verzoekje aan kan vragen tussen 12 en 6. Nou, het eerste uurtje zit er bijna op. Een favoriete plaats, dat kan allemaal. Je steunt daarmee de Stichting Roperun en Roperun Flaké. En uw verzoekje kunt u whatsappen naar 018-768-2630, 187-68-2630 of per mail naar studio@omroeparchipel.nl. En dan natuurlijk vertrouwen we erop dat u via de QR-code uw donatie overmaakt naar de Roperun Team 159. En dan zorgen we dat daar weer mooie bedragen opgehaald worden. Net zoals alle andere acties die dit weekend lopen. Maar tijden moeten we nog even aan wennen, hoor. Op zo'n zaterdag dat we een langere uitzending hebben. Na ene, dan gaan we verder. En dan gaan we onder meer een verzoekplaten draaien. En we gaan bellen met Leslie Wolters, de voorzitter van de stichting Roperun, over de Roperun 2026. En dan een uur later dan gaan we naar de voetbal met Colin, die om 14:30 begint. En Mark en Jeroen, die om 15:00 pas een wedstrijdje mogen gaan bekijken. Dat allemaal in de loop van deze middag bij Omroep Archipel Sport Lokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. Max Verstappen is ontevreden na de kwalificatie voor de sprintrace van de Grand Prix van Canada in Montreal. De Nederlander zette de 7e tijd neer en bleef ver achter op de nummer 1, George Russell. Verstappen klaagde over een gebrek aan grip en balans in zijn auto. De sprintrace op circuit Gilles Villeneuve begint vanavond om 6 uur. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden zoals Scheveningen reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files te verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Sportlokaal Extra.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
3: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
4: Helemaal super. En iedere euro die telt.
3: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
5: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
3: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.
0: Live verslagen.
6: Helemaal de kluts kwijt.
0: Interviews.
7: Alleen ja, dan heb je veel te snel die 1-1 tegen.
0: En het laatste sportnieuws.
8: En uiteindelijk werd het 2 tegen 2.
0: Tot 6 uur is dit Sportlokaal Extra. Met vandaag Maarten de Korte.
9: En we zitten in aflevering 599, jaargang 21 van week 20 van het jaar 2026. Oftewel zaterdag 23 mei. Achter de techniek zit Kees Grimmis. De komende uur gaan we bellen met Leslie Wolters, de voorzitter van de Stichting Europa. Run, of de Roperun die voor het Vlakese team over het pakweg 25 minuten gaat aanvangen. En dan gaan we met Leslie praten over hoe het daar tot nu toe allemaal gegaan is. Dan gaan we in het volgende uur uiteraard ook weer aandacht besteden aan de laatste wedstrijden in de voetbalcompetities. Mark Lagendijk bij Vrederust, de Bommel, Jeroen Witte bij Stellendam, MOK 17 wedstrijden die pas om 3 uur beginnen. Dus daar moeten we nog 2 uurtjes op wachten. En Colin Berghout die kijkt naar Middelstand Abbenbroek vanaf 2:30. En Edwin Lokker doet dat voor ons bij NBSVV WFB. René Hanenberg, we hadden hem net aan de lijn vanuit Parijs. Zo dadelijk ziet u hem ook op de Facebookpagina staan. En dan weet u een beetje wat hij daar aan het doen is. En we gaan zo dadelijk om rond 2:30 proberen om hem met de start live in de uitzending te hebben. Zodat dat allemaal ook bij u weer in de huiskamer komt. Redactie en regie in de handen van Tim Hoek. Heeft u zelf een nieuwe sportredactie? Het omroeparchipel.nl. We doen het tot vanavond 6 uur.
0: Omroep Archipel. Sportlokaal.
9: En dan gaan we nu. Oh, ik moest die nog aankondigen. Ja, dat klopt, ja. Dat is zo goed dat ik een technicus heb die wakker is. We gaan weer een verzoekje draaien. Op verzoek van Wilma van Vloed. Voor haar moeder Greetje uit de polder. We gaan terug in de tijd met Eddie Christiani.

Want Geetje heeft mij al haar hartje beloofd, maar eerst moest de tarwe gemaaid zijn. Toen vroeg ik haar weer, maar ze schudde haar hoofd. Nu moest eerst

Kleine Gretje uit de polder en die Christiane. Ik moet je zeggen, ik vind het nog niet zo heel erg beroerd klinken. Ik dacht van heel oude muziek en dat is het ook. Ik ken hem eigenlijk meer in de uitvoering van de Havenzangers. Maar het was leuk om weer eens te horen. Dankjewel Wilma. Wilma vervloekt je vroeg om aan voor moeders. Gretje uit de polder. En daarmee steunen zij ook weer Europa-team 159. En u weet het, als u dat ook wil doen, ga naar onze Facebook. En daar ziet u alles wat u moet doen.

0: 12 minuten over de klok van 1 in deze extra lange uitzending van Sportlokaal bij Omroep Archipel. Dat allemaal in het teken van de Europa Run. U weet het, heeft u een verzoekje, u kunt het aanvragen. Stuur uw WhatsApp-berichtje naar 0187-68-2630 of mail naar studio@omroeparchipel.nl op de Facebookpagina. Daar vindt u de QR-code om uw donatie over te maken. Aan de telefoon hebben we de voorzitter van de stichting Europa Run, Leslie Wolters. Leslie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welkom in de uitzending vanuit de startpositie bij Parijs. Toch, Leslie?
1: Nee, ik zit dit jaar zelf ben ik in Enschede, Vliegveld Twente.
0: Je zit op Vliegveld Twente. Ja, we vonden het contact al zo snel tot stand
1: ging
0: komen.
1: Goed,
0: ja, dat ging heel goed, ja. Hoe is het in Twente daar?
1: Ja, natuurlijk warm, maar voor de rest één groot feest met hier en daar een dikke traan. Want het gaat natuurlijk ergens over.
0: Ja. En ook binnen het team van je vrijwilligers gaat het ergens over. Want er is één vrijwilliger die niet mee kon omdat hij in Spanje vermist is, begrijp ik.
1: Ja, dat klopt. Hij was tot vorig jaar vrijwilliger. Maar we hebben hem net nog even meegenomen vandaag op onze reis. Veel steun ook voor zijn familie natuurlijk.
0: Ja. Hoeveel teams starten er vanuit Enschede, Leslie?
1: In totaal ruim 200 teams. Vanuit Twente 67 en de rest vanuit Frankrijk.
0: Ja, en zijn ze allemaal al weggeschoten bij jou?
1: Nee, nog niet allemaal. Hier gaat dat nog even door tot een uur of twee. En dan hebben we nog drie hele snelle teams. Dat weet je ook wel van vroeger. Van Roer Overlakker, die had ook hele snelle teams. En die starten wat later. Dus die gaan tegen de avond starten.
0: Ja, anders moet je de finish morgen op zondagavond al openzetten. Dat is ook weer niet de bedoeling.
1: Nee, dat mag niet van de burgemeester, dan wordt ze boos.
0: Nou, daarom, dus daar moeten we een beetje rekening mee houden. Route vanuit Twente, dwars door Nederland heen, dat is toch een hele andere manier, denk ik, van lopen als dat je uit Frankrijk komt, de eerste kilometers.
1: Zeker, ja. Vanuit Frankrijk is het echt een beetje in the middle of nowhere en heuvelachtig terrein, waarbij je eigenlijk weinig tegenkomt. Af en toe een leuk Frans dorpje, maar met weinig mensen. Ja, Nederland is totaal anders. Daar volgen de steden, dorpen, straten elkaar op. Naast ook het mooie landschap natuurlijk. Maar waar ook heel veel mooie doorkomsten zijn en feestjes. Ja. En dat is natuurlijk een stuk vlakker allemaal.
0: Ja, want ze gaan naar Dalen, Coevorden, Berchtum, Almelo komen ze doorheen. Ik zie de route is allemaal te volgen op jullie pagina. Dat is wel altijd heel mooi om dat te zien. Hoe dat gaat dan allemaal zo richting Rotterdam. Waar dan een maandag de aankomst is.
1: Ja.
0: Op de finish in Rotterdam is die dan nog verzet. Op de Coolsingel gewoon toch, hè?
1: Ja, dat is op de Coolsingel. Vanaf 12 uur verwachten wij daar het eerste team. En vanaf 11 uur zijn we in principe geopend, ook voor het publiek. Ja, natuurlijk komen er heel veel mensen om de teams te onthalen. Vaak familieleden en vrienden en bekenden. Maar we zien toch ook steeds meer publiek daar naartoe komen op zo'n dag. Gewoon om even een dagje iets moois mee te maken. En dus ik nodig ook bij deze iedereen van harte uit. Om te komen.
0: Ja, ondanks het doel wat we allemaal weten waar het voor is. Het mag ook een feest zijn.
1: Ja, dat is het. Europa Run is een feest. Het is, we nemen mensen natuurlijk met ons mee die misschien verloren zijn, die nu kanker hebben. Het thema dit jaar is ook draag iemand met kanker met je mee. Een klein symbool, knipoog naar kinderkanker. We hebben zojuist een adoptie bekendgemaakt van de kanjekrauw. Kanjekrauw is een onderdeel van de kanjeketting. En die krijgen kinderen bij iedere behandeling als ze de ziekte kanker hebben. En wij hebben de fysiokrauw in het kader van sport en bewegen hebben wij geadopteerd voor de komende 5 jaar. En dat hebben we zojuist bekendgemaakt.
0: Dat is hartstikke mooi. De verdere doelen van de Europa Run. Leslie, kan je ze nog een beetje, zijn er nog specifiek die je zegt, ja, die wil ik er toch nog even uitlichten?
1: Ja, kijk, het is denk ik voor de mensen goed om te weten dat Europa Run staat echt voor mensen die nu kanker hebben. En we willen hen heel graag kwaliteit van leven geven en comfort. Maar hospices, zoals jullie ook kennen, bijvoorbeeld Calando, ja, die steunt Europa Run natuurlijk al jaren. En daar hebben we nu ook nog eens extra beleid op gemaakt dat alle gastenkamers van alle hospices in Nederland Die kunnen bij ons een aanvraag doen om hun kamer in te richten met kwaliteitsmaterialen die het comfort brengen die het nodig heeft. Maar ook wensenambulances die in Nederland rondrijden en die wensen vervullen, die komen vanuit de Europarun. Want die wordt vanuit Europa gefinancierd. Maar denk ook aan vakanties voor mensen met kanker en hun gezin. Haarpruiken, koppelbedden. Koppelbedden, dat wil zeggen dat je zeg maar in de laatste dagen van het leven op zo'n hoog laagbed slaapt. Maar ja, je partner kan dan vaak niet meer goed aansluitend tegen je aan liggen. Maar dat kan met zo'n koppelbed die wij hebben, kan dat weer wel. En die zetten wij via de thuiszorg dan bij mensen thuis neer. Dus heel veel van zulke soort activiteiten.
0: Ja, hartstikke mooi. Het is echt heel veel geld voor nodig. Het doel dit jaar staat op 5 miljoen. Je bent aardig onderweg, maar hoe kunnen de mensen nog steunen, Leslie?
1: Ja, via www.europarun.nl. Daar is een site waar alles ook te volgen is van de Europarun. Zowel de radio, video's kan je daar vinden. Maar je kan daar ook terecht voor eventueel nog een donatie. Wellicht op je favoriete team van de Goede Overvlakkeerunners. Maar je kan bijvoorbeeld ook nog een lot kopen. Dan heb je eigenlijk eenzelfde donatie. Alleen dan kan je ook nog een leuke prijs winnen. Dat is heel leuk.
0: Ja, dat is zeker. Hartstikke mooi. Als de mensen jullie willen steunen, www.europarun.nl. En daar vindt u alles op terug. Leslie, je zou het nog druk zat hebben, dus ga je niet langer ophouden. Heel veel succes de komende dagen. En ik hoop op weer een geweldige opbrengst en een mooi slot aanstaande maandag op de Koolsingel.
1: Zeker. En die 5 miljoen, die gaan we halen.
0: Zeker weten. Dankjewel, Leslie. En goede dagen verder.
1: Dank je.

When I think of you, om een minuutje of zeven voor de klok van 1:30. Het is toch wel, ik zit nog eens even bij ons op de Facebookpagina te kijken. En daar zien we René in actie op de Schuttelbraai. Is die het eten aan het klaarmaken. En volgens mij heeft hij gelijk verbinding hier met de studio. Vandaar dat ze nu dan waarschijnlijk een klein beetje storingje in zat. Maar het is wel heel leuk. U kunt het allemaal zien bij ons op de Facebookpagina. En daar vindt u bovenaan ook de QR-code om een verzoekje aan te vragen. En dat heeft Tim ook gedaan. Tim heeft zijn telefoon voor de QR-code gehouden en een bedrag overgemaakt. En daarom mogen wij muziek voor hem gaan draaien. Voor het gehele Roperum Team 159 en voor het team van Sportlokaal. Hier is Queen en We Are The Champions.

Op verzoek van Tim draaiden we deze voor het Roparun-team en voor het hele team van Sport Lokaal. Dankjewel, Tim, dat je dit deed voor ons en dat je je portemonnee trok. En ja, dat is natuurlijk het lekkere van als je radio maakt op een dag dat er verzoekplaatjes ingediend kunnen worden en dat je ja, door simpel je telefoon te trekken zelf kan bepalen wat de volgende plaat wordt. En daarom hebben we deze op de draaitafel liggen.

0: Deze taal die komt nog een beetje verder weg als het Frans, waar we... wat ik hoop dat we niet gaan praten in ieder geval. Als het goed is, hebben we René aan de telefoon. René, hoe ver is het met de start van Roperun Team 159?
1: Die komt heel erg snel dichterbij, Maarten. We zijn aan het aftellen. 2:05 is de start. Ik sta een stukje voorbij de startboog. Ik zie de razen shirts van team 159. Zie ik al in de verte. Alle teams lekker opvallende kleuren, felle kleuren. Er staan wat helpers staan ertussen, die maken wat foto's. Hier naast mij staat fotograaf, videograaf Tom. Die probeert de start op beeld vast te leggen. Ik probeer dan door zijn beeld heen te praten, zodat we samen een prima reportage maken. Maar ja, alle voorbereidingen die vorig jaar in september zijn gestart, ja, die komen nu allemaal samen, Maarten. Het is de roadrun die... gaat beginnen voor team 159, de goede heel vlakke runners. Aangevuld met wat looptalent en verzorgingstalent uit het Zeeuws-Vlaamse. En bij elkaar is dat een fantastisch team. Ja, en de lopers die gaan zo dadelijk aan ze beginnen zonder de bus erbij. Het eerste stuk is zogenaamd run by run. Dat betekent dat er een loper tussen de fietsers loopt. Wordt er gewisseld, springt andere loper van de fiets. De loper die net een stuk gedaan heeft, die springt op de fiets. En dat zo de eerste kilometer. En daarna volgt de bus met verzorging, met bidons, met eten, met drinken. En dan gaat het eerste traject, een goede 30 kilometer, gaat beginnen. Nee. Ja, het is... alle seinen staan op groen. Het zonnetje is goudgeel. De temperatuur is heerlijk. Maar ja, voor de lopers zal dat een extra uitdaging zijn overdag, om ook die factor niet te zwaar te laten wegen.
0: Nog 30 seconden.
1: Ja, nee. Ze gaan zo dadelijk hier aftellen.
0: Volgens mij hoor
1: ik... Met een beetje geluk hoor je de speaker van Europa Run op de achtergrond.
0: Ik hoor inderdaad wat. Ik kan niet zoveel volgen ervan. Maar ik denk dat inderdaad...
1: Nee, is team 159 aanwezig. En die zitten nu de Polonaise in. Het gaat nu nog heel rustig aan. Maar straks gaat de tempo naar 10, 11, 12, 13 kilometer... en dat onderverdelen in 800 metertjes. Ja, 500 kilometer ruim opdelen in 800. Dus voor iedere loper ruim 60, 65 kilometer. Afhankelijk hoe dat het gaat met pijntjes, met blessures, met vermoeidheid. Zal er misschien wat extra's moeten gaan.
0: Daar ben jij dan ook weer voor om dat bij te houden en hun te verzorgen. Daar is extra water mee. Komkommers voor de frissigheid, zag ik de bus even verdwijnen.
1: De loop is begonnen. Ze zijn teruggeteld. De eerste lopers zijn onderweg. En het is team 159 met 146 en 268. Ze zijn onderweg. Ik moet nu aan de kant. Het 268. Ze zijn onderweg. Ik moet nu aan de kant. Anders kom ik.

0: dat we op het wisselpunt zijn hier een stukje verder noordelijk van waar we nu zijn.
1: En hoe laat moet je daar zijn, René, als ik nog heel snel mag vragen?
0: Hoe bedoel je, Maarten?
1: Nou, dat je daar op het wisselpunt staat om te kijken of wanneer we weer contact kunnen hebben, was eigenlijk meer de vraag.
0: Nou goed, de kleine bussen die springen met de lopers mee, de grote bus met alle materialen, verzorgingstafels, plek om te slapen voor de lopers, die komt op een goede 30 kilometer van de start te staan. Daar wordt dan gewisseld, de lopers die krijgen eten, drinken en verzorging. En zo gaat het bijna 48 uur lang.
1: Okay.
0: Misschien iets meer, misschien iets minder.
1: Ja, nou, we zien de foto's ook nog wel. René van Wijk die maakt foto's. Je staat er heel mooi op achter je schuttelbraai. En andere foto's zien we vast en zeker ook nog langskomen. En we houden via de WhatsApp contact. Als je weer tijd hebt, dan gaan we weer met je bellen. Om te weten hoe het gaat met Europa Run Team 159. René, dank je wel voor zover. En luisteraars, de kop is eraf. De start is gedaan. En wilt u ze nog steunen? U kunt een verzoekplaat aanvragen via 0187682630, dat is de WhatsApp-nummer, of een mail naar studio@omroeparchipel.nl. En op onze Facebookpagina, daar vindt u de QR-code om te doneren. René, nogmaals dankjewel, succes. En wij gaan door met Sport Lokaal.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Live verslagen.
3: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
2: Interviews.
4: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
2: En het laatste sportnieuws.
1: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
2: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Op deze zonnige zaterdag dan moest ik ineens denken aan CZ op zijn Engels en dan ZZ in de maskers was dat. Nou goed, waar hebben we het over? U hoorde de Bad Habits op deze zaterdagmiddag. Het is een zonnige zaterdag, een minuutje of 15 voor de klok van 2, een minuutje of 15 voordat we naar het nieuws gaan. En tot die tijd hebben we natuurlijk nog heel veel muziek. Onder andere op verzoek van de man die zo dadelijk om 3 uur bij de derde klasse wedstrijd Stellendam Mok 17 mag zitten. En langs de lijn, hij zit daar waarschijnlijk wel met een petje op of een beetje in de schaduw, want zijn bolletje gaat anders blaren vertonen. En dat willen we natuurlijk absoluut niet. Jeroen Witte hebben we het over en hij wil heel graag een paar metertjes gaan lopen. Speciaal op zijn verzoek zijn hier de Proclaimers.

0: Op verzoek van Jeroen Witte draaiden wij I'm Gonna Be 500 Miles van de Proclaimers. Heerlijk een nummertje zo om als steun voor de mensen die in Parijs en in Enschede gestart zijn. Vliegveld Twente in vanaf de start daar net ten noorden van Parijs. De jongens zijn onderweg. Team 159 is een kwartiertje geleden begonnen aan hun tocht naar Rotterdam. En René Hanenberg was daar aanwezig en deed daarvoor verslag. En u hoort hem nog wel een paar keer als het allemaal lukt vandaag in het programma tot 6:00. Nogmaals, op verzoek van Jeroen draaien we die plaat. En de volgende is ook weer een verzoekje. En dat is een verzoekje van Janneke Grimmis. En ze vraagt hem aan voor haar broer, Jacques Grimmis. En wat wil ze dan? Mag ik je foto, schatje? De Gebroeders Co.
1: Schatje, mag ik?

0: Speciaal voor Sjaak Grimwis op verzoek van zijn zus Janneke. De gebroeders komen. Schatje, mag ik je foto? En de laatste vraag. Mag ik hopen dat Janneke die al heeft, mag ik ook je nummer erbij? Want ik kan me zo voorstellen dat die wel uitgewisseld zijn. En u weet het, u kunt zelf ook nog een plaatje aanvragen. Het kan allemaal via WhatsApp 0817682630 of via studio@omroeparchipel.nl. Hoe laat leven we? Een minuutje of zes voor de klok van twee. Dat betekent dat we over een minuutje of zes het reguliere sportprogramma inschrijven. Maar dat betekent niet dat we stoppen met de verzoekplaten en met de aandacht te besteden aan de Europa Run. Want dat blijven uiteraard ook doen tot 6 uur vanavond, want dat hoort er gewoon helemaal bij vandaag.
1: Ons ei.

Het is warm weer om te jumpen, hoor, volgens mij. Het, ja, we hebben hier de gordijnen dicht, anders zie je Kees niet zitten. Dus ik dacht, over het algemeen zie ik hem wel zitten, maar met de gordijnen open, dan wordt het allemaal een beetje lastig. Dan heb je veel last van spiegelingen, dus vandaar dat het dicht is. En, het schijnt heel mooi weer te zijn buiten. En dat zagen we ook bij René op de foto's. En ik vind het wel leuk, want ik kreeg de foto doorgestuurd van team captain René van Wijk. En die stuurde ook van, ja, het was leuk om te zien dat hij in het Kokerellen was en met jullie aan het kletsen. En, ja, dat is toch wel aardig om dan weer foto's van krijgen. René, je vindt het bij ons op de Facebookpagina. Het is bijna 2 uur. Dat betekent dat in Oude Tongen bijna de kippetjes goed zijn voor de verkoop. Gegrilde kippen vanaf 2 uur worden die verkocht bij Eetcafé de Geit. En dat allemaal voor de Europa Run. En vanavond hebben ze daar de muziek bingo. Wij hebben natuurlijk nog heel veel muziek en sport. Zo dadelijk na 2 uur met Colin Berghout bij Middelsand, Abbe Broek. En na 3 uur gaan we aan Mark en Jeroen bij Schuiven voor de wedstrijden in de Bommel. En van de Bommel en de wedstrijd in de Stellenbosch van Stellenbosch tegen Mok 17. Nou, dat betekent dat wij ook maar gaan maken voor het nieuws van 2 uur. Ik ga nog even in een bakje zitten en eens kijken of het, de wereld er weer een stukje beter uitziet. Dat is zojuist om 1 uur. Ik heb zo mijn twijfels, maar we hopen maar het beste ervan. Op naar de volgende uur in Sportlokaal.

0: via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Marjan Minnesma, oprichter en directeur van Urgenda, is op 59-jarige leeftijd overleden aan borstkanker. Dat heeft de duurzaamheidsorganisatie bekendgemaakt. Minnesma werd internationaal bekend door de succesvolle Urgenda-klimaatzaak tegen de Nederlandse staat, waarin de rechter oordeelde dat Nederland meer moest doen tegen CO2-uitstoot. Haar zaak geldt als baanbrekend voor klimaatrechtszaken wereldwijd. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, Sportlokaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
3: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
4: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
3: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
5: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
3: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
6: En de bal komt er helemaal vrij. En wat slecht ingeschoten, de bal blijft hangen.
0: Interviews.
7: Maar dan denk ik, nou, als scheidsrechter mag je dat ook een beetje aanvoelen. Hè?
0: En het laatste sportnieuws.
8: Hij zette de eindtijd neer van 28 minuten en 29 seconden.
0: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Maarten de Korte.
9: En we zitten in een extra lange uitvoering. 6 uur lang van 12 tot 6. Aflevering 599, jaargang 21. Het is vandaag 23 mei. Techniek in handen van Kees Grimmis. En de redactie uiteraard in handen van Tim Hoek. Heeft u zelf nieuws? Mail het naar sportredactie@omroeparchipel.nl. Wat gaan we het komende uur doen? Zo dadelijk terugkijken op de voetbal van vorige week. Om 14:30 schuift Colin Berghout binnen met middenstand Abbenbroek en Edwin Lokker. Ja, dus op de hoogte van de situatie bij NBSVV WFB. We praten nog, als het allemaal lukt, met René Hanenberg. En vanaf 3 uur hebben we natuurlijk Mark en Jeroen. En zij zitten bij respectievelijk Frederus den Bommel. En stellen dan box 17 uiteraard de voorbeschouwing zo rond 14:45. Dat allemaal in dit uur van Sportlokaal. We zijn er bij u tot 6 uur vanavond.
0: Omroep Archipel. Sportlokaal.

0: En als het goed is, krijgen we nu de jingle. Voetbaloverzicht.
1: Sportlokaal voetbaloverzicht.
0: En we zaten allebei niet op ons plekje. Dat kan zo gebeuren op zo'n zaterdagmiddag. We beginnen met het voetbaloverzicht. In de tweede klasse was vorige week de laatste ronde. De 22e zaterdag 16 mei was dat. En dan hadden we de uitslagen Walcheren. Arnhem-Muiden werd 3-1. MZC 11 SVOD 22 werd 0-2. Prinsenland tegen Lukter Henkensand 1-1. TSC Terneuzen Boys 2-1. En Eerste tegen VCK werd 1-4. En natuurlijk de Eiland Derby. Die hadden we op het programma staan. DVV 0-9 tegen de Jonge Spartaan. De uitslag was daar 0-3. DVV verloor met 0-3 van de Jonge Spartaan. En na afloop van de wedstrijd sprak verslaggever Jeroen Witte met Ben Mierop, de trainer van de Jonge Spartaan.
2: Ben Mierop, moeten we nog terugkomen op een aflevering van Op de Haagte?
3: Ja, nee, dat is al genoeg gedaan. Hè? Maar toen zei ik top 6 en een periode. Toen werd ik een beetje uitgelachen omdat we laatste stonden, geloof ik. Nou, het is volgens mij een derde plek geworden in een periode. Nou, die gasten hebben een mega prestatie geleverd. Heel knap.
2: Op eigen kracht vandaag?
3: Absoluut op eigen kracht. Ja, ook heel blij mee. Ik vond overigens niet allemaal goed. De euforie is natuurlijk best wel sexy omdat het 0-3 is. Maar dat is niet helemaal terecht. Maar heel erg blij met het resultaat. En ook heel erg blij met de power van de ploeg.
2: Ben je het met me eens dat de grootste kansen toch echt wel voor DVV waren?
3: Ja, ik vond de wedstrijd met weinig kansen. Dus als je het zo bekijkt, de eerste helft kregen ze een goede kans. Die ging voorlangs. Ik weet niet meer wie het was, maar die kopte hem voorlangs. En de tweede helft natuurlijk de scrimmage op 2-0. Die. Maar ja, kansen krijg je vaak. Maar dat zijn vaak gemiste. En wij hebben denk ik heel effectief gespeeld. Want ik heb maar 5 mogelijkheden geteld en we maken er 3. Dus ik vond ons wel effectief, maar ik vond DVV wat makkelijker voetballen dan ons.
2: Voor de wedstrijd spraken we al met elkaar over het hoge druk zetten. Dat is wel gelukt.
3: Nee, absoluut. En de eerste helft nog niet eens zo denderend. Want we lieten ons eigenlijk een beetje lokken tot een verkeerd loopje. De tweede helft ging dat een stuk beter. Dus daar was ik wel tevreden mee. Maar dan nog vind ik ook dat, als je hoog druk zet, weet je dat er ergens een bal gaat vallen. Daar vond ik ons niet zo goed in. Want ik vond de tweede of de eerste helft DVV iets sterker dan de Jonge Spartaan. En dan met 0-0 zit je nog in de wedstrijd. Maar ik was er niet over te spreken.
2: Was de tactiek zodra Björn Jongepier de bal aan de voeten had vol de druk erop te zetten?
3: Ja, nou, überhaupt. Ze gewoon onder druk krijgen vanuit hun opbouw. Of dat het dan Björn is, of Delano was, of Pepijn is. Dat maakt dan eventjes niet uit. Want ik denk dat ze allemaal best wel vaardig zijn. Alleen we dachten, ja, nogmaals, wij moeten hier een resultaat halen, dus je moet wel vooruit.
2: Nou, dat is gelukt nu de na-competitie. Dan toch maar terugkomen en afsluiten met je woorden. Derde periode pakken en promoveren, dat is dan het devies, hè?
3: Ja, promoveren heb ik toen niet gezegd volgens mij. Maar ik ben heel trots op dit toetje. Ik vind het knap van die gast, ik vind het knap van de club. Maar ik ben ook altijd graag realistisch. Het is 1 een hele lange route. En 2, nou, als we het dan hebben over eerste klasse voetbal, dan moet ik dan nu nog even niet aan denken. Maar we gaan ons oprichten en we gaan er een hele mooie, in ieder geval 1 wedstrijd van maken. En ik hoop natuurlijk 3.
0: Dat was Ben Mierop van de Jonge Spartaan. En ze gaan op gaan maken voor de na-competitie. Na afloop sprak Jeroen ook nog met Delano van der Velde.
2: Delano, voordat we over alles gaan hebben, wil ik jullie in ieder geval als team zijn ongelooflijk complimenteren met toch eigenlijk een fantastisch seizoen.
4: Ja, dankjewel. Dankjewel. Daar zijn wij het helemaal mee eens eigenlijk.
2: Een korte competitie, weinig ploegen. Maar voor jullie was het toch eigenlijk een wedstrijd of 3 durende te lang.
4: Ja, we hebben een fantastische start gemaakt, denk ik, begin van het seizoen. Eerste periode gepakt en dat lang vast kunnen houden. Maar op het laatst toch veel punten verloren. Maar uiteindelijk een mooie tweede plaats, denk ik. En nog een toetje, dus dat is altijd lekker.
2: Ja, inderdaad, dat toetje, die na-competitie, die gaat er nog aan komen. Even terugkijkend op het seizoen. Je hebt niet alles gespeeld, maar toch was het in het begin dat de ploegen eigenlijk niet wisten hoe ze met DVV om moesten gaan. En halverwege het seizoen wel?
4: Ja, ik denk dat je dat goed bewoordt. Begin van het seizoen zetten we gelijk hoog druk en veel ploegen vastzetten. Ik denk dat die dat allemaal niet verwacht hadden. En dat ging ons goed af en daarmee hebben we een hoop ploegen verrast. En later zie je dat veel ploegen natuurlijk wel doorhebben wat ons plan is. Dus dan moet je wat anders verzinnen en dat is altijd lastig in het voetbal natuurlijk.
2: Nou, daar kregen jullie dan mee te maken. Dan eventjes over jezelf. Je hebt te maken gehad met veel blessures. Is dat ook een beetje hetgeen waarom je hebt gezegd ik ga volgend jaar in het vierde voetballen?
4: Nee, dat niet zozeer eigenlijk. Ik heb wel die bovenbeenblessure gehad eind vorig jaar. Dus daar heb ik begin van dit seizoen nog wel last van gehad en van het revalideren geweest. Daarna nog een korte polsblessure, maar dat is niet de hoofdreden. De hoofdreden is dat dit is mijn 10e jaar bij het eerste. En je zet er alles voor aan de kant. En ik wil nog wat mooie verre reizen gaan maken met mijn vriendin. En lekker van mijn vrijheid genieten. En ik zal hier nog iedere week op de voetbal zijn. Ik werk zelf in de continu dienst, dus daar is ook een hoop geregeld altijd. Dus daar wil ik een beetje van af en ik wil op een mooi moment stoppen. En voor mij is dat nu wel om het ook mooi achter te laten. Dus vandaar.
2: Nou, goed, dankjewel. Heb je al een beetje een beeld wat je gaat tegenkomen in de na-competitie?
4: Nee, ja, we zijn tweede geworden, dus de eerste ronde slaan we over. En daarna zien we het wel eigenlijk. Maakt ons niet zoveel uit, we gaan gewoon knallen.
0: En ondertussen is dan wel bekend, mochten de jongens Spartaan winnen volgende week van RKSV Groenwit, dan zijn zij de tegenstander van DVV 09 op zaterdag 6 juni. Dus dat wordt weer een hele mooie wedstrijd. Hoe is het dan de eindstand in deze zaterdag tweede klasse E Zuid 1? Van onderaf bekeken vinden op nummer 12 Ierske, die degraderen na competitie voor VCK en MZC 11. Dan op de negende plaats TSC Arnhem, de achtste Luktor Henkensand, op de zevende Walch 6, Prinsland 5, Terneuzen Boys 4. En dan de top 3 met op de derde plaats de Jonge Spartaan. 35 punten uit 22 wedstrijden, derde periode op zak. DVV 09 op de tweede plaats met 42 punten uit 22 wedstrijden, de eerste periode in kampioen. En deze is SVOD 22. En we hadden het net al even over die na-competitie. Wat kunt u daarin verwachten? Ik kijk even naar de flakkeeste deelnemer en dat is dan de Jonge Spartaan. We zeiden het al, de RKSV Groenwit uit Breda, dat is dan volgende week 30 mei de tegenstander in de tweede ronde. Als ze daar gaan halen, dan komt in ieder geval DVV erbij. Want DVV is de eerste ronde vrijgesteld, DVV 09. En zij spelen dan tegen de winnaar van die wedstrijd, RKSV Groenwit, de Jonge Spartaan. En dan op 13 juni op neutraal terrein zal de finale gespeeld worden. En ja, laten we hopen dat er een flakkeese team in zit. U gaat het allemaal meemaken als u blijft luisteren naar Omroep Archipel. Wel sport lokaal. Dan gaan we door naar de derde klasse Zuid 1. De uitslagen van vorige week. Lundert Halsteren die werd afgelast en later ingehaald. Daar werd het 5-1. En Halsteren is door het wegblijven op die wedstrijd van 16 mei 3 strafpunten. Dus 3 punten in mindering gebracht. En dat had alweer mooie gevolgen voor Stellendam en de Mommel. Mok 17, de Bruce Boys werd 3-0. WS Steenbergen 0-0. Sialto, Tolisse Boys 5-0. SSS Stellendam met 3-3. Vrederus was vrij en de Mommel tegen Zinkwest Boys werd 0-2. En na afloop van de wedstrijd sprak Kollenberg houdt met Dennis Wachtels.
5: Ik sta hier na de wedstrijd tussen Den Bommel en Zinkwegse Boys, waarin het helaas 0-2 eindigde, met de trainer Dennis. Dennis, ja, waar lag het eigenlijk aan dat het niet zo goed lukte vandaag?
6: Nou ja, ik denk dat Zinkweg gewoon de overhand had. De eerste 20 minuten. En daarna hebben ze minder ruimte gegeven. Zijn we vooruit gaan voetballen. En toen vond ik juist dat het een gelijkwaardige wedstrijd werd. Dus ik vond ons eigenlijk helemaal niet onderdoen van Zinkweg. En het stevende af op een 0-0. Mm-hmm. Alleen ja, één foutje in de achterhoede en je bent gezien.
5: Jazeker. Ja, was ook een kwaliteitsimpuls die zij natuurlijk inbracht. Terwijl ik al hoorde dat het een van de spelers is die ze heel lang miste. Dus ja, dat is natuurlijk hartstikke ongelukkig. Verder, het was ook een wedstrijd inderdaad in balans. Maar wel waarbij het lastig was om echt kansen te creëren. Komt dat door de mensen die je mist of...
6: Klopt ook wel. Dus we hebben gewoon te weinig stootkracht. En te veel jonge jongens die dit niveau nog niet helemaal aankunnen, denk ik. En, dat zijn de afgelopen wedstrijden was dat ook al. En dan red je wel punten. En nu had je nog een puntje moeten sprokkelen. En dat is gewoon niet gelukt.
5: Nee. Helaas is dat inderdaad niet gelukt. Iets anders wat misschien opviel. Ja, na de 0-1 toen werd er gewisseld. Pas 84e minuut. Ja, zag jij niet op dit moment de mensen op de bank waarmee je nog kon forceren? Of zeg jij van... eigenlijk door wat je mist. Dat het daardoor zo lang uitbleef.
6: Ja, klopt. Die jongens die erin stonden, die hebben het. Dat is gewoon het beste wat ik op dit moment heb. En het feit dat we een oud gediende terug moeten halen op de bank om in te vallen, zegt denk ik ook genoeg. En voor de rest zijn het jongens waar ik die of van een blessure terugkomen. Dus ik heb niet zo heel veel wisselgeld op het moment.
5: Nee, dat was natuurlijk ook al vorige week al het geval. Nu is het eventueel wel aan de hand natuurlijk dat Halsteren niet is komen opdagen bij de wedstrijd. Dat regeltechnische minpunten zouden krijgen. Dat zou in ieder geval jullie een enorm op weg helpen natuurlijk. Maar voor nu wordt het enorm bikkelen natuurlijk volgende week. Hoe zie je je kansen volgende week in die lastige uitwedstrijd?
6: Ja, gewoon, we gaan er gewoon voor. Alleen ik hoop dat, ik ken de KNVB al langer dan vandaag. Ik hoop dat de KNVB gewoon eindelijk gewoon is dit soort elftallen bestraft. En in dit geval niet alleen met een geldboete, want er ligt zat geld bij Halsteren. En gewoon met punten in mindering zoals het hoort. Als je niet opkomt te dagen, dat is belachelijk voor een eerste elftal. En ik hoop dat ze verder kijken in wat het voor andere teams ook betekent. Niet alleen aan de onderkant, maar ook aan de bovenkant voor een ploeg zoals Bruce Boys. Dit vind ik persoonlijk gewoon competitievervalsing. Ook de afgelopen weken eigenlijk al dat je ploegen ziet winnen. Omdat gewoon een elftal, nog niet eens elf spelers in het veld kan zetten. Ja, dat vind ik voor een vereniging van Halsen vind ik echt beschamend. En dat moet gewoon gestraft worden, vind ik. En ploegen, en niet alleen wij, maar ook de anderen die altijd netjes het papierwerk in orde hebben. En gewoon ervoor zorgen dat altijd alles netjes geregeld hebt. Die mag je gewoon niet de dupe laten worden van dit wangedrag.
5: Toch nog naar iets moois op het einde. Een kleine eerhaag was er natuurlijk ook vandaag afscheid van Patrick Verholmen. Natuurlijk volgende week komt hij nog in actie, maar laatste thuiswedstrijd. Ja, wat heeft hij jouw team en Den Bon al die jaren eigenlijk allemaal gebracht, als je dat onder woorden kan brengen?
6: Pet weet dat zelf wel. Toen ik op Den Bon kwam, 7 jaar geleden of 8 jaar geleden... toen was er ook wel sprake van dat we op zoek wilden gaan naar een andere captain. Ja, toen heb ik het team geïnventariseerd en toen heb ik gezegd, Pet is de ultieme captain voor een trainer. En dat heeft hij elk jaar weer bevestigd. Een hele fijne jongen om mee te werken. Het is echt een winnaar voor het elftal. Zet de jongens op de juiste plek neer in het veld. Het is een echte leider. En wij hebben een unieke band samen. We hoeven eigenlijk alleen maar naar elkaar te kijken. En hij weet wat ik wil en hij voert het uit met het team in het elftal. En ik denk dat ik ik heb nog nooit iemand meegemaakt in het elftal. Maar ik ga hopelijk, ik denk dat dit gewoon ook nooit meer gaat gebeuren. Dat ik een captain ga krijgen waarbij we zoveel op één lijn liggen. En dat is gewoon heel prettig. En hij brengt het elftal gewoon heel veel energie, maar ook gewoon veel meer slimheid in het veld. En ik denk wel dat hij heel veel wedstrijden in de carrière dat ik hier bezig ben, heeft gered door zijn inzicht.
0: En dat was Dennis van Gils, de trainer van de Bommel. Colin Berghout sprak met hem na de wedstrijd. De Bommel Zinkwegse Boys. Hoe is dan de stand in deze competitie? Op de 13e plaats willen we Tolense Boys. Dus gedegradeerd. Vrederust op de 12e plaats met 21 uit 23 wedstrijden. 3 strafpunten voor Halsteren. Zij staan nu op de 11e plaats met 23 uit 23. Dat betekent na competitie nummer 12 is ook degradatie. Dus Vrederust die het kan tegen. Theoretisch allemaal nog wel, maar die zullen ook nog zwaar aan de bak moeten. Halsteren op de 11e plaats, zei het al. De Bommel die staat op de 10e plaats met 25 uit 23. Ook nog niet helemaal veilig, weer afhankelijk van wat zij vandaag zelf doen en wat Halsteren gaat doen. Halsteren moet tegen Seolto. Ze brengen waarschijnlijk de jongens onder de 17 binnen, dus of onder de 19. Dus het zal heel slecht, heel raar zijn als ze gaan winnen van Seolto. Maar in voetbal, je weet het maar nooit. En we weten pas na het laatste fluitsignaal op de 9e plaats. Stellendam, 26 uit 23. 20 punten. Ook zij hebben nog te vrezen voor die 11e plaats. Seolto op nummer 8 met 26 uit 23, maar een beter doelsaldo. Die is staan veilig wat dat dan gaat. Zinkwegse Boys 7e, Klundert op de 6e plaats. WS 5, Steenbergen 4. En dan kijken we naar de top 3. 34 punten uit 23 wedstrijden voor SSS. Mok 17, 55 uit 23 wedstrijden op de 2e plaats in de 2e periode. En de 1e periode met 56 punten uit 23 wedstrijden. De Bruce Boys, ook zij. Ja, ze zullen nog aan de bak moeten vandaag. Wat hebben we dan op het programma staan? Vrederust tegen Den Bommel. Zinkwegse Boys tegen SSS. Steenbergen tegen Klundert. Stellendam, Mok 17. En daar zit Jeroen Witte straks. Halsteren tegen Seolto. En Bruce Boys tegen WAS. Dus Bruce Boys tegen de nummer 1 tegen de nummer 5. En Mok 17 die tegen Stellendam. Ja, daar gaat het toch nog om heel wat zaken. Dat zal nog wel een hele mooie middag kunnen zijn. In ieder geval tot zover het voetbaloverzicht van de 2e en 3e klasse. Zo dadelijk gaan we door met de 4e en 5e. Maar eerst gaan we naar een verzoekplaatje. En dat is afkomstig van Wilma Vervloed uit Middelharnis. En zij vroeg voor zichzelf Miss Montreal en Door de Wind.

dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Kon je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: Dat zijn van die platen die het bij mij in ieder geval nooit droog houden. Door de wind van Miss Montreal. En, het was op verzoek van Wilma Vervloed. En zij vroeg hem aan via de WhatsApp. En met een donatie uiteraard voor Europa Run Team 159. En Wilma, dank je wel.
1: Sportlokaal voetbaloverzicht.
0: En we hebben nog twee klassen te gaan, dus die gaan we nu behandelen. Uitslagen 20e ronde, zaterdag 16 mei. Strafendeel, GOZ 2-2, GHVV 13, Rozenburg 2-0. Oud-Beijerland, OHVV 1-0. Herkingen tegen Strijen 1-3. DBGC Zwartewaal 1-1. En OFB tegen Vierpolders, daar werd het 4-0. Wat betekent dat voor de stand? 12e plaats, Vierpolders, degradatie 10 punten uit 22 wedstrijden. De OFB gaat de na-competitie in. En ik vind dat net zoiets als de zomer- en wintertijd. Ik kan het bijna nooit uitleggen en ik snap er nog totaal niks van. Maar op 30 mei speelt OFB tegen of WFB of Rokanje. Die wedstrijden, dat gaat er allemaal nog gespeeld worden. En dat gaat allemaal om de na-competitie. Dan Herkingen op de 10e plaats met 21 punten uit 22 wedstrijden. Zij spelen ook een na-competitie. En dat doen ze gelijk al om naar de finale op 6 juni... Dan gaan we naar GOZ op de 9e plaats, 25 uit 22. Rozenburg op de 8e plaats, 29 uit 22. 30 punten voor Zwartewaal op de 7e. OHVV op de 6e plaats, 31 uit 22. 33 uit 22 voor Strijen. Schavendeel op de 4e plaats. DBGC op de 3e plaats. Tweede periode na competitie. En 44 punten uit 22 wedstrijden. En wanneer spelen zij dan na competitie? Mogen eens kijken of ik die zo snel kan vinden. Ik had hem er net echt op mijn lijstje staan. Om mensen, maar ik snap er per tijd en wijle helemaal niks meer van. Ik dacht dat ik hem hier had staan. Nee, nou, u gaat het horen. U gaat het absoluut nog een keer horen voordat 6 uur. Excuses. Eén keer in een uur mag ik... Oh ja, daar heb ik een Victoria uit Vlaardingen moeten ze tegenspelen. En dat doen ze allemaal op 30 mei. Dus volgende week zaterdag. Victoria 0-4 tegen DBGC. GHVV 13, eerste periode 49 punten. Uit Beideland 51 uit 22. En zij zijn kampioen. Dan schakelen we nog even snel door naar de vijfde klasse. En daar hebben we zo dadelijk Colin Berghout in. En ik zag in een ooghoek dat hij bezig was om contact te leggen met de studio. En als dat... zover is, dan kunnen we misschien hierna gelijk meenemen. Maar ga eerst even naar de uitslagen van vorige week. Simmelshaven en TVV 3-0. Hekelingen en Vlotbrug 1-3. Fortuna Bikwek Middelstand 6-1. SCO 63 MBSVV 0-3. Rokanje Fios 3-2. Abbebroek Flaké 0-4. En WFB ZBVH 1-2. Hoe is dan de stand in deze competitie? De van onderaf gekeken Abbebroek Fios op de 13e plaats. SCO 63 12 op de 11. De Flaké 28 uit 25. En TVV, 10e plaats, 31 punten, 25 wedstrijden. Simmelshaven, Fortuna Bikwek, Hekelingen. Op de 6e plaats vinden we Melissant, 35 uit 25. Zo dadelijk tegen Abbebroek met Colin Berghout. MBSVV, 29 uit 25. Rokanje, 45 uit 25 met de tweede periode op zak. De eerste periode... is voor WFB, standaard de vervangende periode, 45 uit 25. ZBVH, de derde periode, 52 punten uit 25. En kampioen in deze klasse, FC Vlotbrug, 68 uit 25 wedstrijden. Niet volledig, nee, die punten zijn allemaal door Vlakese teams van hun afgesnoemd. Melissant, Abbebroek, vandaag op programma, NTVV, Rokanje, ZBVH, Simmelshaven, Fios, Hekelingen, FC Vlotbrug tegen Fortuna Bikwik, MBSVV, WFB en Vlaké tegen SCO 63. Dat de vijfde klasse. En dan ga ik nu even naar mijn technicus kijken of Colin aan de lijn is. Die hebben we 2:30. Dat betekent dat ze misschien al gaan beginnen. Colin Berghout, goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Ja, we hebben geen haast hier. De spelers is nog geen teken van, dus dat is lekker rustig.
0: Oh, nou, ga je gang, jongen. Doe het op je gemakkie.
2: Ja, tuurlijk, joh. Je wordt er ook helemaal rustig van dit soort weersomstandigheden. Het is hier bijna 30 graden. Je weet niet wat je meemaakt. Gelukkig zitten wij in de schaduw, dus wij zitten veilig. Maar goed, de wedstrijd. Wat even belangrijk is natuurlijk, is dat Abbebroek heeft op zijn zacht gezegd geen topseizoen natuurlijk. Met maar 11 puntjes in dit seizoen staan ze ook laatste. En ja, Medisant, dat beleeft eigenlijk een soort van Medisantseizoen. Een middenmootseizoen weer, plekje 6. Hebben ze het eigenlijk wel prima gedaan. De laatste wedstrijden natuurlijk wat minder. De derde periode hebben ze maar 10 puntjes gehaald uit de laatste 8, helaas. Maar Ja, verder zijn er natuurlijk wel die grote... Maar dit is ook precies medisch zand. De laatste wedstrijd, als je daar kijkt, hè, tegen Fortuna Bikwik 6-1 verloren. Daarvoor wel weer 6-1 gewonnen van een invorm Flaké. Daarna weer net verloren van de MBSVV. En 8-4 tegen NTVV. Ja, het is in ieder geval de laatste wedstrijden nooit saai bij medisch zand. En daarvoor zitten we hier natuurlijk ook. Voor het entertainment zullen we hier bijna gegarandeerd wel gaan krijgen. Als hier het veld op... gaan komen. De 11 van medisch zand die je dadelijk het veld op worden gestuurd zijn als volgt. Niels Schering weer op goal. Er is eigenlijk veranderd, om daarmee te beginnen. Achterin Rens Vlietland, Daniel Nachtegaal, Tom Rosmolen en Jacob van der Spaan. Middenveld Daan Oostveen, Mark Ritsema, Rick Veldmeijer. Daarna hebben we Rolf van Putten, Arna Boff en Dani de Ron voorin. Dan hebben we nog Abbenbroek, ook met de 11 van Abbenbroek. Captain niet spelen. Moest even kijken wie dat precies was. Want dat werd me dan weer net niet verteld. Maar de captain kon in ieder geval vandaag niet starten. Ze zijn daar sowieso aan het kampen met heel veel spelersproblemen. Met een spelerstekort. Het is wel kleinere verenigingen. En dan heb je daar vaker mee te kampen. Dat je toch wel flink wat spelers tekort komt. En dan is het ook lastig om die consistente resultaten te boeken. Wat wie er wel vandaag op het veld staan. Dat zijn Damien Meulenkamp, Thijs van der Steen, Robin de Jong, Daan van der Blom, Dennis Groeneboom, Jeffrey Colijn. En dan heb je Roy Verwijs, Tom Gordenier, Arjan Blaak, Luc Ubers en Leon Bal. Met die 11 gaan ze het vandaag toch proberen om de 11 van medisch zand zo lastig mogelijk te gaan maken. Hier in een prachtige zondagmiddagzon. Hier in medisch zand hebben we dadelijk medisch zand tegen Abbenbroek om, ja, wat zal het zijn, 5 of 8.
1: Sportlokaal voetbaloverzicht.
0: Ik ga merken dat de temperaturen oplopen. Op de zaterdag zit hier een zondagmiddag zonnetje. Kolenberg gaat. We gaan zo dadelijk volgen de wedstrijd Middelstand Abbenbroek. Maar we hebben nog even tijd om ook in de vijfde klasse bij Zuid 1 te kijken wat daar nou allemaal gebeurd is. Vorige week de laatste ronde Wemeldingen FC de Westhoek met Wouter Zwakhalen. Dat werd 0 tegen 4. Rilandia tegen Smerdiek 5-5. U weet wel, Smerdiek van Elko van der Linden. SPS Stavenisse 6-0. SPS van Johnny van Dijken en Stavenisse van Frans Seton, dat zijn namelijk ook de namen waardoor omdat we deze competitie volgen. Allemaal Flakeester trainers in den vreemde. Brouwershaven, Lepenstraatse Boys 5-0. Onder leiding van Johan Nachtegaal, helaas verlies voor de Lepenstraatse Boys. Duiveland, Vivo 1-0. En Awarde tegen Welberg met 0 tegen 2. Wat betekent dat dan voor de eindstand in deze vijfde klasse? Op de 12e plaats vinden we Waarde met 10 uit 22. 11e Stavenisse van Frans Seton met 22 uit 22. 16 uit 22 voor Lepenstraatse Boys op de 10e plaats. 9e Brouwershaven, 19 uit 22. 8e SC Welberg met 31 uit 22. Rilandia, 33 uit 22 op de 7e plaats. Het Smerdiek van Elko van der Linden op de 6e plaats met 35 uit 22. Vivo op de 5e plaats met 36 uit 22. 4e Duiveland, 38 uit 22. Wemelding op de 3e plaats met 42 uit 22 wedstrijden. Dan hebben we SPS van Johnny van Dijk op de 2e plaats. 2e periode op zak, 42 uit 22 wedstrijden. En al met 58 punten uit 22 wedstrijden ongeslagen. Oh nee, niet helemaal ongeslagen, maar wel volop aan kop. Wouter Zwakhalen met FC de Westhoek, de kampioen in de eerste periode. Dat waren de wedstrijden in de vijfde klas Zuid. En dan gaan we nu even naar wat muziek. En zo dadelijk gaan we eens kijken hoe het is bij Kolenberghout en Middelstand Abbenbroek. Of ze daar ondertussen het warme gras opgekomen zijn.

0: Nou, we zien dat in de vijfde klasse de wedstrijd Flaké SCO 63. Daar staat 1-0 doelpunt van Flaké. En Joost van Wezel was degene die het doelpunt maakte op deze warme zaterdagmiddag. En ik weet niet hoe warm dat in middenstand is, of dat we Colin al aan de lijn hebben. Colin. Colin Berghout.
1: Ja, we zijn er. Zesde minuut.
0: Volgens mij was er een domme bal.
1: De trainer van de medestand zat zo hard te schreeuwen dat ik jou bijna niet meer kon verstaan. Het was een kleine miscommunicatie. Maakt niet uit. Medestand zitten tegen Overbroek zitten we inmiddels in de zesde minuut van de eerste helft. Vrij weinig gebeurt. Vooral omdat er een hoofdblessure was bij een van de spelers van Overbroek. De bal werd vanuit de corner vol op zijn hoofd geschoten. Ik denk een meter van, of twee van hem af. Die moest eventjes al vragen of hij in Marbella was of in Nederland. Het lijkt ook verdomd veel op elkaar als je eventjes van de planeet bent natuurlijk. En toen ging er zeker wel 2-3 minuutjes voorbij. Dus de rest rustig. Deze wedstrijd begonnen bij de clubs. Het zou natuurlijk voor Albert Broek iets hartstikke

0: Het mooi zijn als hier nog een resultaat mee zouden mee kunnen nemen. Het gaat er natuurlijk vooral voor het goede gevoel richting het volgende seizoen. Iets wat Albertbroek natuurlijk vooral goed kan gebruiken. Melisand ook niet helemaal tevreden met het seizoen wat ze hebben. Die mikken vaak op wat hogers dan de zesde plek. Toch een kans op promotie. Ja, die zat er dit seizoen uiteindelijk niet in. Toch te inconsistent. En ja, ook de blessures hielpen natuurlijk niet mee. Als Albertbroek hier toch daadwerkelijk een aanval heeft, maar de bal wordt niet lekker gecontroleerd. Waardoor de keeper Niels Gering hem uiteindelijk makkelijk kan oppakken. Dat was, als het goed is, was dat Tom Gardenier, weet ik niet zeker. Die kon de bal even niet goed controleren. Als hier slordig bal wordt ingeleverd door Mark Ritsema. Wel meteen goed doorjaagt. En uiteindelijk tegen Dani wordt aangeschoten. Maar beweert de scheidsrechter dat dat toch met de hand is gebeurd. Dat hij hem probeert te controleren. Volgens mij was dat niet zo. Maar dat maakt niet uit. Dus een vrije trap voor Albertbroek. Ruim op hun eigen helft. Niks gevaarlijks wat eruit gaat komen. Ja, Albertbroek natuurlijk wel met al een mooi resultaat. Wat ik me kan herinneren waar we bij waren toen tegen WFB uit. Dat is ook altijd een lastige wedstrijd. Dus dat laat ze wel zien dat het tegen de grote clubs, of tegen de hoger geclasseerde clubs, wel altijd gewoon mogelijk is om een resultaat te halen. Dus je weet het werkelijk waar, maar nooit. En daarvoor is het natuurlijk ook voetbal. Voetbal is nooit zo voorspelbaar. Dat is, je weet maar nooit wat er kan gebeuren. Maar op dit moment over gebeuren gesproken gebeurt er nog niet heel erg veel. Iedereen is lekker van de zon aan het genieten. Probeert wel te aanvallen. Maar uiteindelijk is er nog niet de secuurheid in de passes. Misschien nu wel met Arno Bot, die uiteindelijk daar die daar iemand van Medisant wegsteekt. Uiteindelijk probeert hij de bal vast te houden. Gaat één speler voorbij. Gaat er twee voorbij. Gaat hij hem voorgeven. Ja, prima. Gaat de bal dan uiteindelijk in twee instanties nog in. Ja, op de lijn. Wordt hij dat nog tegengehouden. Wat een actie. Uiteindelijk was het een gevaarlijke actie. Door Rolf van Putten die de bal met buitenkant rechts voor probeerde te geven. Toen Rick Velmeijer die hem in probeerde te lopen. Zat Damien Meulenkamp er nog tussen. Daarna viel de bal uiteindelijk voor ja, weer voor Rick Veldmeijer. Die probeerde hem in te schieten. Werd hij uiteindelijk van de lijn afgehaald door Robin de Jong. Dus zo blijven ze nog in leven bij Albertbroek. Maar daar had het zeker al 1-0 moeten staan voor VV Medisant hier tegen Albertbroek. Maar inmiddels staat het nog steeds in de 9e minuut bij Medisant Albertbroek 0-0.
1: Dankjewel, Colin Berghout was dat bij de wedstrijd Medisant Albertbroek. En TVV Rokanje is dat nog 0-0. Vlobberig, Fortuna B. Kwik, daar is gescoord 1-0. MBSVV, WFB is nog 0-0. En Flaké, SCO 63, daar is ook gescoord 1-0. Vios Hekelingen 0-0. En ZBVA Stellendam. Simonshaven is het ook nog 0-0. Dan hebben we nog wat lager nieuws. En dat is DVV 09. 2 kampioen reserve tweede klasse. Ze hebben 1-1 gespeeld tegen een SSS. En dat was voldoende om kampioen te worden. En de derde van DVV 09 ligt ook op koers voor de reserve zesde klasse. Zij staan met 5-0 voor na 40 minuten spelen. Dus wellicht dat daar nog wat meer gaat worden. Ik hoor ze al roepen langs de kant 10-10-10. Of is daar niet zoveel publiek? Het zou kunnen. Nou, maar niet te veel publiek. Anders dan sneuvelt er ook van alles. En daar hebben we ook niet zo'n behoefte aan.
2: Sportlokaal is het sportprogramma voor Goeree Overflakkee. Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Omroep Archipel.

0: Christus en Sina, wishful thinking, hadden ze het over 10 minuten voor 2 en voor 3. Hij reisde helemaal af naar Vrederust. Ik heb geen flauw idee waar hij terechtgekomen is. Mark Lagendijk voor de wedstrijd Vrederust en de Bommel. Mark, goedemiddag. Mark.
1: Mij niet.
0: Ja, nu ben je er, Mark. Nu ben je. Kees. Kees heeft 2 uur extra vandaag. En hij denkt dat hij al naar huis mag. Dat...
1: Hij heeft hier al gepiekt, joh.
0: Hij heeft al gepiekt. Ja, jammer, hè?
1: Ja, ik... goed. Ik ga ervan uit dat hij zo na een bakje koffie wel bijtrekt.
0: Hij trekt erbij. Ja, hoor. Ja, hoor. Ja, okay. Kom, Mark. Ga je gang.
1: Ja, nou, ik ben goed aangekomen na een reisje van ongeveer 38 minuten... richting Sportpark Vrederust. En het is hier een mooie, bossige omgeving. En... Vrederust heeft wel een mooie geschiedenis. Het is hier een landgoed. En op dat landgoed zit een psychiatrische instelling. En heel vroeger, in 1933, zijn ze hier begonnen te voetballen. Personeelsleden en patiënten. En over 7 jaar dan bestaan ze 100 jaar. En ja, het is echt een mooi voetbalverhaal, vind ik. Hè. Zo'n kleine vereniging, 3 elftallen dit seizoen en 3 veteranenteams. Dat spreekt voor mij dan wel tot de verbeelding, zeg maar. En als je dan hier naartoe komt rijden en het is heel erg rustgevend, dan ben ik benieuwd wat dadelijk de wedstrijd op gaat leveren. Waar natuurlijk... ergens veel op staat, maar ergens anders toch ook weer niet. En dat heeft natuurlijk te maken bij de wedstrijd die Halsteren gaat spelen tegen Seolto. Zoals de meeste luisteraars denk ik wel weten, is Halsteren een keer niet opkomen dagen vorige week. En dan zijn ze 3 punten kwijtgeraakt, hebben ze 3 punten mindering gekregen. En dat geeft voor Vrederust wat beter uitzicht om te kunnen handhaven. En ja, Den Bommel die denk ik niet direct eruit mee kunnen. Maar die willen, dacht ik, ook wel hier winnen. Dus dat moeten we gaan zien om zeker te zijn dat ze ook zeg maar door kunnen gaan in die derde klasse. Goed, kijk ik op een klokje. 9 minuten voor 3. Over 9 minuten zou die wedstrijd dan moeten gaan beginnen. Er wordt nog flink wat gerekt, gestrekt, geschoten. Keepers worden getest. De scheidsrechter is nog bezig met zijn warming-up. Nou, die zal ook denk ik zo wel naar binnen gaan. En dan ga ik nu maar beginnen met de opstellingen van beide teams. Dan beginnen we bij voetbalvereniging Zelderust. De trainer is Monaim El Boussaksaki. Een mooie naam. En hij heeft de volgende 11 spelers opdracht gegeven om Den Bommel te gaan bestrijden. Noah Vrij in het doel. Verder Marvin Hommel, Dave Wills, Davy van der Watering, Alex de Heer, Thijs de Ron, Sien van Keizerswaard, Jamiel van Maurik, Dani Gladines, Henrico Henrietta en Saberk Javous. Reservespelers Isai Koeselman, Tony, daar komt hij, Ngombo Joao, Stefan Schuurbiers, Gerard van Meer en Sander van Hooijdonk. Dan de opstelling van de Bommel. Trainer Dennis van Gils kan over diverse spelers niet beschikken. En hij heeft er toch wel genoeg meegenomen om minimaal 11 dus op te stellen. En ook nog flink wat reservespelers erbij te hebben. In het doel Sander van Rijn, verder Thomas Engels, Patrick van Olmen, Danique de Roon, Frank Post, Jesper van der Hoek, Lars Vervloed, Ruben dos Santos, Jelle van Gils, Paul Looy en Max Lokker. De reservespelers zijn er 7. Sven van Dravik, Wouter Bakelaar, Timo Buijs, Wes Hoendevangers, Tony Tieleman, Luc van Zanten en Milan Koppenaal. De scheidsrechter die is overgekomen vanuit Dordrecht en heet Rodney van Gelderen. Een jonge scheidsrechter, dus met dit weer zou hij geen problemen moeten hebben om alles van dichtbij te kunnen volgen. En dan is het afwachten. Over 1 minuut of 7 gaat er gestart worden. En dan zal ik jullie op de hoogte gaan houden van de ontwikkelingen tussen Zeldenrust en Den Bommel.
0: Dankjewel, Bart Klagendijk, die daar bij Vrederus zit... en tegen een bobbel in Halsteren. En blijkbaar was er alle slagbomen die je moest passeren... dat ze wel goed werkten. NTVV, Rokanje is het 0 tegen 1. ZBVH tegen Siemenshaven 0-0. Fios, Hekelingen 0-0. Vlobbrug, Fortuna Bukwijk 1-0. MBSVV, WFB 0-0. Flaké tegen SCO 63 staat het 1-0. En hoe is het dan bij Middelsand Abbenbroek? Daarvoor zit voor ons te kijken, Colin Berkhout.
2: Medisant Abbenbroek nog steeds 0 tegen 0 in de 20ste minuut. Medisant die het gewoon erg moeilijk heeft tot nu toe met Abbenbroek. Niet alsof ze er helemaal niet uitkomen. Maar meer zeggen dat Abbenbroek al 3 kansjes heeft gehad. Net een afstandsschot na een mooie individuele actie van Tom Gardenier. Uiteindelijk recht op Niels Gering af. Goed gekiept ook. Als hier Roffelpunt er vandoor gaat. Gaat hij een voorgeven? Hij gaat een voorgeven. Staat hij helemaal vrij? Dani de Ron, maar net niet vrij genoeg. Want daar is nog Daan van der Blom om op tijd voor Abbenbroek daar het gevaar te neutraliseren. Ging het toch nog bijna weer fout voor Abbenbroek. Maar Abbenbroek had zich kanig geweerd. Vandaag hier in Medisant. Dus ook al 2 grote kansen gehad met standaard situaties. 1 keer een corner en 1 keer een vrije trap. Allebei kwamen ze op het hoofd van Daan van der Blom. En die wisten 2 keer net niet op goal te koppen. Het waren wel 2 super grote kansen dan voor Abbenbroek om... toch al snel de voorsprong te pakken. Als ze hier een corner hebben verdiend bij Medisant. Genomen door niemand anders dan Rick Veldmeijer natuurlijk. Het lijkt een beetje op de Arsenal corner tactiek. Lopen ze allemaal door. Wordt hij teruggekopt door Mark Ritsema. Uiteindelijk wordt hij weggewerkt. Blijft hangen bij Rolf van Putten net buiten de 16. Gaat hij met links schieten. Geblokt. Arne Boff in de 16. Hij gaat een man voorbij. Gaat hij schieten? Oh, hij schiet hem uiteindelijk in het zijnet. Ja, het zijn wel goede kansen nu. Aan de kant van Medisant. Hoofdverantwoordelijke dan Arnoud Boff. Uiteindelijk schiet hij hem in het zijnet. Al eerder in de wedstrijd was er ook Rolf van Putten die er doorheen kwam. En naar binnen vanuit de linkerkant uiteraard. En zo met zijn rechter wist uit te halen kwam hij links in het zijnetje ook. Dus er is echt wel dreiging vanuit Medisant. Maar het mooie om te zien is dat Abbenbroek zich ook zeker laat gelden... in deze altijd lastige uitwedstrijd hier bij Medisant. Waarbij ze dus vooral de kansen hebben gecreëerd uit die standaard situaties. Misschien dat ze daar goed op hebben geoefend, je weet het maar nooit. Maar het ziet er in ieder geval veelbelovend uit voor de club net naast Heenvliet daar zo. En ja, dat is eigenlijk op dit moment een beetje de wedstrijd hoe die ervoor staat. Voor de rest niet al te grote kansen, maar de kansen zijn er in ieder geval wel. Het is totaal niet dat er niks gebeurt. Als er hier een veel te snel wordt gereageerd, als je ook goed luistert bij de hoofdcoach van Medisant, wordt er nog even wat commentaar geleverd op Red Vlietlandse handelen. Veel te snel, veel te direct. Is die niet blij mee? Anyways, het is dus inderdaad bij Medisant Abbenbroek in de 22e minuut nog steeds een stand van 0 tegen 0.
0: Zo dadelijk om 3 uur mag hij beginnen. Jeroen Witte, stel het dan mocht 17. Eens even kijken of we al contact hebben met Jeroen.
3: Als het goed is, moet dat helemaal in orde zijn.
0: Tip top.
3: Dan inderdaad die wedstrijd zometeen tussen Stellendam en MOC. MOC, daar staat het voor Meriva, dacht ik, Olympia. Of Mevo-Olympia combinatie opgericht. Samensmelting in 2017 uit Bergen op Zoom. Die, en dat is maar de meest belangrijke in deze wedstrijd voor de bezoekers. Zij kunnen dus kampioen worden. Want als je gaat kijken naar vorige wedstrijden... dan winnen zij van Bruce Boys met maar liefst 3-0. En Bruce Boys die verloor die week daarvoor nog met 0 tegen 2 van SSS. Dus daar is het voor de bezoekers om te doen. En voor Stellendam is het natuurlijk te doen om uit die degradatie... uit die nacompetitie te blijven. En dat betekent dat het hier er om nog kan gaan spannen. In een roerig weekje bij Stellendam. Wat betreft de trainer van Stellendam, Leo de Geus. Maar daar gaan we alles over horen in de komende uren in Sportlokaal. Vooralsnog om 3 uur begint zometeen Stellendam tegen MOC 17.
0: Dankjewel Jeroen. Zo dadelijk na 3 uur dus ook Mark Lagendijk bij Vrederust. En Bobbel en Kollenberg houdt bij Middelsand Abbenbroek. Wat ons betreft graag tot zo dadelijk na 3 uur.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3:00.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. In het Noord-Friese Marum is vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Ruim 80.000 kuikens worden geruimd om verdere verspreiding te voorkomen. Het is al de tweede uitbraak in korte tijd. Eerder was er ook al een besmetting in Biddinghuizen. Rond het bedrijf geldt een vervoersverbod binnen een straal van 10 kilometer. Het ministerie ziet nog geen reden voor landelijke maatregelen. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Sportlokaal.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
3: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
4: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
3: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
5: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
3: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
6: En de bal komt er helemaal vrij. En wat slecht ingeschoten. De bal blijft hangen.
1: Interviews.
7: Maar dan denk ik, nou, als scheidsrechter mag je dat ook een beetje aanvoelen. Hè?
1: En het laatste sportnieuws.
8: Hij zette de eindtijd neer van 28 minuten en 29 seconden.
1: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Maarten de Korte.
9: Aflevering 599, jaargang 21 van week 20 in het jaar 2016. 23 mei, redactie en regie in handen van Tim Hoek, techniek. Handen van Kees Grimwis. We bellen straks met Edwin Lokker over de wedstrijd MBSVV-WFB. Onze clubwatcher René Hanenberg tijdens de Europa-run in Parijs. Mark Lagendijk bij Vrederust, een bommel. Jeroen Witten bij Stellendam, Mok 17. En Colin Berghout, die zit bij Middenstand Abbebroek. Zijn ze al nat, Colin?
10: Dat weet ik niet. Medisant Abbebroek staat in ieder geval hier in de 28e minuut nog steeds 0-0. Abbebroek wat goed weerstand biedt, daarover straks meer.
9: En maar blijven hydrateren. Tot 6 uur is dit Sportlokaal.
1: Omroep Archipel. Sportlokaal.
9: En we gaan even kijken bij Jeroen Witte. De wedstrijd, tijdtechnisch zou die begonnen moeten zijn. Maar wie staan er op de velden, Jeroen?
11: Dat zijn in ieder geval 22 spelers, die van Stellendam en die van Mok. Laten we die van Stellendam maar eventjes met jullie meenemen. Wesley de Jong met rug nummer 22 in de goal. En Christian Brinkman, Tijmen Brandt, Timo Kroon, Melvin Heerschap, Dinant van Gol, Michael Metrop, Joep de Geus, jawel, de zoon van Stan van Lente, William Nobles en Björn Papen zijn de mensen die het moeten gaan doen voor Stellendam. Het De mensen van Mok, die horen we tussendoor. En de komende twee keer drie kwartier wel voorbij komen. Zij moeten kampioen worden, ik zei het voor het nieuws al. En Zellendam moet uit die degradatiezone zien te geraken. Of daar in ieder geval weg te blijven. Want en dan zijn ze allemaal afhankelijk van andere uitslagen op andere velden. Mok even zo goed. Ook al hebben ze vorige week toch wel behoorlijk gewonnen van Bruce Boys. En daar een voorschot genomen op een eventueel kampioenschap. Want als je de afgelopen twee uitslagen kijkt van Bruce Boys. Want die staan op nummer 1. En Mok staat op nummer 2. Met een 1 punt achterstand is dat Bruce Boys het helemaal kwijt is. Een 2-0 nederlaag tegen SSS en een 3-0 nederlaag tegen ditzelfde Mok. Wat nu een corner krijgt in de eerste corner van de wedstrijd kan gaan noteren in die wedstrijd tegen Zellendam. Zellendam wat zojuist ook een kansje had. Michael Megatrop stuurde Stan Valente weg. Maar die kon niet bij de bal komen bij de tweede paal. En zo ging die bal over de achterlijn. Nu dan die corner, die eerste corner voor Mok. Die wordt slecht ingeschoten. Is het uitverdedigen ook niet al te best. Die komt gewoon terug bij degene die de corner nam. Dan is het Hutsenkluts Begonia. En dan is het alle kinderen eerst uitverdedigen bij Zellendam. Die er dan niet goed uitkomt. Maar dan uiteindelijk via een voetje van Mok is het Wesley de Jong. Die bal rustig kan oppikken van de grond. En ze rustig aan een aanval kan gaan beginnen. Dat doet hij niet. Hij schiet uit. En dan komt hij helemaal aan de andere kant van het veld terecht bij de keeper van Mok. Zo zijn we 4 minuten onderweg in deze wedstrijd tussen Zellendam en Mok. En u zult het niet verbazen, maar hier staat het gewoon nog 0-0.
9: Nou, dat is anders dan in de live-uitslagen-app, want daar is de wedstrijd al 2-1. En dat is ook de wedstrijd Zinkwegse Boys. Hebben ze ook al de stand van 2. Dat klopt natuurlijk helemaal niks van. Maar volgens mij hebben we daar een paar mensen die ze gehackt hebben of zoiets dergelijks. En dan denk ik van, we gaan de competitie vandaag proberen te beïnvloeden. Zellendam Mok 17, Jeroen Witte zit daar. En bij Melisand een stukje dichter richting Derisland, waar de studio staat, vinden we Colin Berghout, Medesand, Abbenbroek.
10: Medesand, Abbenbroek, nog steeds 0-0 hier in de 32e minuut die inmiddels aan het lopen is. En ja, het nog geen 1-0 voor Medesand staat, dat is een groot vraagteken na de vorige kans. Weer Hoffenput die zijn directe tegenstander, als het directe tegenstander kon ontsnappen, volgens de bal voortrok. En uiteindelijk net werd gemist door Dani de Ron. Die gleed half uit. Kreeg de bal niet lekker onder controle om hem normaal in te kunnen schuiven. Ook al stond hij best wel vrij bij de tweede paal. Hij kon hem er niet binnenkrijgen. Als hier Rick Velmeij de bal in laat koppen door Dani de Ron. Goeie corner van Rick. Maar uiteindelijk goede redding weer van de keeper van Albertbroek. Als de bal hier vrij komt, dan ligt voor Tom Rosmolen. En weer geblokt. Door Luc Hubers deze keer wordt hij de bal opnieuw ingebracht door Daniel Nachtegaal. Dat is een beetje een mislukte poging. Maar wat een grote kans nu aan de kant van Medesand. Twee keer vanuit die corner vol ingekopt door Dani de Ron. Weer goede reactie uiteindelijk van die keeper. Die er toch scherp bij staat vandaag bij Abbenbroek. Damien Meulenkamp die het toch gewoon goed doet vandaag. Al mooie kansen heeft weten te dwarsbomen om een goal te worden. En verder ook gewoon grote kansen natuurlijk voor Medesand. Die ze net niet lekker afmaken. Dan wel kort, het lijkt er wel op dat Medesand op voorsprong zal gaan komen. Vroeg of laat als ze het zo vol gaan houden. Want dit kan Abbenbroek natuurlijk nooit blijven overleven, al deze kansen. Nadat ze zelf toch wel goed waren gestart. Maar uiteindelijk zie je op de lange termijn dat het toch lastig wordt om de snelheid die ze hebben bij Medesand te kunnen controleren. Met vooral Roffel Putten die vaak op een missie wordt gestuurd. Bij een dieptebal is het van Arnoud, is het van Arnoud of is het van Mark? Dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Die twee sturen ze vaak een goede dieptebal net achter die verdediging. En dan zie je gewoon dat Rolf van Putten iedereen er uiteindelijk uitsprit. En een 1-op-1 die kan die nog wel oplossen. Wat vaak het probleem is dat ze 2-op-1 op hem gaan. Ja, dat wordt lastig. Als hier Dani de Ron diep wordt gestuurd. Maar goed door Daan van der Blom opgelost. En zo over de zijlijn heen geknald. Inworp weer voor Medesand. Wel ter hoogte van de 16 van Abbenbroek. En die gaat dan ver ingegooid worden door Daniel Nachtegaal. Grote kans kan hier dan weer uit komen te ontstaan. Of gaat hij hem uiteindelijk kort nemen? Hij gaat hem toch kort nemen naar Arno Boff. Hier in de 16 wordt hij uiteindelijk weer op tijd weggeroeid. Deze keer door Robin de Jong. En zo creëren ze grote kansen bij Medesand, maar wil die nog niet helemaal vallen. Wordt de aanvallen van Abbenbroek snel onschadelijk gemaakt. En staan ze er nu een stuk beter voor bij Medesand. Ook al staat het nog 0-0. Lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat ze op voorsprong gaan komen hier. Medesand tegen Abbenbroek voor voorlopig in de 34e minuut 0-0. tegen 0.
9: En ondertussen is het geworden 9 minuten over 3. En ze zijn begonnen. Mark Lagendijk, de wedstrijd Vrederust Den Bommel. Dat was een schuifje. Vrederust Den Bommel, Mark Lagendijk. Nee, nee, niks. Okay, allemaal rust. Rust en vrede. Helemaal niks meer. Gaan we opnieuw proberen straks.
12: Ik ben er, Maarten.
9: Hij is er, hij is er, hij is er.
12: Ja, de techniek is nog niet wat het is.
9: Je moet ook op het eiland blijven, Mark.
12: Ik haal er een beetje van. Het zit in kabeltjes, Maarten. Oh, ik hoor een doelpunt bij Colin, Maarten.
9: Dan gaan we even naar Colin Berghout.
13: Dat zal je altijd zien. Gaan we net weg. Wordt er meteen gescoord. Het was een goede individuele actie van Rick Veldmeijer, die hem uiteindelijk de bal bij Daan Oosveen kreeg. Het werd het schot in de eerste instantie nog goed geblokt door de nummer 12. Dat was Arjan. Zo, dan moet ik hem maar even goed bij. Arjan Blaak. Die had het eerste schot van Daan Oosveen goed geblokt. Maar daarna in de rebound waren ze kansloos. Want er was een bal vanaf 3 meter. Ja, dan kan Damien Meulenkamp er ook niks meer aan doen. En schiet hij hem zo hard linkslaag in de hoek. En staan ze toch op die 1-0 voorsprong bij Medisant. En lijkt het allemaal weer de goede kant op te gaan. Hier in een thuiswedstrijd voor Medisant. Waar nu 1-0 staat voor Medisant tegen Abbebroek in de 35e minuut.
9: Dankjewel, Colin Berghout. Gaan we terug naar Mark Lagendijk. Ja, ik zei al, Mark, je moet eigenlijk op het eiland blijven. Maar we hopen dat het goed gaat. Je hebt er nog anderhalf uur voor om het te bewijzen. Ga je gang, Mark.
12: Ja, wat ik al zei, het ligt aan de kabeltjes, Maarten. Dat is zo zonde dat die de telkens mee uitschijnt. De eerste minuut is gespeeld. We zitten nu in minuut 2. En Den Bommel die krijgt een vrije trap. Vanaf de linkerkant een bal in de 16. Dan wordt er niet gekopt door... volgens mij was dat Lars Vervloed. Die kon er net niet bij. En dan ziet keeper Noah Vrij de bal langs zijn doel gaan. En mag hij een doeltrap gaan nemen. En dan gaat Vrederust aan de linkerkant opbouwen. En dan besluit de speler die dat moest gaan doen. En die staat met rugnummer 21 op mijn of niet op mijn lijstje. Die heeft rugnummer 21. En ja, dan moet ik een naam gaan verzinnen. Want, oh jawel, Saberk Javous. Hij staat er wel. Neem me niet kwalijk. En dan een bal naar voren. En kan Vrederust wellicht een kans gaan creëren. En ingooi nu voor Vrederust. Als daar de bal over de zijlijn gewerkt wordt door een verdediger van Den Bommel. eventjes aftasten natuurlijk in het begin. Maar beide teams willen denk ik wel in dit zonovergrote middagje voor een leuke wedstrijd gaan. Aanvallend in ieder geval. Daar komt na een kopbal de bal bij Dani Gladines. En die probeert wat. Maar daar gaat de bal over. En naast het doel van Sander van Rijn. En dan kijk ik op de klok. 3 minuten gespeeld. 0-0 nog steeds de tussenstand.
9: Dankjewel Mark Lagendijk bij Vrederust Den Bommel. Ondertussen geworden een minuutje of 13 over de klok van 3.

0: We gaan naar Kollenberghout, de wedstrijd Medisand Ammerbroek.
1: 2 tegen 0 is het geworden zojuist bij Medisand tegen Ammerbroek hier in de 38e minuut. Als er, je verwacht het niet, een mooie opmars was en een splijtende bal. Alsof het Andreas Iniesta in zijn hoogtijdagen is van Daniel Nachtegaal. En zet hij zo Dani de Rom 1-1 met de keeper Damien Meulenkamp. En maakt hij ijskoud, koelbloedig, rechtsonder in het hoekje. Maakt hij de bal af, 1-1 met de keeper Damien Meulenkamp. Compleet kansloos. En is het dan 2-0. En dreigt het voor Ammerbroek toch snel alweer uit de handen te lopen. Terwijl ze zo sterk aan de wedstrijd begonnen. Dus 2-0, Medisand tegen Ammerbroek in de 90e minuut.

0: heeft al wat muziekstijlen gehad. Caro Emerald hoorde je in A Night Like This. We gaan eens even kijken in Stellendam hoe onrustig het daar op of rond het veld is. Jeroen Witte.
1: Van mij, grootste kans was wel degelijk voor Mok. Daarin was het Milan Najib die alleen zo'n beetje voor de keeper stond. Maar toch die bal een beetje achter zich kreeg van Demirel. Die heel goed doorkwam via de linkerkant van het veld. En die bal die was dusdanig ver achter hem dat hij hem uiteindelijk hoog over schoot. Dat veerde de mensen hier een beetje op. Ook hier op de Molengors is het tergend heet, zal ik maar zeggen. En daarin zal straks natuurlijk ook wel een drinkpauze komen. Nu eindelijk een keer Stellendam wat zich in de buurt van het 16 meter gebied gaat begeven van Mok. Mok is het die hoogdruk zet gelijk. Stellendam op eigen helft ook vast zet. Daardoor dwingt het Stellendam om de lange bal te spelen. En daar weet men dan in de voorhoede van Stellendam niet heel erg goed mee om te gaan. Nu is het uitverdedigen van Mok. Dat doen ze over de zijlijn bij de dugout van Stellendam. En daar mag Stellendam dan uiteindelijk gaan ingooien. Komen ze op de helft. Krijgt een duwtje in de rug. Björn Papen. Nee, daar wordt niet voor gefloten. Dan is het uiteindelijk uitverdedigen van Mok. Maar die bal die gaat over de zijlijn. Zo is het gevaar geweken voor Mok. En kan Stellendam opnieuw een opbouw gaan beginnen. Toch een rustig begin van deze wedstrijd. Waarin ik, zoals ik het al zei, Mok dan vol de druk erop zet. Nou ja, vol in die zin dat ze druk erop zetten. Want ik denk dat het de temperatuur toch ook wel behoorlijk meespeelt in een wedstrijd. Als dit. En als je dan ook nog een beetje zenuwachtig bent over het feit wat er dan bij de Bruce Boys gaat gebeuren. Dan, en je kan dan ook nog kampioen worden. Dan is dat allemaal dubbel op. Vooralsnog hebben we 18 minuten gespeeld. Grootste kans dus voor Mok in deze wedstrijd. Maar vooralsnog staat het 0-0 hier in Stellendam.
0: En slaat in je voetbalschoenen als je weet dat er wat op het spel staat. Frederis den Bobbel, we gaan naar Mark Lagendijk.
2: Ja, Maarten, er valt niet veel te vertellen op het moment. Want er is een of andere herdershond die loopt los. En zijn eigenaar die krijgt hem niet, te pakken. Ja, het is eigenlijk te gek voor woorden dat je een hond los meeneemt hier naartoe. En de scheidsrechter die zegt van, joh, weet je wat wij doen na 11 minuten? We gaan even wat drinken. En dan wachten we dat die hond door die eigenaar weggehaald is. Nou, echt veel werk ervan maken doet hij niet. En dan verontschuldigt hij zich en dan... Nee, het is niks, Maarten, hier. Er zijn nog geen kansen geweest aan beide kanten. 0-0, dus nog steeds de tussenstand.
0: Dan gaan we naar de vijfde klasse. Daar zien we dat NTVV 0-2 achter staat tegen Rokanje. ZVVH tegen Siemenshaven 0-0. Vios Hekelingen 0-0. Vlobrug tegen Fortuna Bikwik SSA 3-0. En NBSVV in WFB 0 Flaké 2-0 voor tegen SCO 63. En daar staan er ook twee op het bord in Medersal. Waar Kollenberg houdt het allemaal ziet.
3: In de eerste minuut van de extra tijd hier. Als er een megakans, helaas wordt gemist door Dani de Rond. Een goede voorbereidende actie door Rolf van Putten. Bal strak voorgetrokken. Weer eigenlijk hetzelfde recept. Komt hij uiteindelijk bij Dani de Rond terecht. En die probeert hem in te schieten. Maar uiteindelijk moet er ook goed gezegd worden dat Damien Meulenkamp een fantastische redding. Maar van zo dichtbij dat hij wordt ingeschoten. En dat hij hem toch weet te keren. Het was echt een metertje of 5 de max dat hij van hem afstond. En dan weet hij hem toch nog te keren. Dus heel goed keeperswerk uiteindelijk van Damien Meulenkamp. Het is zeker niet zijn schuld als je kijkt waarom Appenbroek 2-0 hier achter staat tegen Medisan. Maar Medisan staat zeker meer dan verdiend 2-0 voor. De grote kansen zijn zich gaan opstapelen. En uiteindelijk moeten ze wel gaan vallen ten opzichte van Appenbroek. Dat is onuitsluitbaar. Als ze hier dan uiteindelijk voor een vrije trap dan nog wordt gefloten. Ik weet niet precies waarvoor. Dennis Groeneboom die gaat hem nemen. Dat is even de vraag wat er nou precies gaat gebeuren. Het spel ligt heel eventjes stil. Ja, Appenbroek die natuurlijk dapper heeft gespeeld tot nu toe. Maar het toch nog niet net niet weet te realiseren om die kansen om te zetten in doelpunten. Misschien hier zo krijgen ze een corner vanaf de rechterkant van het veld. Een corner voor Appenbroek genomen door Dennis Groeneboom dadelijk. En dan weet Medisand dat ze moeten opletten. Want alle vorige grote kansen kwamen haast allemaal uit standaard situaties. Dus dan is het hartstikke belangrijk om hier even scherp op te zijn. Wie gaat waarheen? Wie kwam er deze tijd vrij? Wie gaan we daar nu op zetten? Hoe gaan we dat oplossen? De bal wordt nu getrapt. En dan uiteindelijk Schering die hem wegstopt naar de tweede paal. Is daar nog wel Jeffrey Colijn om de bal op te vangen? Gaat hij nog een corner uit weten te halen? Nou, hij draait er zelfs langs bij Mark Ritsma, maar gaat daarna op zijn snuffert. En schermt dan de bal af op onreglementaire wijze. Dat lijkt dan een vrije trap voor Medisch Zand, of niet? Ergens heeft hij dan toch een overtreding gezien. Volgens mij gleed hij gewoon uit. Maar is uiteindelijk toch een vrije trap dan weer voor Abbe Broek. Helemaal gelijk aan de achterlijn ligt die bal. Wel dicht tegen de 16 meter aan. Dus dat zal een verkapte corner worden. Deze keer getrapt door Roy Verwijs hier vanaf de linkerkant van de 16. Als ook de keeper een klein beetje wordt lastiggevallen door de nummer 14 hier van Abbe Broek. De scheidsrechter houdt hem. Oogje in het cel. Wordt hij ingeschoten en goed gered door Niels Schering. Meteen gefloten voor de rust. En zo heeft Abbe Broek zich toch wel waardig getoond vandaag in de eerste helft. Maar staan ze toch met 2-0 achter hier. Medisch Zand tegen Abbe Broek. Dus 2-0 in de rust.
0: Dankjewel. De rust bij Fios Hekelingen. Daar is het 2-1. Dan hebben we uiteraard ook nog verzoekjes lopen vandaag. En de volgende is op verzoek van Tim Hoek voor alle deelnemers en vrijwilligers die meewerken aan de Roperen Lead Towers. You never walk alone.

0: bezoek van Tim Hoek voor alle medewerkers, alle vrijwilligers, alle lopers van Roperen 2026. En wilt u er nog een plannen vragen? Het kan. U kunt uw verzoekje appen naar 018-768-2630 of mailen naar studio@omroeparchipel.nl. En uw donatie zien we dan graag tegemoet via de QR-code bij ons op de Facebookpagina. Minimaal €5. Dat allemaal te baten van de Roperen. Hij reisde naar de Nieuw-Beierlandse Sport- en Voetbalvereniging, oftewel NBSVV. En hij nam WFB in zijn koffertje mee. Edwin Lokker, goedemiddag. Edwin hoort mij niet. Hoort Edwin mij nu wel? Wij horen wel iets van Edwin, maar het gaat nog niet helemaal zoals we het graag zouden willen. En Kees die zit verbijsterd te kijken wat er gebeurt allemaal met de mengtafel. Dat gaat niet. Ik blijf maar even doorgaan. Edwin Lokker, die zouden we aan de telefoon hebben. De wedstrijd NBSVV tegen WFB heeft hij bekeken. De eerste helft is daar afgelopen. En hij ging ons op de hoogte houden van hoe het daar allemaal gaat. Dan kijken wij even naar de andere wedstrijden. Flaké, SCO 63, zie ik 3-0 op het bordje staan. Vlotbrug tegen Fortuna Bikwik, 3-0. Fios tegen Hekelingen 2-1. ZBVH tegen Siemenshaven 0-0. En TVV tegen Rokanje 0-2. En Melissant tegen Appenbroek 2-0. Hebben we die ene wedstrijd nog niet. En we gaan door met de muziek. Want dit gaat niet helemaal zoals wij willen. Of zullen we even gaan kijken bij Stellendam Mok 17. Want die hebben natuurlijk nog geen pauze. Jeroen Witte, want die zijn 3 uur begonnen. Jeroen.
1: 27 minuten onderweg. We hebben juist een drinkpauze gehad. Die kunnen we dan inmiddels afvinken. Maar ook de derde corner voor Stellendam kunnen we al afvinken. Want het is in die zin nog niet gedaan hoor. Voor Stellendam hier. Het staat inmiddels dan nog wel steeds 0-0. Maar Stellendam komt steeds beter uit de verf in deze wedstrijd. Prachtige combinatie zojuist vanuit het achterveld van Stellendam. Met over een 4-5. Vijftal schijven. Joep de Geus is daar dan de grote animator van. Om die bal dan richting de voorwaartse te krijgen. Eindelijk eens een keer geen lange bal. Maar via de combinatie de voorwaartse gevonden. Dat lukte dan ook. En dan uiteindelijk was het Michael Metrop in de 19e minuut. Die toch wel degelijk over het been ging in de 16 meter gebied. Heel snel dan op de bank om die penalty te claimen. Maar de scheidsrechter die willen daar helemaal niets van weten. Daarna was het nog een Timo Kroon die met een kopbal gevaarlijk kon zijn uit een corner. En waar de verhouding zojuist 0-2 was voor corners. Nu is het 3-2 in het voordeel voor Stellendam. Dus die wedstrijd die krijgt Mok in ieder geval hier niet cadeau. En dat betekent dat de Stellendammers hun huid duur gaan verkopen in deze wedstrijd. 28 minuten gespeeld, 0-0 in die wedstrijd tussen Stellendam en Mok.
0: Ik zei het net, Nieuw-Beierlandse Sport- en Voetbalvereniging. Daar reisde hij naartoe samen met WFB Edwin Lokker, poging 2.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, kijk, nou is hij er wel. Edwin, goedemiddag. Hoe is daar de eerste helft verlopen?
2: Het is, er is eigenlijk heel weinig gebeurd. Er staat hier nog 0-0. Weinig grote kansen, weinig mogelijkheden voor beide partijen. Ik denk één schot voor WFB dat ze met een vrije trap gevaarlijk werden. Hetzelfde geldt een beetje voor NBSVV. De grootste gebeurtenis was eigenlijk het uitvallen van Robin Breen. Die had al last van een hamstringblessure, heeft een hele week goed getraind, maar heeft nu toch weer last gekregen. En dat is zo vlak voor de na-competitie een slecht teken.
0: Ja, dat is niet zo prettig. En dan, want alle week hier bezig geweest, dat betekent dat het toch wat erger is dan we hoopten. En ja, ziet er dan wat minder goed uit.
2: Ja, ik denk misschien toch wel een beetje te vroeg begonnen. Jij hebt wel in ieder geval een hele week pijnvrij getraind. Dus ja, dan denk je van misschien kan ik spelen.
0: Ja.
2: Maar na 10 minuten begon hij toch al een beetje te trekken benen. En na 20 minuten was het helemaal gebeurd.
0: Ja.
2: Dus het is afwachten of hij er volgende week bij is.
0: En laten we het hopen dat de masseurs en de weet ik wat voor therapeuten er allemaal bovenop gezet kunnen worden. Dat die het voor elkaar kunnen krijgen. En dat het lichaam het wel wil doen. Verder geen belangrijke zaken gebeurd in die eerste helft?
2: Nee, er staat hier nog 0-0. Weinig kansen, geen kaarten. Dus ze hebben het beste voor het laatst bewaard.
0: Met een drinkpauze tussendoor zeker?
2: Ja, dat wel, ja.
0: Blijven hydrateren. Oké. Okay. Nou, dankjewel, Edwin. We hopen na de wedstrijd nog even contact met je te hebben. En als er wat gebeurt, dan zien we het graag weer bij ons in de app. Dankjewel, Edwin Lokker.
2: Ik hou jullie op de hoogte.
0: Ja. Dankjewel. En BSVV, WFB. In de vijfde klasse staat het nog steeds 0-0. En dan ben ik eigenlijk helemaal kwijt waar dan we geweest zijn. Ik denk dat we maar eens even bij Mark Lagendijk gaan kijken of daar nog hondjes loslopen op de velden. Vrede, rust en bommel.
3: Nee, geen loslopende honden meer, maar het spel is alweer een tijdje gaande. We hebben één keer dat ik zeg van nou, dat is wel een mooie aanval. Daar was Alex de Heer bij betrokken namens de thuisploeg Vrederust. En die legde de bal op rechts af op de opstomende Sien van Keizerswaard. En die loste een schot op doel. Dat ging dan naast. En we hebben een schotje gezien van afstand een paar minuten geleden van Jelle van Geel ziet nu trouwens een vrije trap gaat nemen. En keeper Noah Vrij die tikte die bal tot corner. En eens kijken of deze corner wat op gaat leveren. Wordt gerend, gesprint, maar de bal is hopeloos te hard en gaat ver naast. En dan is het een doeltrap voor keeper Vrij. En dan gaan we verder. Wat ik nog verder kan vermelden, ja, ze hebben mooie groen-witte shirts, Vrederust, maar rugnummers, dat is een beetje moeilijk kijken. Want die strepen die over de breedte gaan, en dan groen en wit, dan heb je ook witte rugnummers. En dat kan ik niet, heb ik niet kunnen zien van afstand wie dat eruit is gegaan. De rechtsback is eruit gegaan. En we hebben een doelpunt bij Jeroen Maarten.
0: Dan gaan we naar Jeroen Witte, de wedstrijd Stellendam Mok 17.
1: Ik zei het al, Stellendam is uit zijn schulp aan het kruipen. De vierde corner was daar. Uiteindelijk was het nummer 11, Jurgen Papen, die het laatste tikje tegen die bal gaf. Want daarvoor was het nog, ik dacht Joep de Geus, nee, Stan van Lente die tegen de lat aankopte. Prima aanval, prima spel wat Stellendam hier laat zien. Ja, zegt Leo de Geus, kom op jongens. En nu doorgaan tegen die nummer 2 in deze klasse. Stellendam op een 1-0 voorsprong. Doelpuntenmaker Björn Papen.
0: Dankjewel Jeroen. Dan gaan we nog heel eventjes terug om Mark de gelegenheid te geven af te sluiten zoals hij zou willen.
3: Zoals ik zou willen. Als ik zou willen, dan zou het een doelpunt komen. Even kijken hoor, wat er allemaal aan de hand is. Doeltrap voor keeper Sander van Rijn. Nadat er van rechts een voorzet kwam en een kopbal van Alex de Heer. En die bal die ging niet in het doel, maar het werd een doeltrap voor Den Bommel. En die proberen nu aan de rechterkant een aanval op te zetten. En ik moet eventjes wat aan mijn setje doen. Want ik hoor op de achtergrond Colin praten. En dat leidt mij in ieder geval heel erg af. Dus die ga ik even dempen. Dus ja, zo wil ik niet het liefst eindigen. Goed. Vrije trap. Een vrije trap voor Vrederust. En de scheidsrechter die roept een speler van Den Bommel bij zich. Danique de Roon die daar achterin op zich best een aardige wedstrijd tot nu toe speelt. En die, die heeft iets gedaan en krijgt van de scheidsrechter horen. Joh, dat moet je niet nog een keer doen, dan ben je van mij. De invaller Tony Ngombo Jou die gaat een vrije trap nemen. En die wil rechts een hele handige technische speler wegsturen. Henrico Henrietta. Maar de bal is veel te hard. En dan gaat die bal dus over de doellijn. Is het een doeltrap voor Sander van Rijn. En is het wachten totdat hier een dusdanig goede aanval komt. Dat er een doelpunt gescoord gaat worden. Maar je hebt eigenlijk het gevoel dat het een zomeravond voetbal is. Het is natuurlijk nog geen zomer. Het is ook geen avond. Het is wel warm, dat zeer zeker. Maar de spetters die moeten nog komen, zeg maar, als er wat moois gaat gebeuren hier. Gespeeld 27 minuten en de stand nog steeds 0-0.

0: Soms vraag je af hoe ze aan de namen komen. Lighthouse Family, zou ze daar allemaal rood haar hebben of zo? Ik weet het ook niet. We gaan in ieder geval even kijken bij Stellendam, Mok 1917, Jeroen Witte.
1: Waar het bij Mark misschien een beetje zomeravond of zomermiddag voetbal is, is het hier absoluut niet het geval. De wedstrijd wordt steeds leuker hoor. Net een 3-3 situatie voor Mok. Die speelden ze niet goed uit. Christian Brinkman zat daar tussen. Die keurig uitverdedigde. Dan gelijk kon omschakelen via Joep de Geus. Alleen hij begreep het steekpaasje van Joep niet. Dus die via die rechterkant kon uiteindelijk Stellendam niet opstomen. En voorin is het toch die Stan Valente, die jongen die bevalt mij wel. Die ging net voor de bal staan terwijl Mok een vrije trap mocht nemen. Dan zie je de frustratie toch een beetje nu al opkomen bij Mok. In deze wedstrijd die koet willen winnen. Nu dan een misverstandje bijna tussen de keeper van Mok en de laatste man die hem net even aantikt. Terwijl de keeper al voorwaarts liep om die bal achter hem te gaan oppikken. En bijna ging die bal de goal in, veranderde een beetje van richting. Maar uiteindelijk was het de keeper die ruim op tijd dan redding kon bieden. Ruud Lohman, de keeper van Mok 17. Nu dan een van de mannen boven voorin, Hein Lohman, weggestuurd. Die rolt dan met de bal over zijn eigen benen heen. En dan uiteindelijk geeft hij zelf het laatste tikje om die bal over de achterlijn te spelen. En zodoende mag Stellendam een achterbal gaan nemen. Ja, Stellendam wat in eerste instantie een beetje misschien overdonderd was door het hoge druk zetten van Mok. Maar toch na een 20 minuten dan toch wel een beetje uit zijn schulp kroop. Durfde de combinatie.

0: positie te gaan spelen in deze wedstrijd. Waarbij het middenveld toch enigszins bepalend is voor de mannen van Stellendam. Die daar toch het verschil maken met een Dinant van Gol, Michael Metrop en een Joep de Geus. Die daar heerlijk lopen te voetballen. En dan vraag je je ook af hoe is toch in hemelsnaam mogelijk dat Stellendam zo laag staat met zo'n potentieel aan spelers. En we zullen het straks wel gaan vragen hoe Leo de Geus de afgelopen weken heeft meegemaakt. Want ja, eerst verlengen en daarna dan toch vlak voor het einde van de competitie te horen krijgen dat het contract toch uiteindelijk niet verlengd gaat worden. Gaan we eens even vragen of hij misschien ook een uitkoopregeling heeft. Net als die grote mannen daar in de Eredivisie. Goed, 41 minuten gespeeld. 1-0 hier in het voordeel van Stellendam, doelpuntenmaker. We zeiden het al, het was de nummer 11, Björn Papen.
1: Voorlopig zullen ze nog niet toe zijn aan de rust, want ze zijn wat later begonnen en waarschijnlijk ook nog gedronken. Vrederust de Bommel, Mark Lagendijk.
2: Waar een bal op de paal knalt. En dat leeft bij de supporters gelijk, leeft iedereen dan op. En dan had het bijna 1-0 geweest. Die invaller, ja, hij staat er nog niet zo lang in. Die Tony Nagombo Jou, die deed het schot afleveren. En had gewoon pech dat hij niet een tiental centimeter naar links was. Dan had het een mooi doelpunt geweest. En had de 1-0 voor de thuisploeg hier gestaan. Nu een ingooi voor Den Bommel. Waarbij ze Ruben Dos Santos aangooien. Maar die wil de bal afleggen naar een medespeler. En dat gaat niet goed. En dat levert bij medespelers toch eventjes wat irritatie op. Ik zie, een Patrick Verholmen, die is niet blij wat er allemaal gebeurt. En die zal beter van zijn medespelers eisen, zeg maar. Want ik heb wel het gevoel dat Vrederust, naarmate we bezig zijn in die tweede helft, nu al 34 minuten, of eerste helft, dat zij beter aan het worden zijn en meer in de buurt van keeper Van Rijn komen van Den Bommel, dan dat Den Bommel voor keeper Vrij van Vrederust komt. Nu wederom een overtreding en dan is het geen overtreding. Er liggen twee spelers eventjes op de grond en dan wordt de bal uitgespeeld en dan zegt scheidsrechter ingooi voor de thuisploeg en dat zal genomen gaan worden door Dave Wills. Nee, die laat het over. Dan geven die hem netjes terug aan Den Bommel en met een klein licht applaus gaan ze verder. Achterin opbouw Danique de Roon, die doet dat vaak. Die gaat kijken, ga ik links, ga ik rechts. Meestal hanteert Den Bommel de lange bal naar voren. Nou, deze van de Roon was niet goed. Die komt niet in de buurt van Ruben Dos Santos. En dan wordt dat een ingooi. En dan gaat Vrederust rustig aan opbouwen. Via de linkerkant denk ik dat ze zo dadelijk gaan. Of gaat hij weer terug naar rechts? Nee, hij gaat naar rechts. En dan is het kijken, ja, wie staat er vrij? Waar hebben we ruimte om iemand in te spelen? Nu wat meters dat Javous maakt. En dan besluit hij toch maar weer om terug te gaan naar Marvin Hommel. Die probeert rechts wat te openen, maar dat gaat fout. En het vervolg van Den Bommel is ook niet spectaculair. Is zelfs slecht, want schiet ook weer de bal naar de tegenstander. En dan, ja, snappen jullie wel waarom ik sprak van een beetje zomeravondvoetbal. Alsof hier niks eigenlijk, als het om niks gaat. 0-0 de stand na 36 minuten spelen hier in Halsteren.
1: Dankjewel, Mark. Dan gaan we naar Colin Berghout, Medisant, Abbenbroek.
3: Medisant, Abbenbroek 2-0 voor Medisant in de 57ste minuut. Als er nu twee wissels worden gedaan. Zaka en Ahmed komen erin. Rick Veldmeijer gaat eraf en Daniel Nachtegaal gaan eraf. Laatste wedstrijd in de Medisantbeurt voor Zaka uiteindelijk. Vertelde me al dat het veel te veel tijd uiteindelijk kostte. De voetbal, dat vergeten sommige mensen, is een flinke tijdinvestering. Zeker als je doorgaat naar het echte leven met fulltime werken. En hij zegt, ja, dat wordt me eigenlijk te veel. En daardoor gaat hij dan stoppen bij het eerste. Is dit zijn laatste wedstrijd voor Zaka bij Medistand. En kijken of hij er dan nog wat moois van kan maken. Deze thuiswedstrijd tegen Abbenbroek. De wedstrijd tegen Abbenbroek waar ook Abbenbroek weer wel wat dreiging laat zien. Maar uiteindelijk niet kan converteren. En waarbij Medisant gewoon vrolijk doorgaat met het creëren van kansen. Als Rens Vlietland hier weer Rolf van Putten weg probeert te steken. Komt er scherp verdedigd uiteindelijk door de nummer 2 Thijs van der Steen. aan de kant van Abbebroek resulteert natuurlijk wel gewoon in een inworp op ter hoogte van de 16 van Abbebroek. In voordeel van Medisant wordt hij snel genomen door Rens Vlietland op Rob van Putten. Wordt niet heel veel druk gezet, maar dat komt omdat het eigenlijk een corner is. Ja, dat is een klein misverstandje. Wordt hij uiteindelijk genomen door Dani de Ronzo. De corner hier aan de linkerzijde van het veld. Er lijkt de grootste intensiteit van de wedstrijd, die lijkt er wel af. De echt grootste felheid lijkt er wel vanaf. Iedereen is niet meer helemaal op het scherp van gesneden, lijkt het. Iedereen ook moe na een lang seizoen natuurlijk. Als de corner hier uitmuntend wordt verdedigd aan de kant van Abbebroek. Komt er dan nog een counter voor Abbebroek met Jeffrey Colijn? Nee, er wordt op tijd ingegrepen door Rens Vlietland, die goed terugkomt. Die goed terug weet te lopen en weet te onderscheppen. Dan is het hier voor Saka naar Mark Ritsen. Ritsema, zijn ze aan het combineren en gaan ze weer rustig aan de volgende aanval beginnen aan de kant van Medisant. Ja, er staat natuurlijk niks meer op het spel. Wel nog een stuk eer trots. Ze staan nu zesde bij Medisant. Kunnen nog ingehaald worden door twee ploegen op dit moment. Als ze niet zouden winnen bij winst, zijn ze gegarandeerd zesde. Als ze hier nummer 7, Dennis Groeneboom, in de 16 wordt weggestoken voor Abbebroek, zoekt hij ze direct de tegenstander op. En wordt uiteindelijk nog een corner voor Abbebroek. Grote kans. En resultaat dan uiteindelijk toch nog in een hoekschop aan de kant van Abbebroek. Zijn ze vaak gevaarlijk ook uit geworden. Dus je weet maar nooit. Uiteraard de nummer 5 weer terug. Mee naar voren. Daan van der Blom, die veel betrokken is geweest natuurlijk bij deze corners, bij standaard situaties in de voordeel van Abbebroek. Uiteindelijk zal die genomen weer worden door Dennis Groeneboom. Best wel veel mensen weer mee naar voren aan de kant van Abbebroek. Zijn er 3 die hier rond de middenlijn blijven hangen. Als Dennis Groeneboom zo weet te trappen vanaf hier de rechterkant van het veld, gaat hij hem uiteindelijk weten in te draaien. Komen verschillende mensen ingelopen. Wat doet Niels Gering? Die blijft staan. Uiteindelijk de bal verwerkt door Arne Boff. En dan lijkt het nog een corner. Maar de scheidsrechter, ja, die ziet het weer eens anders. Overduidelijk via Arnoud gaat hij over de achterlijn. Maar het wordt een doeltrap voor Medisant. En zo is er weinig aan de hand voor Medisant. Lijkt het er eerder op alsof het 3-0 wordt of 4-0 wordt. Dan, als er hier een fout wordt gemaakt door Rens Vlietland, gaat Dennis Groeneboom dan vandoor? Nee, goed gecompenseerd. Wordt de bal wel door Niels Gering snel weggegeven en is hier alsnog een aanval aan de kant van Abbebroek. Met Jeffrey Colijn die je meegeeft aan Daan van der Blom. Die komt er dan voorbij hier aan de linkerflank. Gaat hij hem dan ook proberen voor te geven? Jazeker, Roy Verwijs niet en Dennis Groeneboom ook niet. Allebei gemist. Goeie voorzet weer door Daan van der Blom. En gaan ze dan nog snel weten om te schakelen hier aan de kant van de Medisant als Saka hier aan de bal is? Nee, ze vertragen en houden gewoon controle over het spel. Zo blijft het bij Medisant tegen Abbebroek hier als het uur net is geslagen. 2-0 in voordeel van Medisant.

0: Dan gaan we in de blessuretijd naar Mark Lagendijk, Frederus Den Bommel.
1: Waar Den Bommel op een 0-1 voorsprong is gekomen. Jelle van Gils die maakte het zijn tegenstander heel erg moeilijk. Davy van der Watering die verloor aan de rechterkant de bal. Bij Frederus dachten ze nog aan een overtreding. Maar van Gils mocht door. En die geeft een goede voorzet. Want hij zag bij de tweede paal daar zijn medespeler Lars Vervloed vrij staan. Die kon die bal aannemen en... ver buiten het bereik van keeper Vrij. In de hoek kon hij de score aan laten tekenen van 0-1. En dan fluit nu een scheidsrechter na 46 minuten af. En ja, ik geloof niet dat dat een goede verhouding is van de blessuretijd. Ik denk dat er toch nog wat meer... want er zijn ook diverse blessurebehandelingen geweest. Onder andere bij Jesper van de Hoek. Waarbij het spel dus wat langer stil heeft gelegen. Maar goed, ik denk dat de mannen van Dennis van Gilstaar niet om rouwen zijn. Wij staan met rust, met 0-1 voor, hier in Halsteren tegen VV Vrederust.
0: Dankjewel, Mark Lagendijk. 0-1 daar dus in de rust door Jelle van Gils. De Bruce Boys hebben 1-0 gemaakt tegen WHS. Dat betekent dat zij wel volledig op koers van het kampioenschap zijn... door de achterstand van Mok 17 bij Stellendam. Daar is het 1-0 in de rust. Millesand die is al ruim bezig aan de tweede helft. Zij spelen tegen Abbebroek en worden bekeken door Colin Berghout.
2: We hier bij Medestand tegen Abbebroek. Nog steeds 2-0. Op een heerlijk zaterdagmiddag voetbalmiddagje waar we naar zitten te kijken. Genoeg kansen aan beide kanten. Niet al te veel intensiteit, dus ook weinig gedoe onderling. Met de scheidsrechter zijn er altijd aanmerkingen op de scheidsrechter. Ik heb er nog nooit eentje bij gewoon waarbij geen aanmerking op de scheidsrechter is. Dus dat is natuurlijk zoals het hoort eigenlijk. Wel wat wissels nog ook aan de kant van Abbebroek. Daar zijn nummer 22 Leon Bal eraf gegaan. Samen met uiteindelijk dan is ook heel, Robin de Jong. Die zijn eraf gegaan. En dan zijn Jeremy Koremans erin gekomen. Samen met Tom van de Hoek. Die zijn dan weer in het veld gekomen voor Abbebroek. Mogen ook nog de minuutjes maken. Als Medisant toch wel volledige controle uitoefent hier over de wedstrijd. Zelfs ook na de wissels vrij weinig eigenlijk veranderd. Als er hier nog een voorzet is vanuit Ahmed. Goed onderschept uiteindelijk door de keeper Damien Meulenkamp. Die op tijd uit zijn goal komt. Die gaat toch wel proberen een snelle counter te forceren. Hier met een diepe bal op Tom Gardenier. Maar die bal is te hard. Gaat over de zijlijn. Wordt weer ingegooid door Jacob van der Spaan. Oh. En wordt er hier wel weer gefloten. Maar de vraag is even voor wat. Voor een drinkpauze. Dus we gaan hier even de drinkpauze in. Het staat in ieder geval bij Medisant tegen Abbebroek. 2-0. Volledige controle bij de club van Medisant.
0: Dankjewel, Colin Berghout. Even drinken. Wij gaan naar het nieuws. En na het nieuws gaan we uiteraard weer kijken hoe het is bij Frederus Den Bommel. Waar de stand 0-1 is dankzij Jelle van Gils. Jeroen Witte bij Stellendam Mok 17. Dankzij Björn Papen is daar 1-0. En Colin Berghout 2-0. Met Daan Oosven en Dani de Roen. Dat allemaal zo dadelijk na de klok van 4 uur. Wat ons betreft, ze gaan even de koffie. We zien u graag weer terug aan de andere kant van de klok.

0: mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Een man is overleden nadat een auto in de Stadsgracht aan de Burgwal in Kampen terechtkwam. In het voertuig zaten twee personen. Beide inzittenden werden uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht voor de man niet meer baten. De vrouw is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, Sportlokaal.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
3: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
4: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
3: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
5: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
3: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
6: En de bal komt er helemaal vrij. En wat slecht ingeschoten. De bal blijft hangen.
1: Interviews.
7: Maar dan denk ik, nou, als scheidsrechter mag je dat ook een beetje aanvoelen. Hè?
1: En het laatste sportnieuws.
8: Hij zette de eindtijd neer van 28 minuten en 29 seconden.
1: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Maarten de Korte.
9: Aflevering 599, jaargang 21, week 20. Oftewel zaterdag 23 mei 2026. Redactie in handen van Tim Hoek. Heeft u zelf nieuws? Mail het naar sportredactie. Omroeparchipel.nl. En wat hebben we langs de lijn zitten? Edwin Lokker, die kijkt voor ons als clubcorrespondent naar de wedstrijd NBSVV WFB. Ik kan ons melden dat het daar ondertussen 0-1 staat, dankzij Jorg Moerkerk na een strafschop. Mark Lagendijk, Vrederust, De Bommel, Jeroen Witte, Stellendam, Mok 17. Maar die zijn allemaal aan het rusten. Daarom gaan we naar Kollenberghout bij middenstand Abbenbroek.
10: Inmiddels 74e minuut en staat hier nog steeds 2-0 bij Medisand Abbenbroek. Medisand nog steeds onder de wedstrijd in controle en dadelijk dus meer.
9: We gaan ook nog proberen te bellen met René Hanenberg. Hij zit bij de Roperun die vertrokken is vanaf Parijs. Tot 6 uur is dit Sportlokaal.
1: Sportlokaal.
9: En dan kunnen we ook nog melden dat Bruce Boys 1-0 gescoord hebben. Dat bij Flakkee SCO 63 3-0 staat. Vlotbrug Fortuna Bikwek SSA 5-2. Fios 3-1 tegen Hekelingen. ZBVH tegen Simonshaven 0-0. En NTVV 1-4 tegen Rokanje. Middenstand, hij zei het net al. Dat het daar 2-0 is. En we gaan eens even kijken bij Colin hoe ze de drinkpauze doorgekomen zijn. Kollenberghout.
10: Medisand tegen Almenbroek. Ja, ik was heel even te veel in de focus, want er werd daar toch een ongelofelijke kans gemist door Almenbroek. Daar waren ze er in één keer 2-1. Met alleen Jacob van der Spaan en Niels Gering over die ze moesten uitspelen. En dan was de bal aan Dennis Groeneboom. Dennis Groeneboom kon ook nog afleggen aan Tom Gardenier, maar hij wilde hem zelf afmaken. En daar betaalt hij de prijs voor, want hij schiet hem links langs de goal 1-1, zowat met Niels Gering. Enorm jammer. Veel teleurstelling ook langs de lijnen. Begrijpelijk natuurlijk. Want ja, dat had aansplittingstreffer kunnen, moeten zijn. Zodat er toch nog wat hoop bestaat hier in het Almenbroekse kamp. Als de bal hier uit wordt geschoten. En er weer een inworp is in ieder geval aan de kant van Medisant. Die helemaal op de eigen helft van Medisant genomen door Rens Vlietland. En dan hebben ze alles weer rustig onder controle. Maar ja, dat was toch wel eventjes schrikken. Ook vanaf de kant van Medisant. Dat was zo'n grote kans voor Almenbroek dat je bijna niet kan voorstellen dat die niet wordt afgemaakt. Enorm zonde voor de club uit Almenbroek natuurlijk. Verder natuurlijk hartstikke mooi voor Medisant dat ze die 2-0 voorsprong behouden. Hadden het ook al lang moeten uitbreiden. Zou zonde zijn voor hun als ze zomaar de wedstrijd weer spannend laten worden. Als hier inworp wordt genomen, weer door Ahmed. Ahmed die houdt hem binnen. Die gaat hem combineren met Dani de Ronde. Gaat Ahmed er vandoor? Nee, die gaat er niet vandoor. Dan wordt Daan Oostveen hem voorgeven. Ja, uiteindelijk door Thijs van der Steen goed weggewerkt. Dan is het weer Zakka. Gaat hij scoren? Hij wordt kappen. Oh, links langs de goal. Bijna bij zijn afscheidswedstrijd nog gescoord. Goede actie van Zakka. Randje 16. Wist hij hem te kappen naar zijn rechtervoet. En schoot hem links vlak langs het goal. Toch eventjes de adem inhouden voor de keeper van Almenbroek, Damien Meulenkamp. Maar uiteindelijk kunnen ze gelucht hun adem ophalen. Want er is niks aan de hand. De bal gaat langs het goal. Dus zijn ze weer in een veilige haven. Hier bij Medisant. Als er hier een goede steekpaas wordt gegeven op Tom Gardenier. Hij neemt hem niet lekker mee. Hij is dus daardoor Rens Vlietland niet kwijt. Die was hij eigenlijk kwijt, maar net niet lekker aangenomen. Waardoor hij terug in het duel kon komen. Hier een countermogelijkheid. Zakka, die dan uiteindelijk Rens of Dani de Ron wegstak. Goed uitgekomen door DB Meulenkamp. Waardoor ze vervolgens weer iets kunnen beginnen hier op de helft van Medisant bij Almenbroek. Wint hij hier het duel is even Even verhouden, wordt de bal in zijn gezicht geschoten bij de ingevallen nummer 3. Jeremy Koremans is die niet heel blij mee. Ging die even ruzie zoeken met Ahmed. Ik denk niet dat Ahmed dat expres deed. Maar goed, in de heat of the moment kunnen er frustraties natuurlijk opspelen. Daan Oostveen die hier de bal vasthoudt aan de rand 16. En daarna wordt hij teruggegeven aan Ahmed. En dan gaan ze rustig aan de volgende aanval beginnen. Terwijl ze op de helft zijn van Almenbroek. Gaat er dan hier nog gebeuren? Nee, spelen er terug. En dan lijkt het nog wel heel even 2-0 te blijven in het voordeel van Medisant hier tegen Almenbroek in een minuut 78 inmiddels.

0: Zo, we hoorden Abba, ik word er bijna emotioneel van. Even leven over. We gaan eens even kijken hoe het is bij de wedstrijd Stellendam Mok 17, Jeroen Witte.
1: Zes minuten nu bezig in de tweede helft van deze wedstrijd. Stand natuurlijk nog steeds 1-0. In de eerste helft gemaakt in de 33e minuut door Björn Papen. En Stellendam gaat vrolijk verder hoor, waar ze mee gebleven waren. Mok heeft gewoon het moeite met het stugge spel van Stellendam. Nu wordt Joep de Geus bereikt in het metergebied. Wat kan hij doen met die bal? Is het terugleggen? Dan is het ergens iets tussen een schot en een voorzet die dan uiteindelijk bij de hoekvlag belandt, maar niet uitgaat. En dan kan Stellendam gewoon overnemen. Want het is werkelijk waar helemaal niemand van Mok die dan achter die bal aanloopt. Nu dan is het uiteindelijk dan de nummer 10, dacht ik, van Mok. Nee, nummer 18, Hein Lohman. Wel geteld een van de spitsen die dan in het 16 meter gebied die bal moet komen gaan ophalen. Mok is het allemaal een beetje kwijt in die zin dat ze toch niet dusdanig hun spel kunnen kunnen spelen in deze wedstrijd tegen, ik zei het al, het stugge Stellendam. Die nu dan een vrije trap krijgt. Net nou, pak een beet een meter of 10 aan de linkerkant van het 16 meter gebied van Mok. Wie gaat daar achter staan? Daar staat in ieder geval staat daar Michael Metrop staat daarbij. Die schiet dan uiteindelijk die bal huizenhoog over alles en iedereen. En gaat die bal over de achterlijn. En dat betekent dat Mok in minuut 52 in de tweede helft een achterbal mag gaan nemen. De tussenstand bij Bruce Boys zegt ons in de app, maar die is allemaal niet zo heel erg betrouwbaar. Er zijn een aantal mensen die dan in die app allerlei doelpunten kunnen melden. Dat hebben ze hier ook gedaan. Dus na 2 minuten stond het hier al 2-1 in een app. Dus daar gaat iets niet goed. Het staat 1-0 voor Stellendam. En als het goed is, staat Bruce Boys ook met 1-0 voor. Als we dat aannemen als zijnde waarheid, dan heeft Mok hier het nakijken. En gaan ze gewoon de na-competitie in, want de periodetitel die hebben ze al. Uitstekende zaken voor Stellendam. Met deze stand laat het zo blijven. Dan ontlopen zij waarschijnlijk wel die na-competitie, gezien ook de stand bij Mark.
0: Dan gaan we eens even naar Mark Lagendijk. Want ook daar zijn ze weer begonnen aan de tweede helft.
2: Dat klopt, Maarten. Een paar seconden zijn ze bezig. En Vrederust heeft afgetrapt. En die zal toch graag wat actie willen ondernemen tegen die 0-1 achterstand in de blessuretijd van die eerste helft. Was er dus Lars Vervloed die kon scoren. Goed werk voorafgaand van Jelle van Gils die de bal afpakte van zijn tegenstander en een goede voorzet had voor Lars Vervloed. En die maakte het ook keurig af. Keeper vrij, had geen schijn van kans. Nu het wedstrijd die dus in die tweede helft een minuutje onderweg is. En Vrederust in balbezit. Eventjes achterin wat langs rondspelen. Dan wat diepgang van Dave Wils. Niet Davy van der Wetering, maar Wils. En die gaat niet goed. Kan Den Bommel uitverdedigen. Komt de bal bij Van Gils, maar die kan niet de bal bij zich houden. En dan is het toch weer snel de bal naar voren. Dat Vrederust wellicht tot een kans kan komen. En dan wordt er een overtreding gemaakt op een interessante plaats voor de spelers van Vrederust. En even kijken wie daarbij gaat staan. Ik heb nog niet echt kunnen zien of er gewisseld is, maar we gaan zien. Het is volgens mij Dave Wils die achter de bal gaat staan. Dat hij hem denk ik op gaat eisen met rechts. De muur wordt door scheidsrechter Van Gelderen neergezet op 9,15 meter. En dan zal hij zo aan gaan geven dat die bal genomen kan gaan worden. Fluitsignaal heeft geklonken. Komt aanlopen. Schot laag in de muur. En dan is het gevaar geweken. Als Patrick Verhomme eerder bij die bal had kunnen komen, hadden ze misschien een tegenaanval kunnen opzetten. Maar hij laat zich verrassen door Davy van der Watering. En dan is er dus geen kans voor Den Bommel om te gaan aanvallen. Gespeeld 2 minuten in de tweede helft. Den Bommel leidt nog wel tegen Vrederust met 0-1.
0: Gespeeld hebben ze het over de 45 minuten. Gelopen hebben we het over bijna weer al 3 uur. Aan de telefoon René Hanenberg vanuit het Franse. René, de roperen.
3: Oh, Maarten, goedemiddag. Ja, als de verbinding er is, dan moeten we er ook gelijk gebruik van maken, hè?
0: Je zag je streepjes omhoog gaan en je dacht van bellen.
3: Ja, precies. Nee, ik bel de laatste half uur denk ik ook al 15 keer ingebeld. Heb, maar we zitten gewoon in lokaal Frankrijk à la campagne, noemen die Fransen dat. Maar dat betekent dat je nauwelijks middelen hebt en ook geen wifi en 4G. 3G kom je soms tegen, maar we hebben contact. En goed, nou ja, nog 159 de Gourvee overslakke runners die zijn onderweg. Het eerste wisselpunt is bereikt. De jongens en meiden die gelopen met de fiets hebben staan nu wat pannenkoeken te eten. Dus je raadt wel waar ik sta.
0: Achter de schuttelbra.
3: Precies, daar sta ik. En dat gaat fantastisch. Lekker hier in het zonnetje. We staan hier in een klein dorpje. We staan hier bij een treinstation. Waar waarschijnlijk in 1894 voor het laatst en ook voor het eerst een trein is langsgekomen. Dus het is hier erg rustig, maar goed, het is mooi voor de lopers om eventjes bij te komen, even wat te drinken. De eerste verzorgingen even opfrissen, wat water en wat andere zaken gaan naar binnen. En daarna is het weer gewoon, hup, om de bus, dan moet ik weer weg van mijn schuttel, die moet uit, die moet in de bus. En dan gaan we naar het volgende punt, 30 kilometer verderop. En dan gaan we verder met de estafette lopen. Ja. De eerste groep is lekker onderweg geweest, ik begreep dat het moeilijk was om ze een beetje op tempo te houden, want de beoogde snelheid tussen de 11 en 12 kilometer werd door Leon van Kalken werd ruim overschreden. Die ging heuvelafwaarts bijna 19 volgens de fietsers. Dus ja, dan ben je ook vrij snel hier op het wisselpunt. Maar goed, daar zijn we op voorbereid. En het is niet de eerste keer dat Team 159 op stap is. Het is de 34ste keer dat ze de Europa Run beleven. Uiteraard, vroeger, dat weten we allemaal, hadden we een Team 58, 59. En toen was het echt starten in Parijs en zo hard mogelijk naar Rotterdam. Met lopers als Jan van Hassen, Arie van Dijk, Eef Koeman. Ja, die liepen 17, 18, 19 per uur. Nu is het wat minder en de start in Parijs is wat meer geniveleerd. Je moet van tevoren een geschatte kilometer tijd opgeven wat je denkt te lopen per uur. En op basis daarvan krijg je je starttijd toebedeeld, zodat iedereen met een bepaalde marge in Rotterdam kan zijn. En op dit moment sta ik even te kijken bij de spoorwegovergang. Het gaat hier heuvel af naar beneden, dus dat gaat een beetje op moed voor de lopers. Er zijn hier meer wisselpunten. Ik zie de fotograaf filmmeneer van Europa Run. Die is hier een prachtig shot aan het maken. Die zet zijn camera op de grond. Dus dan krijg je een beetje kikkerperspectief. Komt weer een motorfiets van de Europa Run voorbij. En dat zijn prachtige shots. Lopers in de verte. Ja, Europa Run is op gang, Maarten.
0: Ja, hartstikke mooi. Het zijn toch mooie belevingen. En het is beter dan dat je nu dan bericht hebt als vroeger dat je een telefoon zal moest gaan zoeken. Mark,
3: maar ik heb nog een zak vol met kwartjes, Maarten.
0: Oké, okay, dus voor alle gevallen heb je maar meegenomen. René. Daar waar nodig.
3: Kijk, en anders gaan we over op de rooksignalen. Ja. We hebben ook nog postduiven. Vincent is niet heel ver weg van hier. We krijgen altijd contact.
0: Ja,
3: maar het is heerlijk om hier te zijn. Af en toe krijgen we flarden mee van Sportlokaal. Ik weet niet of er gemeld is dat het tweede elftal van DVV vandaag 1-1 gelijk heeft gespeeld tegen SSS. En daarmee kampioenschap in de tweede klasse heeft binnengehengeld en volgend jaar promoveert naar de eerste klasse. Dan maak ik van deze gelegenheid maar even gebruik om dat te melden. Ja. Tweede van DVV, fantastische prestatie, jongens. Ik zit op afstand, ik leef mee, ik ben vrolijk. Nou,
0: vooruit omdat jij het bent. Het is de tweede keer, want een zeker heer Van Loo had het ook al gemeld. Dankjewel, René, voor dit stukje. En ik hoop dat je
3: Ga zo weer in de bus.
0: Ja, daarom,
3: ga ik even bijkomen. Even weer factor 50 op mijn bolletjes smeren.
0: Precies.
3: Want het is hier pittig onder de Franse zon.
0: Hou het
3: even
0: in de gaten.
3: Drinken, lopers verzorgen. En we zaten daarnet met zaten even in een Carrefour. We hadden nog wat boodschapjes nodig. De techniek liet ons even in de steek in de bus. Het was de omvormer van de bus. Die deed het eventjes niet, waardoor het koffiezetapparaat niet werkte. De waterkoker niet werkte.
0: Okay.
3: Dus we hebben eventjes geprobeerd een fluitketel te kopen. Maar dat valt niet mee in het Frans om dat uit te leggen. Niemand weet wat een bouillère is. En dan denken ze, ja, dat is zo'n elektrisch ding. Nee, wij willen er eentje op camping, op gas. Maar het is gelukt. In een steelpannetje water koken. Opgieten voor de koffie. Ouderwets lekker. Beetje sterk en een beetje van die prut in je bakkie. lekker. Dan weet je dat Europa runnen
0: is. Dankjewel, René. We hopen je voor zes nog een keer aan de lijn te krijgen. Dan schakelen wij door naar de laatste seconden van de wedstrijd in Middelsand. Middelsand Abbebroek met Colin Berghout.
4: Nog steeds 2-0 Middelsand Abbebroek hier in de 93e minuut. Waar we inmiddels zijn aanbeland. En ook meteen wordt afgefloten. Ja, het was een wedstrijd tussen Medisant en Abbebroek, waarbij Medisant grotendeels van de wedstrijd gewoon volledig in controle was. Abbebroek toch een paar goede kansen gecreëerd. Had toch zeker een doelpunt verdiend. Maar uiteindelijk niet gekregen. Een mooie seizoensafsluiter voor Medisant. Eindigen ze toch op een mooi puntenaantal op de 6e positie in de competitie. En dan worden we heel interessant om te kijken wat ze volgend seizoen gaan doen. Maar voor nu is de competitie klaar en is Medisant toch nog een winstrijker hier bij Medisant tegen Abbebroek. Dus 2-0.

0: Je hoorde Celine Dion, I'm Alive, om 4 minuten voor de klok van 16:30. We gaan naar Stellendam tegen MOK 1917. Jeroen Witte.
1: 2-0 voor de Stellendam. Zojuist gescoord. Even kijken, 65 minuten onderweg. De tweede van Buren Papen ligt erin. Prima doorgaan door Christian Brinkman aan de rechterkant van het veld. Daar schreeuwde iedereen van MOK voor een overtreding van Brinkman. Daar wilde de scheidsrechter niet aan. Brinkman kon door naar de achterlijn. Die trok hem terug richting de opgekomen Björn Papen. Die zag zijn kansen schoon. En die schoof de bal keurig in de linkerbovenhoek van keeper Ruud Lohman. De keeper van MOK. En zo komt Stellendam enigszins verdiend, geflatteerd. Ja, misschien dat Stellendam wel iets wat het betere van het spel heeft. Misschien ook wel wat gevaarlijker is. Wat meer op de helft van de tegenstander te vinden is dan andersom. En dat zie je ook weer een beetje terug aan een cornerverhouding van 5-3. In het voordeel van dat Stellendam. En Timo Brinkman die keurig de gelederen gesloten houdt daar achterin. Nu dan een schot van de nummer 23, Tom Sane, die gesmoord wordt. Ja, het is allemaal schotjes vanuit de tweede lijn wat MOK laat zien. Meer eigenlijk niet echt uitgespeelde kansen zijn er gewoon niet. En dan te bedenken dat als je hier met een goed resultaat weggaat, afhankelijk bent van het resultaat van Bruce Boys natuurlijk, maar dat je dan dit laat zien op het veld van Stellendam, dan is de snitter misschien ook wel een beetje uit het team van Remco Broos van MOK 17. Nu is het lange halen snel thuis van beide ploegen. Uitverdedigen van MOK. Dan is het Stellendam die op zijn beurt probeert met een lange haal die bal weer terug te brengen in het 16 meter gebied van MOK. Dat lukt allemaal niet. Dan is het MOK in minuut 67 die heel rustig kan gaan opbouwen. Wie dat ook heel rustig doet. Want je zou denken, nu moet MOK gaan. Nu moeten ze doordrukken, maar geen van al. Het worden lange ballen. Kijken of ze de voorwaartse kunnen bereiken. Maar daar staat toch een duidelijk sterkere verdediging dan de aanval daar is wat betreft Stellendam. Ja, dan stapt nu de grensrechter. Die stapte het veld in. En om die bal tegen te houden die eigenlijk uit zou gaan. Dan schreeuwt heel Stellendam dat dat niet mag en dat dat niet kan. Nou ja, goed, scheidsrechter laat doorvoetballen. Ingooi voor MOK. En zo zijn we weer een aantal minuten dichterbij. Bij die 90ste minuut. Waarbij we dan gaan meemaken dat dit de laatste wedstrijd van Leo de Geus gaat worden. Als trainer, als hoofdverantwoordelijke van Stellendam in dit seizoen, waarbij ze waarschijnlijk, zoals het er nu naar uitziet, ternauwernood de na-competitie gaan ontlopen. Krampen bij MOK, dan wachten we daar eventjes op. Maar gaan wij terug richting Studio Maarten met een tussenstand heel mooi voor Stellendam 2-0.
0: Dit maar goed ook, want Halsteren, we hadden het niet verwacht tegen Seolto, staat 1-0. Dus dat is dan ook weer wel bijzonder op deze zaterdagmiddag. Tenminste, bijzonder. Niemand had het verwacht, maar gaat met voetballen. Het laatste fluitje al bepaalt de eindstand. Dan gaan we eens kijken bij NBSVV WFB. Edwin Lokker, Edwin, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Kijk, hij doet het in één keer. Hoe is het daar verder gegaan?
2: Ja, de tweede helft was eigenlijk bijna een exacte kopie van de eerste helft. Met dat verschil dat WFB wel één keer heeft weten te scoren. Een slechte inspeelpaas van Kendrick Zimmerman bracht zijn ploeggenoot Thijs Moreen in problemen. Waardoor laatst genoemde niet anders kon dan een penalty veroorzaken toen Ruben Boekerk er vandoor leek te gaan. En die penalty werd feilloos binnengeschoten door zijn naamgenoot Jörg Moekerk. WFB had nog wel even een kansje op 2-0, maar Sjors de Bakker mikte net over, dus de wedstrijd is geëindigd in een 1-0 overwinning.
0: En dat betekent dat ze over een weekje weer moeten voetballen?
2: Ja, ze hebben de derde plaats vast weten te houden en dat betekent dat ze naar Oss Plaat mogen.
0: Juist, nou, dan gaan we dat weer meemaken. Dankjewel Edwin voor vandaag en goed weekend. Spreek de jongens toe als je ze tegenkomt. Spreek ze moed in, geef ze power en we gaan het volgen volgende week.
2: Gaan we doen. En ook
0: een
2: fijn weekend.
0: Dankjewel Edwin. Edwin Lokker was dat. Hij kijkt naar NBSVV WFB. En Mark kijkt naar Vredenrust den Bobbel. Mark Klagendijk. Ik had hoop dat... Wil je even opnieuw beginnen, Mark? Want er stond hier een knopje verkeerd.
3: Ja, er wordt weer afgetrapt en dat is omdat er gescoord is. En het is vrederust wat, wat dus mag aftrappen. En dat betekent dat het dus 0 tegen 2 is geworden. Het staat nog niet op een scorebord. Het was doelpuntenmaker Thomas Engels. Hij kon weggestuurd worden door het midden van de verdediging van vrederust. En daar was de grensrechter eerst niet met zijn vlag omhoog. En toen die dacht van, hé, die speler van vrederust die redt dat niet... Die Engels is sneller. Laat ik maar gauw gaan vlaggen. Maar ja, scheidsrechter Rodney van Gelderen die liet doorgaan. En Engels die kwam voor de keeper en bleef cool en tikte de bal laag binnen. En zodoende leidt Den Bommel dus met 2 tegen 0. De technische staf, de assistent-trainer van Vrederust, die was niet blij. Die ging tekeer en die kreeg, ik dacht dat de assistent-trainer was, ja, die kreeg een rode kaart. Die kon er vanaf en in de tweede helft ook nog een aantal gele kaarten. Ruben Dos Santos, die maakte een overtreding, kreeg geel. Frank Post, die maakte een overtreding, die kreeg geel. Maar ook nog een gele kaart aan de kant van Vrederust. Davy van der Wetering, die maakt... van zijn eigen 16 meter gebied een overtreding. Dan dachten we van, nou, een vrije trap. Dat zou misschien wat moois op kunnen leveren. Maar Patrick Verlomme schoot de bal hoog over. Zelfs over de ballenvanger heen. En dat leverde dus niks op. Het spel ligt even stil vanwege een blessure. Maar Den Bommel staat comfortabel voor met 0 tegen 2... na 18 minuten spelen in de tweede helft.
0: Dankjewel, Mark Lagendijk. Vrederust Den Bommel 0 tegen 2. Stellen dan Mok 17-2 tegen 0. En dan is het allemaal weer niet zo heel erg belangrijk wat Halsteren gedaan heeft vandaag. Want die jongens die doen het zelf. Ze moeten het zelf doen. En ze doen het ook zelf. Zo dadelijk gaan we de slotminuten in. Ik denk nog een stief kwartiertje bij beide wedstrijden. En wij gaan u natuurlijk allemaal meenemen in die wedstrijden. Tot zover wat praten. Nu tijd voor wat zingen.

0: aan u doorgeven. Maar ja, ik hoop dat we kunnen vertrouwen op wat er allemaal in de app staat. Want zo nu en dan wordt daarmee gespeeld. Vandaag middenstand Ammerbroek hebben we 2-0. Vlobberug, Fortuna Bekwik 6-2. Flaké, SCO 63-3-0. En TVV 2-4 tegen Rokanje. ZBVA tegen Siemenshaven 0-0. Fios die wint met 3-1 van Hekelingen. En dan hadden we nog... nou zit ik weer op de verkeerde knopjes te houden. Dat kan ook zomaar eens gebeuren op deze zaterdagmiddag. Ik had u nog de wedstrijd. Dat NBSVV WFB natuurlijk 0 tegen 1 Jorg Moerkerk dankzij een penalty. Dan gaan we naar de laatste. Duurt nog wel eventjes, denk ik. Van Stellendam Mok 17 Jeroen Witte.
1: Nog in deze wedstrijd waar de snitter zo langzamerhand een beetje uitgaat bij de ploeg. Mok die gaat nu wat meer druk uitoefenen. Inmiddels de zevende corner voor Mok in deze wedstrijd. Terwijl we er nog maar 5 hebben voor Stellendam. Dat was een aantal minuten geleden was dat totaal anders. Dus dan zie je dat Mok nu eindelijk eens een keer wat gaat doen in deze wedstrijd. En zijn neusje nadrukkelijk tegen het venster aandrukt. En dat betekent dat nu dan de 2 tegen 1 valt voor Mok in de 77ste minuut. En die gaat gescoord worden door eens even kijken wie dat dan uiteindelijk is. Dat is Merlijn Roels die hier scoort met het hoofd. Een voorzet was het van de invaller Tom van Oers. Die op rechts die bal voor kon geven. Indraaiende bal. En dan is het heel, heel erg lastig voor een keeper om daar wat aan te doen. Als er vlak voor je vuisten dan iemand met het hoofdje aan zit, dan ben je altijd te laat. En dat was het in dit geval ook. En dat betekent dat de tussenstand hier op 2 tegen 1 is gekomen. Allemaal nog wel in het voordeel van Stellendam. Maar als je kijkt naar de laatste minuten, dan zal Stellendam toch enigszins wat bij moeten gaan zetten in de strijd der volkeren in deze wedstrijd. En dat doen ze dan nu ook met een Tijmenbrand die heerschap kan bereiken. Dan is het inderdaad nu 3 tegen 2 voor Stellendam. Kunnen ze dat snel uitspelen? Nee, dus die Mirel zit daar tussen. Dan is het uiteindelijk toch even kijken die Michael Metrop die kan gaan overnemen. Is het weer die Dekselse Brinkman die kan voorzetten. Maar daar zit een hoofdje tussen van een van de spelers van Mok. Kunnen ze uitverdedigen? Nee, dat kunnen ze niet. Want daar zit... Even kijken, de nummer Tijmen Brandt zit daar dan tussen van Stellendam. Wordt die bal tegen het dak van de tribune aangeschoten. En dat betekent dat Mok mag gaan ingooien. Vrouwen en kinderen eerst in deze wedstrijd bij Stellendam. Met nog een benauwde 11 minuten te gaan in deze wedstrijd, waar de voorsprong nog daar is voor Stellendam 2 tegen 1.
0: Frederus den Bommel, Mark Lagendijk.
2: Minuut 26 van de tweede helft. Overtreding gemaakt op de ingevallen Wouter Bakelaar. Vrij trap gaat genomen worden. Viermansmuurtje. Ruben Dos Santos die gaat die bal op doel schieten. En die schiet hem binnen bij de eerste paal. En dat is een mooie goal vanuit die vrije trap. 0 tegen 3. En daar zijn ze bij den Bommel blij mee. Dat kunt u wellicht op de achtergrond horen. De supporters die vanuit den Bommel naar Halsteren gereden zijn. 27 minuten hier. 0-3 op de scorebord. En dan is het denk ik wel helemaal gelopen. Voor wat betreft waar de punten naartoe gaan. En is het voor Vrederust te hopen dat Halsteren nog 2 doelpunten tegen gaan krijgen. Ik hoor weer gejuich op de achtergrond. Wellicht bij Jeroen een doelpunt, Maarten.
0: Dan gaan we eens even kijken bij Jeroen Witte.
1: Daar valt hij er Pardoes in en dan staat het opeens 2 tegen 2 in deze wedstrijd. Het was een aanval via de linkerkant van het veld van Mok. Die bal die wordt voorgezet. Is het Wesley de Jong die bal mist. En uiteindelijk is het misschien wel een van de beste mannen van de wedstrijd die bal tegen zijn heup aankrijgt. Christian Brinkman. En zo ploft die bal dan in één keer zonder dat hij het zelf in de gaten had tussen de palen bij Stellendam. En dan ziet de wereld er voor Stellendam opeens weer heel anders uit. Want nu zitten ze wel in die na-competitie aangezien de stand daar bij Den Bommel en bij Halsteren. Goed, dat betekent dat nu...

0: Een aantal wissels hebben plaatsgevonden. Gaan we zo meteen dat even op een rijtje zetten. Ik zie in ieder geval dat Tim van Koppen het veld in is gekomen. En dat betekent dat Stellendam dan weer helemaal overnieuw kan gaan beginnen in deze wedstrijd. Waar het er zo goed voor stond. Na een pak een beetje een 70 minuten en voetballen in die tweede helft. En Mok draait het helemaal om. Is weer helemaal terug in de wedstrijd. En nu moet Stellendam dan zijn mannetje staan. Nu moet het gaan laten zien waar het voor staat in deze wedstrijd. En dat we in ieder geval de afscheidnemende trainer een prachtig mooi cadeau mee gaan geven. Ja, Mok is los hoor. Nu dan weer diezelfde Tom van Oers. Kan hij die bal voorgeven? Nee, dat lukt dan uiteindelijk niet. En dan gaat die bal uiteindelijk over de zijlijn. Wordt er nog een duwtje gegeven. Schreeuwt heel Mok om een vrije trap. Maar die wordt niet gegeven door de scheidsrechter. Stand 2-2 hier bij Stellendam tegen Mok.
1: Dan gaan we naar Frederus de Bommel, Mark Lagendijk.
2: 29 minuten en wisselde net gezien aan de kant van Den Bommel. Want ik had al genoemd Wouter Bakelaar. Maar Wes Hoendevangers is er ook ingekomen een aantal minuten geleden. En Lars Vervloed, de maker van de 0-1, is er uitgegaan zojuist. En zijn vervanger is Tony Tieleman. En ik kan nu even wat vertellen, want er wordt weer gewisseld. Maar dan aan de kant van Vrederust. Maar Wes Hoendevangers had een tijdje geleden al de 0-3 op zijn voeten gehad. Maar hij miste. Het was goed werk van Patrick Verolme. Maar jammer genoeg kon Wes Hoendevangers niks met die kans doen. Bij Vrederust wordt de keeper gewisseld, Noah Vrij en dan komt Gerard van Meer, die komt erin. Misschien dat een keeper is die afscheid gaat nemen, dat hij dan nog eventjes wat minuten mag maken, wat je in betaald voetbal ook nog wel eens ziet. Maar de juiste reden zal ik niet weten. Vrij trap willen ze snel nemen bij Vrederust in de buurt van de 16. Maar dan zegt scheidsrechter Rodney van Gelderen van ja, wacht eens even, dat gaan we niet doen. Wachten op het fluitsignaal. En dan mogen ze opnieuw gaan proberen. Sander van Hooijdonk ingevallen aan de kant van Vrederust. Staat achter de bal. Gooit hem de 16 in. Wordt gekopt. En dan over Van Rijn bijna. Maar die kan toch die bal pakken. En die Van Rijn die heeft een mooie redding. Een flink aantal minuten geleden nog verricht. En hij houdt zijn doel nu wederom schoon. En daardoor staat Den Bommel dus met 3-0 voor. Kijk op de klok, 31 minuten, nog 14 minuten en wat blessuretijd. En dan is Den Bommel helemaal vrij gespeeld. Hoeven ze denk ik niet meer in actie te komen. En daar zullen de mannen van Dennis van Geels heel erg blij mee zijn. 3-0 dus de voorsprong.
1: Dankjewel Mark Lagendijk bij Vrederust Den Bommel. Stellen dan Mok 17, daar is het wel heel erg spannend. Jeroen Witte.
0: Maar het was het Christian Brinkman die gelijk nadat hij een eigen doel gescoord had het veld had verlaten. Ik zei het al, zijn vervanger Tim van Koppen nu op de rechtsback positie in het team van Leo de Geus. Dan is het Mok die wederom de aanval kiest. Heeft alle energie bewaard in het slot van deze wedstrijd. En dat betekent dat de 600 toeschouwers hier op het Molengors een aardig toetje krijgen in deze wedstrijd. Billen knijpen voor Stellendam. En de hoop doet leven bij de mensen van Mok uit Berg op Zoom. Dan wordt het aangemoedigd door het publiek. Is het pompen of verzuipen? En dan wordt die bal weer in het 16 meter gebied gepompt. Is het schot uit de tweede lijn door de nummer 11 van Mok, die staat dan weer niet op mijn lijstje. Maar de rugnummers hebben bijna dezelfde kleur als het complete shirt. Dus soms zijn de rugnummers heel slecht te lezen. Nu is het dan de nummer 12, Davy Uiterwillige. Die er ook is ingekomen in de tweede helft. Die een voorzet pleegt te nemen. Het is vrouwen en kinderen is. En daar valt de 2-3. Dan is het uiteindelijk Demirel. Die helemaal vrij staat in het 16 meter gebied van Stellendam. Dan is het binnen een pak een beet 20 minuten. compleet, maar dan ook compleet omgedraaid voor Stellendam. Waar ze riant met 2-0 voor staan. Is het nu 2 tegen 3 in het voordeel van Mok 17. En dat betekent dat zij hier hoogstwaarschijnlijk met nog 4 minuten te gaan met de winst ervan doorgaan hier op het Molengors. Dus wat dan gaat zwaar weer voor Leo de Geus en zijn mannen. En eens kijken wat ze in die laatste pak een beet. Ja, officiële 4 minuten nog kunnen doen in deze wedstrijd. Bij een tussenstand van 2 tegen 3. Opeens in het voordeel van Mok.

0: Witte, de wedstrijd Stellendam Mok 1917.
1: Dan zie je eigenlijk wel een beetje de gelatenheid bij Stellendam. Wederom is er gescoord. 2-4 staat het inmiddels. Dan wordt, dacht ik, dat Timo Kroon toch gevloerd werd in zijn eigen 16 meter gebied. Dat hij een behoorlijke schop op de knieën kreeg. En wat Stellendam aangaat, wordt daar niet of nauwelijks op geprotesteerd. Want uit die vermogelijke overtreding kreeg zomaar een van de spelers, een van de spitsen van Mok, de bal voor de voeten. Ik dacht dat dat Hein Lohman was. Kijk ik zo meteen eventjes precies na. Die kreeg die bal voor de voeten en die had de hoek voor het uitzoeken. En die schoot die bal keurig in de rechter benedenhoek achter de kansloze Wesley de Jong. Die nu en die ziet dat de overtreding gemaakt is door een van zijn eigen spelers. En inderdaad, het was de nummer 7. Giovanni Moerland. Die uiteindelijk de 2-4 scoorde voor Mok. Dus wat dat gaat is de stand op de ladder in deze klasse. Dat weer een beetje soorten met van recht getrokken is. Ook in deze uitslag. Deze tussenstand tussen Stellendam en Mok. Die Stellendam wat gelaten zich nu een beetje richting het einde laten leiden door Mok met nog 89 minuten op de klok. 1 minuutje officieel nog te spelen in deze wedstrijd. En dat betekent dat het einde nadert voor Stellendam. Waar ze in eerste instantie met 2-0 voor stonden, staat er nu 2-4 in het voordeel van de nummer 2, Mok 17 uit Bergen op Zoom.
0: Dankjewel, Jeroen Witte. Sorry, luisteraars. Mijn technicus die geeft wat door en die zit naar een scherm te wijzen. Maar hij moet naar het andere scherm wijzen. Daar stonden de berichten wel op. Even kijken, wat gaan we doen? We gaan nog even naar Mark, denk ik, voor vijven. Want die gaan na vijven vast en zeker nog even door. Die zijn wat later begonnen. Mark klagen, denk ik.
2: Ja, want we hebben nog 8 minuten officieel. En Vrede Rust probeert het. Ze zijn nu met een voorzet in de 16 gekomen. Maar dan krijgen ze de bal niet onder controle. En kan de Bommel uitverdedigen. En dan is Wouter Bakelaar, die gaat weer zoveelste sprint in zetten. Dat wilde ik zeggen, maar hij hield zich in. En de verdediger, Davy van de Watering, die tikt die bal over de zijlijn. Dan kan Bakelaar eventjes met de hand op de knieën staan. En even luchthappen. En dan zal zo dadelijk de bal ingegooid gaan worden. En is het gewoon voetballen totdat alles voorbij is. En de 3 punten dan naar Sportpark de Kruis gaan. Daar komt misschien nog een klein feestje vanavond. Je weet maar nooit dat de mannen van Dennis van Geel ze toch maar gered hebben binnen de 24 wedstrijden van de competitie. En dan hebben ze vervolgens seizoen weer een jaartje in die derde klasse ingooi genomen. De bal wordt een beetje rondgetikt. Maar tussen Ruben Dos Santos en Wouter Bakelaar zit het dan toch een verdediger. En dan mag Thomas Engels, de man van de 0-3, die mag... Nee, niet Ruben Dos Santos, die was de 0-3, maar de 0-2 van Engels. Die mag gaan ingooien. De bal in de 16 komt niet bij Hoendevangers. Een bal snel naar voren. Daar moet goed opgelet worden. Daar wordt ook goed opgelet. En dan is het weer een bal richting de helft van Vrede Rust. Ruben Dos Santos ontdoet zich van 2 man. Dan moet hij snel de bal spelen. Doet dat goed. Jesper van der Hoek die ziet Wouter Bakelaar. En dan wordt er gevlag en ook gefloten voor buitenspel. Dat lijkt me toch een heel erg makkelijk gegeven vlagsignaal. En ook overgenomen. Want volgens mij was dat geen buitenspel. Ik hoor dat bij Jeroen afgelopen is, Maarten. Dus dat scheelt dan ook weer in jouw werkzaamheden. Maar hier gaat men nog verder met nog 6 minuten op de klok. En de stand is 0-3.
0: Dankjewel, Mark Lagendijk. Dan gaan we nog heel even naar Jeroen om toch het laatste fluitsignaal heeft geklonken. Maar vooruit, die mogen we even afsluiten.
1: 1 minuut, denk ik ongeveer, blessuretijd heeft de scheidsrechter bijgetrokken. Dat resulteerde in die zin, in die blessuretijd, tot Justin Grinwis nog een gele kaart. Eigenlijk een beetje vanwege frustratie dat hij te hard doorging op zijn eigen, tegen zijn directe tegenstander. En dat werd hem beloond met een gele kaart. Ja, dan is het toch misschien de hitte, de vermoeidheid, het gochmen van Mok wat de doorslag heeft gegeven bij de tegenstander. En misschien de vermoeidheid en de hitte bij Stellendam. Dat ze het allemaal niet vol konden houden. Want in 20 minuten tijd geeft Stellendam het compleet. Maar dan ook compleet weg van een 2-0 voorsprong naar een 2-4 eindstand. Die hier op de Meulengors Stellendam verliest. In de laatste wedstrijd van Leo de Geus. Hier op het eigen terrein in Stellendam van Mok 17.

0: gaan nog heel eventjes naar Mark, want we hebben nog een klein minuutje te gaan voor het nieuws. En hij zit daar in de blessuretijd. Mark Lagendijk.
1: Nou, bijna blessuretijd.
0: Bijna blessuretijd.
1: Het is, okay. De 44e minuut loopt. En dan kan je nog steeds stellen dat het 0-3 is. En Jesper van der Hoek, die is gewisseld. En Luc van Zanten is zijn vervanger. En onder luid applaus ging Jesper naar de zijkant. En dat viel nog mee dat hij zo lang heeft kunnen voetballen. Want in de eerste helft was hij toch 2-3 keer geblesseerd al op de grond. Dus heeft hij het goed volgehouden. En hij zal ook vanaf de bank zien dat die voorsprong totaal niet in gevaar komt. Of nu moet er wat gebeuren. Maar de stuiptrekkingen van Vrederust, die zijn er wel. Maar ze zijn niet gevaarlijk. Vandaar nog steeds de 0-3 voorsprong hier voor Den Bommel.
0: En ik zie dat Halster en Scioto 1-1 staat. Wat dat allemaal weer betekent voor de stand. U gaat het horen zo dadelijk na 5. En ons betreft graag tot zo dadelijk in het laatste uur.

0: mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden. Volgens het Franse ministerie is de maatregel genomen vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. Frankrijk noemt het gedrag van Ben-Gvir onacceptabel en vraagt de Europese Unie om vergelijkbare sancties en reisverboden tegen hem in te stellen. In Duitsland is een zweefvliegtuig kort na het opstijgen neergestort op de snelweg A45 bij Hoensborn. Van de twee inzittenden is één man overleden, de ander raakte zwaar gewond en is uit het wrak gehaald. Het toestel kwam op de rijbaan richting Frankfurt terecht, waarna de snelweg in beide richtingen werd afgesloten voor verkeer. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. Tot slot het weer. Zonnig en droog. Vannacht is het helder met wat lichte sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit noordelijke richting. De minimumtemperatuur is 11 tot 14 graden. Ook morgen volop zon en een middagtemperatuur tussen 22 en lokaal 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Sportlokaal.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
3: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
4: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
3: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
5: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
3: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
6: En de bal komt er helemaal vrij. En wat slecht ingeschoten, de bal blijft hangen.
1: Interviews.
7: Maar dan denk ik, nou, als scheidsrechter mag je dat ook een beetje aanvoelen. Hè?
1: En het laatste sportnieuws.
8: Hij zette de eindtijd neer van 28 minuten en 29 seconden.
1: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Maarten de Korte.
9: En deze extra lange uitzending schakelen we naar het laatste uur. Uur 6, aflevering 599. Volgende week aflevering 600. Jaargang 21, zaterdag 23. Mij, redactie Tim Hoek, techniek in handen van Kees Grimmis. En wat hadden we vandaag? Mark Lagendijk. Hij zag Vrederust de Bommel, daar eindigt in 0 tegen 3. Jeroen Witte, die keek naar Stellendam, mok 17. En daar werd het 2-4, helaas. Stellendam in het verliezen. Wat betekent dat voor de standen? U gaat het horen zo dadelijk in het voetbaloverzicht. Kolenberghout, die zat bij middenstand Abbebroek. En daar werd het 2 tegen 0. René Hanenberg, die is onderweg naar Rotterdam vanaf Parijs met de Europa Run. We hopen voor 6 nog een keer te spreken. En zo brengen we het allemaal door het laatste uur van Sportlokaal.
1: Omroep Archipel. En deze Sportlokaal.
9: Deze zes uitzendingen begonnen we met een interview met Erik Wolfert over wat te doen bij deze temperaturen als je aan het sporten bent. Belangrijk genoeg om nog een keer naar te luisteren. We dachten, we gaan Erik eens even bellen, want de Roperun die is aan het starten. Er zijn nog meer activiteiten vandaag op het eiland en het is warm. Sporten in warmte, hoe moet je daarmee omgaan, Erik?
4: Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Allereerst is het verstandig om aan te passen. Om bepaalde doelstellingen die je misschien eventueel had qua tempo even los te laten en echt af te gaan op je gevoel. Nou, om dan even terug te zetten naar de Europa Run, dan hebben we natuurlijk wel te maken met echt getrainde lopers. En doordat je traint, leer je natuurlijk in die uren dat je bezig bent je lichaam al kennen. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Je moet kunnen afgaan op je gevoel. Je hebt in training de grenzen leren kennen. En die moet je dus in de warmte zien te bewaken. Nou, dat allereerst qua gevoel. Een hulpmiddel kan dan zijn een hartslagmeter bijvoorbeeld. Als je weet van nou, het omslagpunt is bijvoorbeeld 180. Dat je een veilige marge kiest om daaronder te blijven. Nou, en dan hebben we natuurlijk meer hulpmiddelen nog. Hydrateren, drinken. En dan eigenlijk niet alleen water. Kijk, water is wel goed om de vochtbalans op peil te houden. Maar je bent natuurlijk van alles aan het uitzweten. En die stoffen zullen ook aangevuld moeten worden. Dus ja, sportdrank of bijvoorbeeld elektrolyten. Waar een aantal goede stoffen zoals natrium, calcium, zout. Je die ook aanvult en op peil houdt. Ja, op die manier, zoals ik al zei, op gevoel met behulp van veel vocht, sportdrank, elektrolyten. Ja, en je verstand van gebruiken.
9: Is dit ook een belangrijke taak van net zoals bij de roperunnen? Ze hebben begeleiders bij zich op de fiets. Kunnen die daar ook op letten op een of andere manier?
4: Nou, absoluut. Kijk, de begeleiders die zien natuurlijk goed wel hoe een loper nog zich houdt. Dus ook zeg maar, de manier waarop dat die nog reageert. Hè. Dus om een klein voorbeeldje noemen, mijn zus Marianne, die begeleidt me vaak met marathons. En op het moment dat zij mij ziet, bijvoorbeeld op 25 kilometer, dan is het al gauw even van, dan ziet ze me aankomen. Zelfs gaat het nog, zegt ze dan. Als ik dan gelijk duimpje omhoog doe of ja zeg, met een korte reactievermogen, dan weet ze ook van, oké, de scherpte zit er nogal goed op. Maar je hebt ook wel eens van die gasten, die komen dan met een holle blik voorbij, zien niks meer, zijn eigenlijk al een eind van de wereld. En als je dan zegt, gaat het nog, en je krijgt 5 seconden later nog een soort half armgebaar, dan weet je al van, nou, volgens mij is dit al een beetje aan het heen gaan, zeg maar.
9: Dan moeten we echt op blijven letten op die lopen.
4: Kijk, je moet dan gewoon bijvoorbeeld met het lopen en ook bijvoorbeeld met voetbal, ja, langere rusten inpassen. Kijk, uiteindelijk wat er van binnen gebeurt is natuurlijk, je hartslag gaat ook gewoon sneller oplopen door de warmte. Dus je moet dat zien te drukken. En op het moment dat je natuurlijk bijvoorbeeld een Europa run, je zegt, nou, we hadden in eerste instantie gedacht om bijvoorbeeld om de 1,5 kilometer een blokje te doen, dan kan je natuurlijk ook denken, nou ja, vanwege de hitte korten we dat in en maken we er bijvoorbeeld 800's van.
9: Ja.
4: Dan heeft je hart ook nooit zo'n kans om nog echt over zo'n grens heen te gaan. Want eer dat gebeurt, ben je er bijna, zeg maar, dan kan je weer.
9: Ja.
4: Even die hartslag laten zakken om vervolgens het volgende blokje te gaan doen. Dus op die manier kan je er ook een beetje mee spelen. En dan in je herstel natuurlijk proberen goed te koelen. Eventueel overdag met een pet, met nog iets in je nek, iets vochtigs.
9: Ja, want ook daar in de bussen, in de busjes en bus die meegaat, is het ook heel belangrijk om dat soort zaken bij de hand te hebben.
4: Absoluut. En je moet eigenlijk gewoon alles aanpakken. Dus gaan koelen met water, even wat over je hoofd, een sponsje erbij houden. IJs eventueel en ja, dan op die manier. Kijk, voor de Europa Run is het natuurlijk ook, je kan, je weet toch al, je hebt dagdelen te doen en nacht. En je zou ook kunnen zeggen, nou ja, we verleggen het zwaartepunt een beetje qua intensiteit. We spannen ons overdag genoeg in, maar niet overmatig. En op het moment dat het s'nachts afkoelt, dan zetten we nog een tandje bij. En dan zijn de omstandigheden ook beter om dan iets hoger intensiteit te draaien. Maar dan kan je het een beetje omdraaien eventueel.
9: Ja, nou hebben ze in Parijs, vanaf iets ten noorden van Parijs, als ze starten richting Nederland, denk ik dat ze de eerste periode wel door steden heen gaan, maar niet te veel publiek ontvangen. En dan op een gegeven moment, als ze in Nederland binnenkomen, dan wordt het feesten. Er zijn ook mensen die, een groep die start in Enschede, hè, dus de andere loop vanaf Enschede, die zullen door meer dorpen van Nederland lopen waar feest is. Ik sta langs de kant met mijn waterpistool. Is dat prettig voor de loper?
4: Ja hoor, dat is altijd wel welkom, want het is eigenlijk gewoon een soort druppel op de gloeiende plaat, maar het is toch even lekker.
9: Ja, dus dat doen als u langs de kant gaat aanstaande maandag, dat is zondagavond, maandag komen ze Nederland binnen. Ga kijken en dan, besproei ze maar, mag je dat ook eens een keer?
4: Kijk, wat ik al zei, met zo'n langere inspanning als met Europa, je moet uiteindelijk ook bepaalde dingen in acht nemen dat je de bepaalde spiegel zeg maar opbouwt. Dus gistermiddag ben ik bijvoorbeeld eind van de middag rond uur of 5 zeg maar een uurtje duurloop gaan doen. En toen heb ik gewoon voordat ik vertrok nog een flink vol glas drinken naar binnen gedaan. En dan begin je al goed gehydrateerd en vervolgens gaat dat natuurlijk wel zakken. Maar dan heb je zeg maar, als je eigenlijk die spiegel goed houdt, dan blijft het wel gaan. Op het moment dat je gaat natuurlijk veel meer zweten. Dus wat ik ook zei, je zout en alles. Dus als je natuurlijk van tevoren al flink voorraad neemt, goed eet, goed drinkt, dan is het kwestie van onderweg aanvullen en dan kan het wel blijven gaan.
9: Okay.
4: Maar doordat het zo harder leegloopt, kan je natuurlijk op een gegeven moment, ja, als het dan op een gegeven moment leeg is, dan is het ook moeilijk om dat weer aan te vullen. Ja. Dus met drinken en eten ook gewoon proberen van bepaalde stoffen, een zout en een spiegel aan te houden, gewoon genoeg binnenkrijgen en dan kan je door.
9: Ja, want heb je met lopen ook wel eens meer gezegd, van je moet gewoon wat nemen en niet wachten totdat die hongerklop langskomt. Zorg dat het allemaal op peil blijft. Hydrateren, hydrateren, hydrateren, dat is het. Erik Wolfert hoorden we en zijn tips en tricks om te kunnen blijven sporten, ook met deze warme temperaturen. En soms denk ik van joh, ik trek mijn telefoon, ik scan de QR-code en ik draai een plaatje.

Ja, Coltrane hoorde je en Go Like Elijah. We gaan nog eens even kijken wat er in Oude Tongen nou toch allemaal gebeurt. Vandaar eet Café De Geit. En zij hebben ook een acties voor de roperen. Vandaag vanaf 2 uur zijn daar de gegrilde kippen te koop. Afhalen, meenemen, opeten ter plekke. Kijk maar wat u doet, maar ze zijn ontzettend lekker. Vanaf 2 uur waren ze verkrijgbaar tot vanavond 8 uur. Vandaar hebben ze de muziek bingo. En om 9 uur komt DJ Poes. En dan gaan ze back to De Geit. De muziek zoals het klonk in de beginjaren van Café De Geit. Dus wilt u dat nog eens een keer meemaken, dan bent u van harte welkom vanaf 9 uur vanavond. Morgen om 11 uur het Klaverjas-toernooi. Om 4 uur, hebben ze live muziek. En dan om 5:30 het buffet. Een luxe buffet met sliptongetjes, met buffet. En te veel lekkers om op te noemen. U bent van harte uitgenodigd om daar aan te schuiven. Om 8 uur is er live muziek met de Rose Creek Riot, rockband. En dan hebben we de High Tea op maandag 25 mei vanaf 11:30. En vanaf 3 uur de Tombola en de Veiling met Tim Jochems. En daar is zoveel moois in te krijgen en zoveel moois in te winnen en zoveel moois in te kopen. Dan moet je absoluut aanschuiven. Een maandagmiddag dus om 3 uur. En daar hoort u natuurlijk ook het verhaal van de roperen en de finish op de Koolsingel allemaal. Dat dus dit lopende weekend bij Eetcafé De Geit. En allemaal voor de roperen.

0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Begin van 2 uur vanmiddag tussen 1 en 2 hadden we een gesprek met Leslie Wolters. Hij is de voorzitter van de stichting Europa Run. De stichting waar we ook deze uitzending in het teken staan. En daarom gaan we dat interview nog een keer beluisteren. Leslie Wolters. De extra lange uitzending van Sport Lokaal bij Omroep Archipel. Het allemaal in het teken van de Europa Run. Aan de telefoon hebben we de voorzitter van de stichting Europa Run, Leslie Wolters.
1: Goedemiddag.
0: Welkom in de uitzending vanuit de startpositie bij Parijs. Toch, Leslie?
1: Nee, ik zit dit jaar zelf ben ik in Enschede, Vliegveld Twente.
0: Je zit op Vliegveld Twente. Ja, we vonden het contact al zo snel tot stand komen. Ging heel goed, ja. Hoe is het in Twente daar?
1: Natuurlijk warm, maar voor de rest één groot feest met hier en daar een dikke traan. Want het gaat natuurlijk ergens over.
0: Ja. En ook binnen het team van je vrijwilligers gaat het ergens over. Want er is één vrijwilliger die niet mee kon omdat hij in Spanje vermist is, begrijp
1: ik. Ja, dat klopt. Hij was tot vorig jaar vrijwilliger. Maar we hebben hem net nog even meegenomen vandaag op onze reis. Veel steun ook voor zijn familie natuurlijk.
0: Ja. Hoeveel teams starten er vanuit Enschede, Leslie?
1: In totaal ruim 200 teams. Vanuit Twente 67 en de rest vanuit Frankrijk.
0: Ja, en zijn ze allemaal al weggeschoten bij jou?
1: Nee, nog niet allemaal. Hier gaat dat nog even door tot 1 uur of 2. En dan hebben we nog 3 hele snelle teams. Dat weet je ook wel van vroeger. Van Roeroflokke, die had ook hele snelle teams. En die starten wat later. Dus die gaan tegen de avond starten.
0: Ja, anders moet je de finishborden op zondagavond al open zetten. Dat is ook weer niet de bedoeling.
1: Nee, dat mag niet van de burgemeester, dan wordt ze boos.
0: Nou, daarom, dus daar moeten we een beetje rekening mee houden. Route vanuit Twente, dwars door Nederland heen, dat is toch een hele andere manier, denk ik, van lopen als dat je uit Frankrijk komt, de eerste kilometers.
1: Zeker, ja. Vanuit Frankrijk is het echt een beetje in the middle of nowhere en heuvelachtig terrein waarbij je eigenlijk weinig tegenkomt. Af en toe een leuk Frans dorpje, maar met weinig mensen. Ja, Nederland is totaal anders. Daar volgen de steden, dorpen, straten elkaar op. Naast ook het mooie landschap natuurlijk. Maar waar ook heel veel mooie doorkomsten zijn en feestjes. Ja. En dat is natuurlijk een stuk vlakker allemaal.
0: Ja, want ze gaan naar Dalen, Coevorden, Berchtum, Almelo komen ze doorheen. Ik zie de route is allemaal te volgen op jullie pagina. Dat is wel altijd heel mooi om dat te zien. Hoe dat gaat dan allemaal zo richting Rotterdam. Waar dan een maandag de aankomst is. De finish in Rotterdam is die dan nog verzet. Op de Koolsingel gewoon toch, hè?
1: Ja, dat is op de Koolsingel. Vanaf 12 uur verwachten wij daar het eerste team. En vanaf 11 uur zijn we in principe geopend, ook voor het publiek. Ja, natuurlijk komen er heel veel mensen om de teams te onthalen. Vaak familieleden en vrienden en bekenden. Maar we zien toch ook steeds meer publiek daar naartoe komen op zo'n dag. Gewoon om even een dagje iets moois mee te maken. En dus ik nodig ook bij deze iedereen van harte uit. Om te komen.
0: Ja, ondanks het doel wat we allemaal weten waar het voor is. Het mag ook een feest zijn.
1: Ja, dat is het. Europa Run is een feest. Het is, we nemen mensen natuurlijk met ons mee die misschien verloren zijn, die nu kanker hebben. Het thema dit jaar is ook draag iemand met kanker met je mee. Een klein symbool, knipoog naar kinderkanker. We hebben zojuist een adoptie bekendgemaakt van de Kanjekrauw. Kanjekrauw is een onderdeel van de Kanjeketting. En die krijgen kinderen bij iedere behandeling als ze de ziekte kanker hebben. En wij hebben de Fysiokrauw in het kader van sport en bewegen. Hebben wij geadopteerd voor de komende 5 jaar. En dat hebben we zojuist bekendgemaakt.
0: Dat is hartstikke mooi. De verdere doelen van de Europa Run. Leslie, kan je ze nog een beetje. Zijn er nog specifiek die je zegt, ja, die wil ik er toch nog even uitlichten?
1: Ja, kijk, het is denk ik voor de mensen goed om te weten dat Europa Run staat echt voor mensen die nu kanker hebben. En we willen hen heel graag kwaliteit van leven geven en comfort. Maar hospices, zoals jullie ook kennen, bijvoorbeeld Calando, ja, die steunt Europa Run natuurlijk al jaren. En daar hebben we nu ook nog eens extra beleid op gemaakt dat alle gastenkamers van alle hospices in Nederland, die kunnen bij ons een aanvraag doen om hun kamer in te richten met kwaliteitsmaterialen die het comfort brengen die het nodig heeft. Maar ook wensenambulances die in Nederland rondrijden en die wensen vervullen, die komen vanuit de Europa Run. Die wordt vanuit Europa Run gefinancierd. Maar denk ook aan vakanties voor mensen met kanker en hun gezin. Haarpruiken, koppelbedden. Koppelbedden, dat wil zeggen dat je zeg maar in de laatste dagen van het leven op zo'n hoog laagbed slaapt. Maar ja, je partner kan dan vaak niet meer goed aansluitend tegen je aan liggen. Maar dat kan met zo'n koppelbed die wij hebben, kan dat weer wel. En die zetten wij via de thuiszorg dan bij mensen thuis neer. Dus heel veel van zulke soort activiteiten.
0: Ja, hartstikke mooi. Het is echt heel veel geld voor nodig. Het doel dit jaar staat op 5 miljoen. Je bent aardig onderweg, maar hoe kunnen de mensen nog steunen, Leslie?
1: Ja, via www.europarun.nl. Daar is een site waar alles ook te volgen is van de Europa Run. Zowel de radio, video's kan je daar vinden. Maar je kan daar ook terecht voor eventueel nog een donatie. Wellicht op je favoriete team van de Goede Overvlakkee Runners. Maar je kan bijvoorbeeld ook nog een lot kopen. Dan heb je eigenlijk eenzelfde donatie. Alleen dan kan je ook nog een leuke prijs winnen. Dat is heel leuk.
0: Ja, dat is zeker. Hartstikke mooi. Als de mensen jullie willen steunen, www.europarun.nl. En daar vindt u alles op terug.
1: Zeker. En die 5 miljoen die gaan we halen.
0: Zeker weten. Dankjewel, Leslie. En goede dag verder. Leslie Wolters hoorde je en hij was bij de start aanwezig in Twente van het vliegveld daar en is onderweg naar Rotterdam. En wilt u ze nog steunen? www.europarun.nl of u kunt nog een verzoekje aanvragen. We hebben nog een half uurtje te gaan. U kunt een appje sturen naar 018-768-2630 of mailen naar studio@omroeparchipel.nl. En Tim die vroeg nog een plaat aan voor alle luisteraars en muziekliefhebbers die luisteren naar Sportlokaal. En als ik vroeger de Europa Run uitzending deed, of nee, de omloop was het eigenlijk meer. Of dan, als het dan ging regenen, draaide ik altijd Creedence Clearwater Revival, Who'll Stop the Rain. En Tim vraagt zich af, have you ever seen the rain?

0: Sportlokaal voetbaloverzicht.
1: We gaan eens even kijken hoe het was in de vijfde klasse E, West 2. De uitslagen van de laatste, de 26e ronde, zaterdag 23 mei. Middelstand, Abbenbroek. Daar gaan we straks nog even over praten. We kijken eerst naar de andere uitslagen. NTVV Rokanje 2-4. ZWVH Simonshaven 0-0. Fios Hekelingen 3-1. FC Vlobberg Fortuna Bikwik 8-2. Een MBSVV WFB 0-1. En Flakke SCO 63 3-0. Middelstand, Abbenbroek werd 2-0. En na afloop sprak verslaggever Kolleberghout met Koen Kwakenaak.
2: Ik sta hier na de wedstrijd van Medisand tegen Abbenbroek. 2-0 natuurlijk met de trainer Koen. Ja, een wedstrijd eigenlijk weinig natuurlijk op het spel. Jullie willen in ieder geval nog die zesde plaats natuurlijk hoogste positionering vasthouden. Maar ja, merkte je wel een klein beetje dat de wedstrijd nergens meer over ging, om het zo te zeggen?
3: Ja, dat kon je denk ik wel merken. Zeker ook eigenlijk wel van beide kanten. Zowel van Abbenbroek als van ons. Maar ik had ze wel ervoor gewaakt van joh, we wilden P5. Nou, dat is niet meer gelukt. Nou, dan P6 vasthouden. Nou, die missie is geslaagd. En er was ook de tweede missie was om de nul te houden. En in ieder geval de punten hier te houden. Zodat we het seizoen met een goed gevoel afsluiten. En opgaan naar het volgende jaar. Dus dat het nergens om ging, dat zag je in alles. Want tempo lag laag, veel kansen gemist. Want het had ook niet gek geweest als je met 5-0 met de rust voor had gestaan. Dus we hebben er 2 gemaakt, 0 tegen en we sluiten hem goed af, prima.
2: Zeker. En vooral bij de tweede kunnen we nog even stilstaan, want zo zie je hem niet vaak. Maar Daniel toch wel echt met een hele goede steekpas. Ik weet niet of je dit nog wel eens op de training ziet, maar leek wel even iets nieuws dit.
3: Nou ja, eigenlijk is het wel iets wat we trainen, want het komt vanuit de schabloon dat we wel vaak doen. En Daniel is dit dan zijn tweede assist dit seizoen. Maar dit was wel de mooiste, ja. Een geweldige bal. We moesten hem daarvoor wel even activeren, want ik vond het al een beetje te bleu, te stil. Nou, en toen ontving hij de bal en een geweldige loopactie van Dani aan de rechterkant. En Daniel steekt hem tussendoor, waardoor hij eigenlijk 1-1 komt. Dus dat, credits naar Daniel voor zijn inzet. En credits naar Dani voor de hele rustige afronding. Dus heerlijk.
2: Hey, mooie goal inderdaad. En dan ook belangrijk om natuurlijk toe te lichten. De laatste wedstrijd was vandaag weer van Zaka. Zaka natuurlijk ook heel veel minuten, heel veel wedstrijden voor Medisand mogen spelen. Ja, hoe zal jij Zaka hier nog herinneren in ieder geval voor Medisand?
3: Nou ja, ik vind het ontzettend jammer dat Zaka zijn tijd anders wil gaan invullen. Want hij wil echt wel gaan stoppen met voetballen. We moeten niet vergeten, hij is ook nog maar 22 jaar, dus dat vind ik nog wel heel erg jong. Dus ik hoop dat hij ons ook heel erg gaat missen. En Zaka, als je morgen het interview luistert, dan ben je gewoon nog steeds van harte welkom. Nee, maar even zonder gekheid, we gaan hem missen. Hij is belangrijk ook voor ons, want hij heeft een enorme drive, loopvermogen, duikt gaten in. Dus wat dat betreft is dat jammer voor ons. Maar alle respect voor hem, hij maakt andere keuzes.
2: Ja, precies. En veel meer is natuurlijk ook niet. Verder. Ja, het seizoen dan zesde afsluiten. Uiteraard hoop je altijd, als meestal net of wat meer, dat je nog net voor die promotie natuurlijk meespeelt. Maar als je over het hele seizoen heen kijkt, wel tevreden?
3: Ja, het is mijn eerste seizoen als hoofdtrainer. En ook hier. We hebben net de staf bedankt, wat spelers bedankt en in het zonnetje gezet. En heb ik ook tegen iedereen gezegd. Ik ben hier ontzettend goed ontvangen vanaf dag 1. En voelde het ook prettig. De club is heel warm. De mensen die hier werken zijn heel warm. Het is een ontzettend leuke spelersgroep. En moeten we ook niet vergeten dat die opnieuw gevormd moest worden. Want vorig seizoen een aantal jongens die zijn vertrokken. Een aantal jongens die lager zijn gaan voetballen. Dus ze kregen echt wat te maken met een nieuwe groep. En die moet je gaan vormen. En ik heb mijn visie daarop losgelaten op de manier dat ik wil gaan spelen. Dat is heel erg aanvallend voetbal. Met hoog druk om de tegenstander vanaf het eerste moment echt vast te grijpen. Ja, dan moesten de jongens in het begin wel even aan schakelen. Maar ze werden daar wel heel enthousiast van. En ze voelen het ook. En ze gaan er ook in mee. Dus het is niet mijn plan. Het wordt zeg maar echt ons plan. En dat is voor volgend seizoen ook heel belangrijk. Begin van het seizoen heb ik gezegd, ik ook heel belangrijk. Begin van het seizoen heb ik gezegd, ik wil de beste Vlakese club worden in

0: Ja, dankjewel. En ik wil ook jou en eigenlijk heel Omroep Archipel bedanken. Want het is toch leuk en een meerwaarde, denk ik, voor de mensen op het eiland dat jullie er elke week zijn. Dus ik weet ook dat er heel veel mensen naar luisteren. Dus ja, enorm tof. En ook voor jullie, ga lekker gewoon zo door.
1: Yes. Namens ons natuurlijk enorm bedankt. En tot de volgende.
2: Dat was een Colin Berghouten gesprek met Koen Kwakenaak. En we hopen nog veel van het stel te horen. We kijken, wat is dan de eindstand in deze vijfde klasse E West 2? Op de 14e plaats met 11 punten uit 26 wedstrijden staat Abbenbroek. Fios eindigt met 20 punten op de 13e. 12e plaats voor SCO 63 met 25 punten. Flaké in de tweede seizoenshelft flink omhoog geschoten. 31 punten uit 26 wedstrijden op de 11e plaats. En TVV op de 10e plaats met 31 punten. De 9e Simonshaven, 8e Fortuna Bikwik, 7e Hekelingen. Op de 6e plaats vinden we Melisand terug met 38 punten uit 26 wedstrijden. NBSVV 39 op de 5e plaats. Roekanje met de 2e periode op zak en 48 punten. Op de 4e plaats WFB eindigt als 3e ook met 48 punten. De eerste periode, de vervangende periode. Op de 3e plaats dus ZBVH 53 punten. De 3e periode op zak en FC Voltbrug met 71 punten. Een kampioen van de zaterdag 5e klasse E West 2. Wat betekent na competitie en wat zien we dan? Dat WFB die gaat spelen om promotie tegen OFB voor lijstbehoud. OFB, WFB, promotie naar de 4e klasse. Volgende week zaterdag wordt die wedstrijd gespeeld. En uiteraard kunt u die weer volgen hier bij Sportlokaal van Omroep Archipel.

0: Lokaal voetbaloverzicht.
1: En dan de laatste die we nog meenemen, de 30 klasse Zuid 1. De wedstrijd Vrederust Den Bommel. Daar werd het 0-3. Mark Lagendijk die keek voor ons. Hij zag het allemaal gebeuren en na afloop sprak hij met Martin Kiewiet.
2: Martin Kiewiet, assistent-trainer van Den Bommel. Jullie hebben je doel behaald, een 0-3 overwinning. Hoe heb jij deze wedstrijd ervaren?
3: 3 punten binnengeharkt en daarmee basta. Het was voetballend zo verschrikkelijk slecht. Zeker van de Bommelskant vond ik. Kan ook aan de spanning liggen. Geen idee wat er in die kopjes omspeelt. Maar
2: het weer?
3: Het weer speelde ook zeker nog van invloed. Je zag het wel, de tweede helft vond ik wel, nadat we wisselden met Wouter Bakelaar, die binnen de lijnen kwam. Heel veel snelheid, die 3-4 keer toe de verdediging van Halster en Hiele, of van Vrederus en Hiele liet zien, zo gevaarlijk is. Ja, dat is gewoon... Het is gewoon de laatste 5-6 wedstrijden al harken geweest voor ons. Als je 3-4 basisspelers mist, dan noem ik Erik Ruijers, Koen Cornet, John O'Bakker, een halve Patrick Verhol. Maar ja, dat is voor een hele kleine selectie is dat te veel om op te vangen. En doen de jonge jongens hun uiterste best, geven alles. Maar ja, dan zie je dat er toch, als vorige week, Zinkweg in de laatste minuten, dat je toch weer, dat je denkt, trek het over de streep, lukt net niet. En vandaag, ja, zeker de eerste helft hadden we het... Nou ja, je scoort voor rust met 0-1, maar dat had ook 2-1 voor Vrederust kunnen zijn.
2: Ja, een bal op de paal van hun.
3: Ja, daarom. Dus dan moet je die ene goal moet je koesteren. Ja, dan maak je na rust 2-0. En toen zag je wel bij Vrederust al dat het er wel iets afging. En je hoorde ze ook bellen naar Halster dat het daar stond. Dus ja, zeker toen Halster ervoor stond, toen wisten ze eigenlijk al genoeg. Dus toen was het ook... En toen maakten we 3-0, toen was de wedstrijd gespeeld. Klaar.
2: Ja, toen was het nog eventjes dat assistent trainer van Vrederust wat riep. En die gingen met rood af. Ja, toch een beetje emotie bij die mannen dan.
3: Denk het. En die was het niet eens met buitenspel. En scheid stond, naar mijn gevoel, op één lijn. Kon het heel goed zien. En ik denk dat hij gelijk heeft, maar... Ondanks of dat hij nou wel of geen gelijk heeft. Je wint er toch nooit die discussie. Dus dat moet je ook niet doen. Heeft geen zin.
2: Nou, ik denk ook niet dat de scheidsrechter slecht gefloten heeft vandaag. Ik denk dat hij misschien nog wel de beste van het veld was.
3: Ja, misschien wel. Hij had een paar dingetjes dat ik denk van... moet dat nou? Met andere woorden, de gele kaart. Ik geloof dat hij er 5-6 getrokken heeft. Ja, eigenlijk niet nodig. Maar lekker boeiend. De Mommel speelt volgend jaar weer derde klasse. Ook leuk dat Stellendam erin gebleven is. In ieder geval een derby. Dus dan mooi zo. Het is mooi geweest.
2: Stellendam die moet natuurlijk... die zijn er gewoon heen gebleven. Ja, je hebt gelijk. Ja.
3: Halster heeft maar een puntje gepakt.
2: Ja, ja, nou, geweldig dus voor jullie. En geweldig voor Stellendam.
3: Het is veilig gebleven, dus dat moet ik even kijken. Maar.
2: Er wordt even gekeken naar...
3: Ik kan wel iets roepen natuurlijk. Maar
2: ja, wat er toch nog bij Halster gebeurd is aan het eind. Maar volgens mij 1-1.
3: Ja, nee, dit klopt niet, 7-4.
2: Nee, de app, daar klaagt iedereen over. Daar is een grappenmaker bezig. Maar goed, dan gaan we verder, Mart.
3: Dan vraag ik me af of dat wel klopt. Want als Stellendam verloren heeft, gaan er wel 3 punten af.
2: Nee, maar die app die klopt ook niet van de punten.
3: Ik weet in ieder geval, 1 ding weet ik zeker... dat de Mommel volgend jaar derde klas speelt. En dat is het belangrijkste.
2: Juist, en dat is en mooi om mee af te sluiten.
3: Dat bedoel ik.
2: Gefeliciteerd met de 3 punten. En jullie zitten hier met z'n allen... langs de rand van het veld. Ik neem aan dat er nog wat biertjes gaan vloeien.
3: Ik denk dat het rijkelijk zal vloeien straks.
2: Ook nog een feestje op Sportpark de Kruis?
3: Nee. Erin blijven is niet echt iets... Het is wel een prestatie natuurlijk, maar nee, niet om te feesten. Tenminste, zo zit ik er niet in. Dan, het wordt pas na competitie of kampioen worden. Dan mag je feesten.
2: Ja, maar de jeugd die feest voor alles tegenwoordig, hè?
3: Daarom. En dan zal ik wel een oude lul worden, denk ik.
2: Goed, dan zijn we samen uit. Dan zijn we samen uit, Mart. Bedankt.
3: Alsjeblieft, Mark.
1: Dat was Martin Verweijden. Mark zei al een beetje rommelig. Ja, de Scholto en Halsteren waren nog bezig. En de app, zoals we het al meer geroepen hebben vandaag... daar klopte werkelijk helemaal niets van. Er stonden allerlei vreemde uitslagen in. Dus het was even puzzelen. Maar de eindstanden die weten we ondertussen. Zinkweg, Smoys, SNS 2-2. Steenbergen, Klunder 2-1. Halsteren, Scholto 1-1. Brussel Boys, WS 1-0. En de Zolle Smoys waren vrij. En natuurlijk die ene wedstrijd. Stellendam, Mok 17. Zo ruim voor 2-0. En op een gegeven moment ging het naar 2-4. En iedereen die zag de na-competitie al aankomen... omdat ze op dat moment Halsteren 1-0 voorstonden op Scholto. Maar uiteindelijk werd het daar 1-1. Na afloop sprak Jeroen Witte met scheidentrainer de Geus.
4: Leo de Reus in eerste instantie even over de wedstrijd. Wat dacht je toen het 2-0 stond?
5: Ja, Wat dacht je toen het 2-0 stond? Kijk, je speelt tegen Mok, een goede ploeg. En je staat, ik denk kwartier voor tijd nog, geloof ik, met 2-0 voor. Je zag wel hun gaan wisselen en hoge ballen gaan komen. Dus je denkt, ja, als die nou een keertje verkeerd gaat vallen, dan kan het zomaar weer eens omdraaien. Dat is nog wel in de voetballerij. Vorige week stonden wij met 2-0 achter. En toen draaiden we het om naar 3-2. Dus dat kan hier ook in een kwartier tijd. Dus je houdt er rekening mee. En het gebeurt nog ook. Dus ja, heb denk ik een uur lang of 70 minuten best wel goed gespeeld. En tegen de beste ploeg van de afdeling 2-0 voorgestaan. Maar ja, toen was het natuurlijk ook warm. En je zag op een gegeven moment toch wat jongens breken. Veel gegeven. Ze hebben het prima gedaan. En zeker wat er de laatste weken gebeurd is. Kan ik de jongens alleen maar de complimenten geven. En uiteindelijk verlies je dan met 4-2. En dan is het toch wel spannend. Op de andere velden wat daar gaat gebeuren. En uiteindelijk horen we dan dat bij Halsten en Schulte 1-1 is geworden. En dan zijn we erin gebleven. Nou, en dat voelt echt als een opluchting.
4: Dat merkt hij ook wel. We lopen even een stukje weg bij de muziek. Dat merkt hij ook wel bij de ontlading van de jongens toen het bericht kwam. 1-1. Je had natuurlijk al veel eerder je eigen beetje veilig kunnen spelen, al gezien vorige week.
5: Nou, dat klopt. 3 weken geleden hadden we hier een bommel thuis. En toen was het zo, we moeten nog 3 wedstrijden. En ja, je kan 1 punt halen of 2 punten of 3 punten, hè, om erin te blijven. Ja, en je speelt tegen een bommel thuis. En ja, eindelijk hadden we de wedstrijd eigenlijk in handen. En we spelen gewoon 2-2. Ook in de laatste seconden kregen we die 2-2 tegen. En dan moet je toch weer uit naar SSS. En dan moet je daar ook weer een punt of 3 punten pakken. Nou, vorige week speel je ook weer 3-3 tegen SSS. Is gewoon een prima uitslag. We hebben ook gewoon prima gespeeld. We kunnen daar 4-3 winnen en 4-3 verliezen. Maar het is weer maar 1 punt. Dus ja, vandaag was het toch nog steeds onzeker. Wat kan er gebeuren? Nou, Halster had iedereen al afgeschreven. Hè? Maar toch speelt Halster weer vandaag weer gelijk. En wij verliezen.
4: Is dan die 20 minuten waarin Mok het helemaal omdraait exemplarisch voor Stellendam dit seizoen?
5: Nou, ik dacht wel, dat denk ik al een paar weken. Het gifbekertje zal toch niet helemaal leeg moeten. En dat denk je dan wel aan. Maar kijk, exemplarisch. Kijk, we hebben hier tegen Schulte, als een belangrijke wedstrijd moesten we winnen, stonden we ook met de rust 2-0 achter. Hebben we omgedraaid naar 3-2 winst. Vorige week stonden we met 2-0 achter, hebben we omgedraaid naar 3-2 winst. Het is ook wel een beetje voetbal natuurlijk, maar vandaag stonden we 2-0 voor. Daarom, net wat ik zeg, ja, dan voel je je ook nog niet echt veilig aan de zijkant. Zeker niet wat je ziet. Ja, als ze gaan er wat lengte brengen en ze ogen toch frisser als ons, eerlijk is eerlijk. Ze doen het makkelijker. Wij moeten gewoon meer en meer energie erin leggen om van Mok te winnen. Ja, en dan verlies je hem, ja.
4: Stellendam derde klasse volgend jaar zonder Leo de Geus. In januari kwam het bericht dat ze met je verder gingen. En 10 weken later is dat in één keer omgedraaid. Hoe heb jij die laatste weken hier beleefd?
5: Ja, een beetje in achtbaan gezeten. Het voelde niet echt lekker. Maar goed, zo is ook weer voetbal. Het is misschien niet menselijk, maar goed, het is zo gegaan. En ik ben blij dat we erin gebleven zijn. En ik wil dat hoofdstukje graag afsluiten. En ik hoop dat iedereen dat boek dicht doet. Het is niet goed geweest wat er gebeurd is voor de vereniging. We hebben hier alleen maar verliezers gekregen. En nogmaals, ik hoop dat het boek gauw dicht gaat. En dat we gauw weer de voetbalvereniging in ieder geval weer aan voetbal kan gaan denken. En vooruit kan gaan naar volgend jaar. Er worden hier volgend jaar nieuwe kleedkamers gebouwd. Het complex wordt ook weer een beetje vernieuwd, zal ik maar zeggen. Dus laten we Stellendam gewoon weer volgend jaar derde klasse voetbal. En laten we dat gewoon goed gaan doen.
4: Je zei gisteren, heb ik op een cursus gezeten. Dat betekent dus niet het einde van de trainer Leo de Geus?
5: Nee, zeker niet. Ik moest nog een paar puntjes halen. Ik dacht dat ik al... ik had voldoende puntjes. Maar tegenwoordig moet je e-learning puntjes en op locatie puntjes. Ja, dat moet dan meer een evenweg zijn. Dat wist ik niet. Dus ik had voldoende punten. Maar ik kwam er pas heel laat achter. Dus ik moest gisteravond nog gauw even 3 punten halen. Dus ik ben nog op Burg Haamstede geweest om de puntjes te verzamelen voor 1 juli. Dus goed. Ze zijn als trainer nog niet van me af, denk ik. Dus...
4: Goed zo, dankjewel. Bedankt voor het afgelopen seizoen. Leo de Geus was dat, de trainer van Stellendam, die hier met 2-4 verliest. Overigens, gisteren is er hier nog een ledenvergadering geweest. En daar is dan weer de voorzitter afgetreden. Nieuwe voorzitter op zoek dus voor Stellendam. Maar ook met voor een nieuwe trainer zullen ze op zoek moeten gaan. Ik heb nog gevraagd aan de voorzitter. Wil jij je zegje doen voor de microfoon? Maar hij was niet voor commentaar bereikbaar.
1: Dankjewel, Jeroen Witte, die in de Stellendam soap dook. En daar na afloop van de wedstrijd Stellendam Mok 17 sprak met Leo de Geus over deze wedstrijd en het seizoen. Dankzij deze, ondanks het verlies, zo moet ik het zeggen, maar het gelijkspel van Halsteren blijven zij in de derde klasse. En dat is toch wel heel mooi weer. Hoe is dan die eindstand in deze derde klasse? Tolense Boys degraderen met 20 punten. Vrederust degradatie met 21 punten. Halsteren die gaat de na-competitie in vanwege de 3 strafpunten door in die op de komende dagen vorige week. Stellendam, die blijft erin met 26 punten op de 10e plaats. Olto op de 9e plaats 27 punten. De Mommel 28 punten op 8e plaats. 30 voor Zinkwegse Boys. Klundert 31, WAS 32, SSS 35. En dan de top 3 met 36 punten. Steenberg op de 3e plaats. Mok 17, 58 punten op de 2e plaats. En Brusche Boys kampioen met 59 punten. Dan heb ik voor u nog even wat wedstrijden wat betreft de na-competitie. De RKSV Groenwit tegen de Jonge Spartaan. Dat gaat over promotie naar de eerste klasse. Dat is nog niet 100% zeker dat het RKSV Groenwit wordt, omdat zij nog een wedstrijd moeten spelen. Maar dan wordt zaterdag 30 mei in ieder geval die wedstrijd gespeeld. Victoria 0-4 tegen DBGC, promotie naar de derde klasse. Die wordt ook volgende week gespeeld. En natuurlijk OFB tegen WFB, maar dat had ik u zojuist al genoemd. We hebben nog een 3,5 minuut te gaan. En dan gaan we toch nog eventjes vol gas richting Parijs naar René Hanenberg. René, goedemiddag.
6: Hey Maarten, goedemiddag. En volgens mij is Groenwit een ploeg uit Breda, toch?
1: Ja, klopt helemaal.
6: De supporters van Jonge Spartaan.
1: Ja,
6: even naar Brabant, keertje winnen en daarna weer een leuke pot in Dirksland. Vooruitzichten zijn prima.
1: Precies.
6: Net als hier bij de Europa Run. Er komt nu een team captain komt er terug met een aantal bakjes bouillon. Want er was wat behoefte aan, was wat gebrek aan. We hebben voor 4,5 jaar thee hebben we bij ons en voor een dag bouillon. En met deze hitte moeten we dat eigenlijk een beetje omdraaien. Dus er gaat lekker wat bouillon, komt er nu naar binnen. Dus voor de nodige zouten voor de lopers om die maar naar binnen te werken. Want het vochtverlies is enorm hier. Ook voor de mensen die hand- en spandiensten verrichten. Het is best wel lekker warm in de bus voor de dames die aan het masseren zijn. Voor de fietsers die voor de lopers uitgaan. Het is best wel een. Het is natuurlijk een prachtige dag om in Frankrijk te zijn. Maar om dan aan het werk te zijn in de Europa Run, is het best wel belastend. Maar het gaat allemaal goed. De spirit die zit erin. Je hebt gezien, we zitten nu in het pittoreske Bertri. Dat was voorheen was dat een gigantisch steunpunt waar je dan aan het midden in de nacht of half in de ochtend kwamen de lopers eraan. Maar sinds dat de stad een beetje is verplaatst, wat zuidelijker van Parijs, hebben ze wat metertjes erbij gezocht in Brabant. En als we eenmaal in Antwerpen zijn, dan gaan we daar een draai naar rechts maken. Dan gaan we richting Etten-Leur, dan gaan we richting Tilburg, Breda, Tilburg. En kronkelen we zo weer terug richting Dinteloord, Willemstad. En dan zitten we richting Coolsingel. Maar op dit moment zijn we bezig om te wachten op de lopers die het derde of het tweede blok hebben afgerond. De lopers van het derde blok maken zich weer klaar. Er wordt gemasseerd, er wordt gegeten. Er wordt al gekeken naar hesjes voor eventueel invallende duisternis. Voor over een paar uur. Dus je moet overal op voorbereid zijn. Organisatie hier is streng. Die zeggen dat je tussen 8 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends dat je een hesje aan moet in verband met de veiligheid als je buiten de bus bent. Ben ik nu ook, maar ik zit aan de kant van de bus waar de weg niet is. Ik zit met mijn rug tegen een hek midden in een, bijna in een Frans weiland. Maar het gaat fantastisch, het gaat prima hier. De sfeer is opperbest. De lopers die gaan als de gesmeerde bliksem. En op naar het derde blok en nog een paar uurtjes, dan wordt het donker. Gaat de temperatuur dalen, wordt het misschien wat lekkerder voor de lopers. Maar dan gaan ook de eerste kilometers in de kuiten zitten. En dan wordt het wat zwaarder. Maar goed, dat hoort erbij bij de Europa Run. Het is een...
1: Ga je toch afbreken, René. Want ik wil mijn luisteraars nog even bedanken voor het luisteren vandaag. Dank je wel voor je verslag vanaf de Europa Run. De laatste 36 seconden gaan we vullen met de bedanken aan Mark Lagendijk, Jeroen Witte, Colin Berghout, Edwin Lokker en natuurlijk de mensen die we mochten bellen. Denise van Ierschot, Leslie Wolters en Erik Wolfert. Wat ons betreft bedankt voor het aanvragen van de platen. Bedankt voor de ondersteuning. En wat ons betreft graag tot volgende week zaterdag. Want dan zitten we er gewoon weer om 2 uur met 4 hele verse mooie nieuwe uren van Sportlokaal. Goed weekend en graag tot volgende week.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Oekraïnse president Zelensky vindt dat zijn land recht heeft op een volledig EU-lidmaatschap. Daarmee reageert hij op een voorstel van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz voor een tijdelijke vorm zonder stemrecht. Oekraïne is sinds 2022 kandidaatlid. Een toetreding tot de EU kan vaak jaren duren. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn definitief geklapt. Daarmee is de deur voor coalitievorming tussen beide partijen gesloten, melden Richard de Mos en Youssef Assad. Breekpunt was de asielopvang aan de Sportlaan, waar plannen tot sluiting tot eerdere impassen leidden in de onderhandelingen. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden. Volgens het Franse ministerie is de maatregel genomen vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. Frankrijk noemt het gedrag van Ben-Gvir onacceptabel en vraagt de Europese Unie om vergelijkbare sancties en reisverboden tegen hem in te stellen. In Duitsland is een zweefvliegtuig kort na het opstijgen neergestort op de snelweg A45 bij Hoensborn. Van de twee inzittenden is één man overleden, de ander raakte zwaar gewond en is uit het wrak gehaald. Het toestel kwam op de rijbaan terecht richting Frankfurt, waarna de snelweg in beide richtingen werd afgesloten voor verkeer. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, lekker weekend.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zag je op Oudorp nog bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeet je er nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Een mazelenepidemie in Bangladesh heeft sinds half maart aan zeker 512 kinderen het leven gekost. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven 13 kinderen. Ziekenhuizen in hoofdstad Dhaka kampen met grote druk en een tekort aan intensive care bedden. Inmiddels is met hulp van UNICEF een grootschalige vaccinatiecampagne gestart. Na een anonieme melding heeft de politie in een schuur in Winschoten 40 dode dieren aangetroffen, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. In de stal zaten ook 160 levende dieren in slechte omstandigheden. De politie en de NVWA deden onderzoek naar aanleiding van een tip. De Oekraïnse president Zelensky vindt dat zijn land recht heeft op een volledig EU-lidmaatschap. En daarmee reageert hij op een voorstel van de Duitse bondskanselier, Friedrich Merz, voor een tijdelijke vorm zonder stemrecht. Oekraïne is sinds 2022 kandidaatlid. Een toetreding tot de EU kan vaak jaren duren. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn definitief geklapt. Daarmee is de deur voor coalitievorming tussen beide partijen gesloten, melden Richard de Mos en Youssef Assad. Breekpunt was de asielopvang aan de Sportlaan, waar plannen tot sluiting tot eerdere impassen leidden in de onderhandelingen. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, lekker weekend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een...

0: Een beetje meer een vraag uit het feit.
1: En het laatste sportnieuws.
2: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakke.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.
3: Omroep Archipel. You can walk my path.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond de vertrouweling. De organisatie spreekt van 80.000 deelnemers, autoriteiten houden het op 40.000. Volgens Spaanse media verliep het grotendeels vreedzaam, met enkele spanningen rond een poging om het paleis te bereiken. De politie kon dat voorkomen. In Zuid-Libanon en in Gaza zijn doden gemeld na Israëlische aanvallen. In Libanon kwamen 5 burgers om door een luchtaanval. In Noord-Gaza werden bij een aanval op een politiepost 5 agenten en een 13-jarige jongen gedood. De Israel Defense Forces heeft geen details gedeeld over de incidenten. Een mazelenepidemie in Bangladesh heeft sinds half maart aan zeker 512 kinderen het leven gekost, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven 13 kinderen. Ziekenhuizen in de hoofdstad Dhaka kampen met grote druk en een tekort aan intensive care bedden. Inmiddels is met de hulp van UNICEF een grootschalige vaccinatiecampagne gestart. Na een anonieme melding heeft de politie in een schuur in Winschoten 40 dode dieren aangetroffen, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. In de stal zaten ook 160 levende dieren in slechte omstandigheden. Politie en de NVWA deden onderzoek na een tip. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.

0: aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
1: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Donald Trump bespreekt vandaag het laatste onderhandelingsdocument over Iran met adviseurs en zegt morgen een beslissing te zullen nemen. Hij zegt te twijfelen tussen deal of verder oorlog voeren. Het voorstel komt voort uit overleg tussen Iran en Pakistan. De onderhandelingen komen dichter bij een akkoord en Trump benadrukt nogmaals dat alleen een deal mogelijk is zonder Iraanse kernwapens. In Duitsland is Hasso Herschel op 91-jarige leeftijd overleden. Hij hielp in de Koude Oorlog via een tunnel 1000 mensen vluchten van de DDR naar West-Berlijn. Hij raakte na de bouw van de muur betrokken bij deze smokkelacties. De grens werd in 1961 hermetisch afgesloten door de DDR. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond de vertrouweling van Sanchez. De organisatie spreekt van 80.000 deelnemers. Autoriteiten houden het op de helft, 40.000. Volgens Spaanse media verliep het grotendeels vreedzaam, met enkele spanningen rond de poging om het paleis te bereiken. In Zuid-Libanon en in Gaza zijn doden gemeld na Israëlische aanvallen. In Libanon kwamen 5 burgers om door een luchtaanval. In Noord-Gaza werden bij een aanval op een politiepost 5 agenten en een 13-jarige jongen gedood. De Israel Defense Forces heeft geen details gedeeld over de incidenten. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal. Omroep Archipel.
5: Don't remember your first name.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
2: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
0: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De patiënt die op 21 mei in het Radboud UMC was opgenomen met de verdenking op ebola is negatief getest op de ziekte. Dat bleek uit bloedonderzoek. De patiënt is overgebracht naar een reguliere zorgafdeling en krijgt daar verdere medische behandeling. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. Frankrijk versoepelt tijdelijk de grensprocedures met het Engelse Dover nadat duizenden vakantiegangers urenlang vaststonden in de hitte op de warmste dag van het jaar tot nu toe, vandaag. Door Bank Holiday was het extra druk. Ongeveer 8000 auto's moesten extra lang wachten voordat Frankrijk besloot de controles daar tijdelijk te versoepelen. Donald Trump bespreekt vandaag het laatste onderhandelingsdocument over Iran met adviseurs en zegt morgen een beslissing te zullen nemen. Hij zegt nog te twijfelen tussen deal of verdere oorlog voeren. Het voorstel komt voort uit de overleg tussen Iran en Pakistan. De onderhandelingen komen dichter bij een akkoord en Trump benadrukt nogmaals dat alleen een deal mogelijk is zonder Iraanse kernwapens. In Duitsland is Hasso Herschel op 91-jarige leeftijd overleden. Hij hielp in de Koude Oorlog via een tunnel 1000 mensen vluchten van de DDR naar West-Berlijn. Hij raakte na de bouw van de muur betrokken bij deze smokkelacties. De grens werd in 1961 hermetisch afgesloten door de DDR. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.
2: Me gusta mi reggae.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Twee bussen met tientallen asielzoekers zijn zaterdagavond vanuit Ter Apel naar Groningen vertrokken, omdat er geen plek meer was in het aanmeldcentrum. In congrescentrum Hanze Plaza is een tijdelijke nachtopvang met 175 bedden ingericht. De opvang blijft beschikbaar tot en met maandag op verzoek van asielminister Bart van der Brink. De patiënt die op 21 mei in het Radboud UMC was opgenomen met de verdenking op ebola test negatief op de ziekte. Dat blijkt uit bloedonderzoek. De patiënt is overgebracht naar een reguliere zorgafdeling en krijgt daar verdere medische behandeling. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. Frankrijk versoepelt tijdelijk de grensprocedures met het Engelse Dover nadat duizenden vakantiegangers urenlang vaststonden in de hitte op de warmste dag van het jaar tot nu toe, vandaag. Door Bank Holiday was het extra druk. Ongeveer 8000 auto's moesten lang wachten voordat Frankrijk besloot de controles daar tijdelijk te versoepelen. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlok

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.